0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde

liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minder

0: Meerderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitleggen.

0: uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
1: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan tot slot het weer.
4: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten, die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: Branding.
1: Goed van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan tot slot het weer.
4: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten, die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
5: Vanuit de grootste stad.

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Welkom op de matinée van vrijdag 2 oktober alweer. Vanmiddag hebben we een volle middag. Veel mensen in de studio. Dat is natuurlijk altijd leuk. Dat praat wat gezelliger. En in dit eerste uur spreek ik Antje Schaap. Zij is van Buurthuis Maastraat. En zij gaat wat vertellen over de activiteiten die georganiseerd zijn op de kinderspeeldagen. Waar u uw kinderen of kleinkinderen nu al voor op kunt geven in de herfstvakantie. We hebben Suzanne Groters. Zij gaat wat vertellen over een kledingbeurs in Klarenbeek. En in het eerste uur spreken we ook Harry Vos. Hij is dierenvriend en oud-fractievoorzitter van de Partij van de Dieren. En hij gaat volgens mij hier een winnaar bekendmaken voor de Harry Vos Award. Die vernoemd is naar hemzelf. Dus helemaal leuk. Frans zorgt vanmiddag weer voor de techniek en de muziek. En de redactie heeft weer goed zijn best gedaan. Dus helemaal leuk. Blijft u luisteren.

Ja, doe maar met de bom. Even kijken. Het Apeldoorns fietsgilde heeft nog een paar mooie tochten dit seizoen, zullen we maar zeggen. Vandaag hebben ze een hele mooie tocht. Er was een dagtocht van 47 kilometer. Maar ze hebben donderdag 8 oktober. Dat is de tocht heet Korte Noever. En het is een tocht van 52 kilometer. En jullie vertrekken dan van de sporthal Materpark. En de route loopt dan via Klarenbeek en de Hoven langs de IJssel, via Brummen en Loenen en weer terug. Dus dat wordt dat is een beste route van 52 kilometer. U kunt gewoon aansluiten bij sporthal De Maten. U fietst over vlak terrein. En veelal verharde wegen en fietspaden. Dat betekent dus dat driewielfietsen ook welkom zijn, die dat ook goed kunnen befietsen. Lekker een broodje mee voor onderweg. En ik neem aan dat er een paar leuke stops zijn. U betaalt €3 per persoon. En dat kunt u gewoon ter plekke betalen. En dan heeft u weer een hele mooie dag om te fietsen. En als ik zo kijk naar het weer, nou, dan moet er misschien toch ook wel even een regenpakje mee. Maar goed, het is nog geen donderdag. Er kan nog van alles veranderen. Dus donderdag 8 oktober vertrek Sporthal Materpark voor een mooie dagtocht van 52 kilometer. Allee!

0: Ja, ik moet even snel kijken. Wie hadden we ook alweer gehoord? Dit was Pepsi en Shirley met Heartache. Bij mij in de studio is aangeschoven Antje Schaap. Hoi Antje.
1: Hoi.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, helemaal leuk. Jij bent van buurthuis Maastraat.
1: Klopt.
0: En jij bent van de projecten, hè?
1: Ja, in ieder geval voor het onderdeel van de kinderen.
0: Oké, dus jij organiseert van alles in de Maastraat. Ja. Buurthuis Maastraat voor kinderen uit de buurt.
1: Ja.
0: En nu wil het zo zijn dat in de herfstvakantie er weer kinderspeeldagen zijn.
1: Ja, zeker.
0: En daar hebben jullie allerlei leuke dingen voor georganiseerd.
1: Ja, we hebben echt twee fantastische dagen rondgekregen.
0: Ja.
1: Ja, een deel gesponsord en een deel die we uit de pot halen.
0: Ja, ja, ja.
1: En het is echt bedoeld voor kinderen uit de buurt en vriendjes mee en verbinding zoeken.
0: Ja, en wat is dan de buurt? Is dat een straal van...
1: Oh ja, in ieder geval de kinderen uit Zuid.
0: Tot aan de Kruisdijk, tot aan de Arnhemse Weg. Ja. En zo'n blok?
1: Ja, ja, ja, gewoon ja, ja. Echt vooral de buurtkinderen rondom de Maastraat. Vooral, maar als je iets verder weg komt, is ook niet erg.
0: Nee.
1: Ik heb toevallig van de week al een aanmelding gehad. Het kindje kwam uit de maten. Okay. Nou ja, dat doen we niet heel moeilijk. Maar de voorrang is wel in eerste instantie voor de kinderen uit de buurt.
0: Ja.
1: Om ook weer vriendschappen te maken. En dat het gewoon...
0: Mekaar vinden, mekaar... Ja. Ja. Leuke dingen doen samen, dat vooral.
1: Ja, ik heb een heel leuk programma opgezet met allemaal verschillende dingen. Wat zowel voor de 6-jarigen, 7- en 8-jarigen, maar ook voor de 19- en 11- 12-jarigen.
0: Dus je hebt meerdere groepen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Die worden niet op elkaar gehusseld. Want ja, weet je...
1: Ik heb het een beetje afgestemd. 6- tot 8-jarigen en 9- tot 12-jarigen groepen.
0: Dat's...
1: Want die groepen vinden elkaar ook sneller. En zijn met hele andere ontwikkelingen bezig.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Ze zijn allemaal even belangrijk.
0: Zeker. Ja, zeker. En kan je al een tipje van de sluier oplichten? Of zeg je nee, dat is allemaal een verrassing?
1: We gaan film kijken.
0: Altijd leuk. Met popcorn. En,
1: zeker. Leuk. Ja, het moet wel gewoon echt alsof je naar de bioscoop gaat, maar dan in het buurthuis.
0: Ja, en dan kussens op de grond en of stoelen.
1: Nou ja, we hebben in ieder geval stoelen.
0: Ja.
1: En ze kunnen altijd uiteraard op de grond zitten, maar... Neem je eigen kussen mee, zou ik zeggen.
0: Ja, lekker. Ja, maak het jezelf comfortabel.
1: Ja. Nee, en we hebben ook een moment dat we kinderdisco gaan houden.
0: Dat is helemaal leuk. En, en het zijn dus gewoon twee hele dagen.
1: Ja.
0: En hoe werkt dat dan? Dan komen de kinderen 's morgens en gaan 's avonds om 1 uur of 8 weer naar huis?
1: Nee.
0: Of zijn het verschillende momenten op
1: het
0: een dag?
1: Het is echt van 10 tot 3.
0: Ja.
1: Beide dagen.
0: Mm-hmm.
1: En het is de bedoeling dat je net voor 10 dan even je kind netjes brengt.
0: Ja.
1: Ja, en dan om 3 uur is het echt afgelopen.
0: Ja.
1: Dus dan mag je kind echt ophalen en heeft het een hele leuke dag gehad.
0: Ja, en dus de begeleiding is helemaal uitgevrongen en helemaal kapot.
1: Ja, en dan laden we weer op voor de volgende dag.
0: Ja, superleuk.
1: Ja.
0: Hey, en je zei net al, hè, dat het komt veel van sponsors af.
1: Ja.
0: Maar jullie organiseren door het jaar heen ook allerlei dingen om aan gelden te komen voor dit soort activiteiten.
1: Nou, we proberen altijd het warm te houden. Maar het is vooral, het is ooit begonnen een paar jaar geleden met de vakantiespeeldagen.
0: Mm-hmm.
1: In de eerste week van juli is dat altijd, of in de...
0: Van de vakantie.
1: Van de zomervakantie, dit jaar is het helaas niet doorgegaan.

0: gaan. En daar behalden we verschrikkelijk van, want ja. We komen vrijwilligers tekort.
1: Kijk, ja, en zoiets valt of staat met vrijwilligers,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja, vrijwilligers zijn heel belangrijk. Dus die oproep ligt er ook. Okay. Zowel als je het leuk vindt en je brengt je kind omdat je wilt dat je kind gewoon een hele leuke dag heeft,
1: ja.
0: Heb je tijd over. Meld heel je vooral fijn. Aan als ja. vrijwilliger, want we hebben echt heel hard mensen nodig.
1: En hoeveel mensen, met zoveel doen jullie zo'n dag, zeg maar? Moet ik aan denken, zijn dat 20 mensen of is dat afhankelijk van het aantal kinderen? Want hoeveel ja. kinderen kunnen jullie kwijt op een dag?
0: Nou ja, zoals we nu, de vrijwilligers die we nu bij elkaar hebben gekregen, kunnen we ongeveer 30, 40 kinderen kwijt. Maar mijn doel is gewoon 60 tot 80 kinderen okay. wel te kunnen
1: en ja, dat is dus ontvangen. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers
0: ja.
1: wat je
0: ja.
1: hebt.
0: Als ik nu zeg maar een stuk of 10, 15 vrijwilligers er nog bij kan krijgen. Want ik wil gewoon de veiligheid van die kinderen waarborgen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En dan kunnen we ook nog hele andere dingen doen. Niet alleen maar in het buurthuis blijven. Maar dan kunnen we ook een uitstapje maken.
1: Kijk.
0: En ja, bij mooi weer wil je eruit met die
1: ja,
0: kinderen.
1: Zeker. Maar goed, ja. jullie hebben natuurlijk het park voor je deur.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook nog andere activiteiten in de omgeving. Waar we graag gebruik van maken.
1: Oké.
0: Nou ja,
1: ja, maar dan moet je wel genoeg mensen hebben. Dus bij deze ja. een oproep aan vrijwilligers. Ja. Alsjeblieft. 20 en 21 oktober.
0: Ja.
1: Heeft u al is het één dag. Het liefst natuurlijk allebei de dagen.
0: Ja.
1: Maar kom alsjeblieft helpen. Want je gunt natuurlijk de kinderen een hartstikke leuke 2 dagen. Want mogen ze ook allebei de dagen komen?
0: Zeker. Kom alsjeblieft allebei de 2 dagen. We zijn erop berekend.
1: Okay.
0: Dat de kinderen die zich nu aanmelden. Dat we ervan uitgaan dat ze eigenlijk allebei de dagen komen.
1: Okay.
0: Kan je maar 1 dag. Ja, dan kom je lekker toch 1 dag.
1: 1 dag, ja, ja. Ja, als je maar een leuke tijd hebt.
0: Ja.
1: Helemaal leuk. En ja. jullie dus organiseren dus van alles.
0: Ja.
1: Draaiboek ligt natuurlijk al klaar.
0: Mm-hmm, zeker.
1: En, disco. En dan komt er een echte DJ.
0: We zijn een beetje eigen DJ. Maar ik heb de invloed van eigen kinderen.
1: Oké.
0: Ik heb een paar pubers die heel veel verstand hebben van heel veel leuke nummers.
1: Die kunnen dan mooi even die disco regelen die dagen.
0: Ja, soms moet je kinderen gebruiken om voor kinderen wat leuks te
1: ja,
0: kunnen
1: toch?
0: Doen. Dus ik gebruik graag kinderen die ik dichtbij me heb staan. Om een goede invloed te beoefenen voor zo'n hele leuke dag.
1: En, ja. en, maar kunnen ze bijvoorbeeld vrijwilligers ook kinderen van 12, 13 zijn? Of is dat te jong?
0: Nou, het is echt bedoeld.
1: Voor kleine handenspandiensten misschien?
0: Ja, de voorkeur ligt echt aan het liefst volwassenen.
1: Ja.
0: Maar bent u zelf ouder van een puber van 14, 15, 16.
1: Mm-hmm.
0: Neem gerust mee, want die kinderen zijn dol juist op die leeftijd.
1: Ja.
0: En andersom ook.
1: Ja.
0: Dus ik raad het alleen maar aan. Kom alsjeblieft.
1: Kom alsjeblieft.
0: Want elk handje is er één.
1: Ja, zo is dat.
0: En de speeldagen zijn echt bedoeld voor kinderen op de basisschool van 6 tot 12 jaar oud.
1: Ja.
0: En ja, als je een broertje, een zusje hebt die daar naartoe komt en je bent toevallig net 12, maar je zit al op de middelbare school, maar je bent eigenlijk stiekem nog wel een beetje.
1: Ja, ja,
0: je houdt er nog wel van.
1: Dan ben je wel.
0: Dan, ja, weet je, dan ga ik je niet weigeren.
1: Nee, nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Nee, nee.
0: Het moet vooral heel leuk en gezellig zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe gaat het dan met eten? Nemen ze zelf een lunchtrommeltje mee? Of,
0: wij
1: of?
0: Hebben een hele lekkere lunch op dinsdag en woensdag geregeld.
1: Oké, okay. Dus niks mee te nemen eigenlijk.
0: Nee, en de ontvangst is ook met een lekker stukje fruit en wat limonade of water.
1: Dus
0: wat ze
1: aan
0: willen.
1: Gezondheid wordt ook gedacht.
0: Je zeker weten.
1: Oh, wat goed zeg.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En ik had net een vraag dat ik dacht, oh ja, dat moet ik natuurlijk wel even stellen. Maar die ben ik dan nu eventjes kwijt. Moeten mensen zich aanmelden?
0: Ja, graag.
1: Graag. En waar kunnen we dat doen?
0: Dat kun je gewoon op de website van Buurthuizen Maastraat.
1: Ja.
0: Als goed is, zijn de lijnen open. Maar okay. Dat kunnen we ook nog nagaan. En anders bel gerust even. Dan schrijven we je naam op.
1: Okay.
0: Als er nog plek is tegen die tijd en je hebt je niet ingeschreven en je komt.
1: Ja.
0: Als er plek is, dan ben je ook welkom. Maar de voorkeur is echt om in te schrijven vooraf.
1: Dan weten jullie ook waar jullie aan toe zijn natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dus want dan weet ik zeker of ik nou voor 80 kinderen wat moet inkopen. Of voor,
1: want dat doen jullie allemaal zelf, die inkopen?
0: Dat doe ik helemaal zelf.
1: Oh, dus je gaat naar de groothandel met een lege auto?
0: Nou, niet naar de groothandel. Ik maak echt gebruik ook van ondernemers in de omgeving.
1: Buurt?
0: Ja
1: okay.
0: hoor, zeker.
1: Fijn. En die werken er allemaal graag aan mee?
0: Nou, degene die ik heb gesproken en die nu enthousiast meedoen met het voorzien van dingen die dag of dagen.
1: Ja.
0: En die daar maak ik graag gebruik van.
1: Ja, nou zeker.
0: Ja. Elkaar een beetje helpen op alle vlakken.
1: En zo is dat ook nog een keer. Dus op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober in de herfstvakantie.

0: Speeldagen voor kinderen tussen de 6 en de 12. Tussen 10 en 3.
1: Ja.
0: Hebben we een hele leuke middag of een hele leuke dag eigenlijk. Ja. Aan de buurthuis, in het buurthuis de Maastraat. Graag mensen die denken van nou, we gunnen die kinderen een leuke dag. Ik ga helpen. Meld je ook aan, kan ook via dezelfde website. Of ook even bellen.
1: Ja, bellen is altijd prettiger. Ja. En anders zet een notitie bij de aanmelding.
0: Oh,
1: daar is ruimte voor,
0: ja.
1: Als het goed is.
0: Maar als er nou luisteraars zijn die geen kinderen meer hebben... of kleinkinderen in die leeftijd en zeggen van nou, toch wil ik helpen.
1: Bel naar het buurthuis.
0: Bel naar het buurthuis.
1: En dan zeg je, ik wil heel graag of Antje spreken... of schrijf me op voor vrijwilliger voor die vakantiespeeldagen. Dan komt het wel.
0: Antje mij maar even bellen. Dat komt dus helemaal goed.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja.
0: Nou heb ik ook gelezen dat er komende zaterdag... Hebben jullie een kinderkledingbeurs?
1: Ja, dat hebben we een kleine side note erbij, inderdaad. Dat is deze zaterdag, als het goed is.
0: Tussen 10 en 12?
1: Ja.
0: En de kleding is waarschijnlijk al ingebracht?
1: Nee, dat mogen mensen zelf meenemen.
0: Oké, leg even uit.
1: Ja, nou, wat valt er over uit te leggen? Nou ja, de kinderen groeien heel hard. Mm-hmm. Zo de kleren uit. Dan heb je vast wel een tas. Of misschien wel de hele kelder of de zolder vol liggen met kleding. Neem het gerust mee. Stal het lekker uit.
0: Dus jullie eigenlijk openen jullie de deuren... zodat iedereen daar zijn spullen kan verkopen. Het is niet dat jullie het verkopen en de opbrengst dan gebruiken... bijvoorbeeld voor die kinderspeeldagen.
1: Zou een hele leuke zijn. Zouden we eventueel in de toekomst kunnen inzetten. Je geeft me ideeën. Ja. Nee, dit is gewoon... Kijk, iedereen heeft een verschillende portemonnee... en een verschillende uitgaven gezien. Nu de kinderen na de zomervakantie... ook weer lekker hard groeien. Ik merk bij mijn eigen kinderen ook. Die zijn er dus ook zo weer uit. En
0: de broeken weer te kort, de schoenen weer te klein.
1: Ja, die.
0: Zo gaat dat.
1: Dat hoort ook zo.
0: Ja, nou gelukkig maar. Ja, toch?
1: Ja. Ja, maar dan komt dat net niet even uit. En hoe leuk is het dat je dan, wat jij over hebt... je toch een klein zakcentje aan kan verdienen... en een ander weer heel erg blij maakt.
0: Of daar nog weer wat leuks vindt. En het dan gelijk omzet weer in nieuw andere kleding.
1: Ja.
0: Helemaal leuk. Dus, dat is komende zaterdag.
1: Ja.
0: Dat is dus morgen. Dat is 3 oktober.
1: Ja.
0: En tussen 10 en 12 kunnen de mensen zeg maar om 9:30 al binnenkomen. Om,
1: nou ja, als je echt zelf de kleding wilt verkopen. Kom alsjeblieft.
0: Wat eerder?
1: Een uurtje of 9.
0: Oké, dan zijn jullie al aanwezig.
1: Ja, dan kun je rustig even je tafel inrichten. Ja.
0: En dat hoef je dus niet van tevoren aan te...
1: Nou ja, dat normaal gesproken wel, maar dit is zo kort dag.
0: Ja, ja.
1: Kom gerust en vol is vol.
0: Ja,
1: en,
0: zo is dat.
1: Kijken mag altijd, zeggen we dan.
0: Ja, kopen
1: het is
0: altijd.
1: Een klein bedrag wat we vragen voor de tafel.
0: Ja.
1: En dan gaan we er gewoon een hele leuke ochtend van maken.
0: Ja, tussen 10 en 12 morgen aan de Maastraat bij het buurthuis. Nou, helemaal leuk. Dan zijn we er doorheen, denk ik.
1: Ja.
0: Dus mensen, geef u allemaal op. Geef of de kinderen op. Of geef u zelf op als vrijwilliger.
1: Ja.
0: En zorg ervoor dat ze op 20 en 21 oktober in de herfstvakantie een hele leuke dag hebben.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Nou, heel veel succes.
1: Ja.
0: En bedankt voor het organiseren, zullen we maar zeggen.
1: Ja,
0: namens
1: bedankt
0: de
1: voor
0: kinderen
1: het
0: uit de buurt. En graag gedaan. En heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel, Antje.
1: Doei.

0: Dit was Eva Simons en Sydney Sampson met Bloodfire. Even kijken, bij mij in de studio de volgende alweer aangesloten. Hallo Suzanne, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Suzanne Groters en van de kledingbeurs in Klarenbeek.
1: Klopt.
0: Of jij organiseert de...
1: Ja, ik ben een van de organisatoren van de kledingbeurs. Maar we doen het eigenlijk met een groep van ongeveer 10 personen.
0: Oh, het is een grote aangelegenheid dus.
1: Het is een grote aangelegenheid, ja.
0: En dus, jullie doen dat elk jaar?
1: Nou, elk jaar. De laatste jaren in ieder geval wel. Dit is het vierde jaar dat we een grote kledingbeurs organiseren voor het goede doel.
0: Ja.
1: En nou, we begonnen klein, maar inmiddels hebben we echt een hele grote hal vol en doen we een grote vierdaagse kledingbeurs.
0: Vierdaagse kledingbeurs.
1: Klopt.
0: Oh, wauw. Maar eventjes dan, hoe begint zoiets? Jullie hebben dat op eind oktober al, hè? Op 23, 24, 25 en 31.
1: Ja, klopt.
0: Zo. En hoe gaat dat in zijn werk? Want dan zijn elke keer andere mensen die daar komen staan? Of is dat... iemand huurt een tafel? Of hoe werkt dat bij jullie? Of
1: nee,
0: is het een kraampje? Of?
1: Nee. Nee, het werkt iets anders. We zijn 4 jaar geleden begonnen. Omdat Team Klarenbeek meedoet aan Alpe d'Huez.
0: Oh, kijk.
1: Alpe d'Huez is een groot evenement in Frankrijk. De eerste donderdag van juni. Waarbij ruim 5000 Nederlanders zo vaak mogelijk te voet of op de fiets de berg Alpe d'Huez gaan beklimmen.
0: Wow.
1: Dus dat zijn 21 bochten, 14 kilometer flink omhoog.
0: Ja.
1: Om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF.
0: Ja.
1: En al een jaar of 13, 14 doet jaarlijks een team uit Klarenbeek en omstreken mee.
0: Oh, okay.
1: En om mee te doen is het de bedoeling dat iedere deelnemer ongeveer €2500 als streefbedrag ophaalt.
0: Oh, okay. Zo.
1: En daarvoor doe je dus allerlei acties en vrijwilligerswerkzaamheden tegen vergoeding natuurlijk. Ja. Allemaal voor het goede doel.
0: Ja.
1: En toen is een aantal jaren geleden het idee ontstaan van laten we ook een kledingbeurs organiseren.
0: Okay. En dan nemen jullie dan kleding in? Dus mensen doneren kleding?
1: Klopt, klopt.
0: Oh, okay.
1: Ja. Dus we hebben op,
0: gaat weer bij de wisseling van het seizoen de kast leegmaken. En komt erachter dat heel veel niet meer past. En dat gaat dan naar jullie toe?
1: Ja klopt. We hebben op social media oproepen gedaan. En flyers overal opgehangen in de omgeving. En ja, inmiddels hebben we ook wel mensen die weten dat we dit jaarlijks doen. Dus die eigenlijk
0: het hele jaar
1: door inderdaad sparen voor ons. En dat is echt, echt geweldig. Mensen komen met een klein tasje. Sommigen echt met een auto helemaal vol.
0: Oh, wow.
1: Het levert ook wel mooie, indrukwekkende verhalen op. Want je hebt ook mensen die een familielid of partner hebben verloren aan de rotziekte kanker, waar het KWF natuurlijk voor strijdt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En dat zijn dan toch wel dingen als je de kledingkast van je partner of een overleden iemand in jouw omgeving moet gaan opruimen. Dat gooi je niet zo graag in de kliko-bak.
0: Nee, dat klopt.
1: En dit is

0: natuurlijk dan een heel mooi doel. Want ja. Naast dat het duurzaam is, ja. Levert het ook een heel mooi bedrag op voor het goede doel.
1: Ja, en ja, inderdaad.
0: En
1: ja.
0: Wat heel erg leuk is, we hanteren gewoon kleine prijzen. Dus ook voor de mensen met een smalle beurs is het heel leuk om ja. Langs te komen, te shoppen. Ja. En dan toch voor je kind ook een Nike of Adidas trainingspak te kunnen scoren ja. Voor ja, 2,50, 3 euro. Oh, wow. Dat zijn de prijzen waar we het over hebben qua kinderkleding.
1: Ja, jeetje. Ja. En dus jullie inderdaad kinderen, volwassenen, sportkleding?
0: Ja, sportkleding, alles. Alles. Schoenen hebben we, tassen, accessoires. Inmiddels vragen mensen ook van, wil je ook boeken hebben of spelletjes?
1: Oh, ja.
0: Ja, wij zeggen tegen alles eigenlijk wel ja, want weggooien is zonde. En ja, alles wat zeker. Nog een mooi centje oplevert voor ja. Je goede doel is meegenomen. En wat heel mooi is, we hebben ook een echtpaar uit ons dorp Klarenbeek. Dat zijn Dini en Louis Kolkman. En die samen eigenlijk het hele jaar door voor ons legpuzzels in.
1: Oh.
0: Dus vooral de Van Haasteren puzzels. De wasgijpuzzels. Ja, ja. Daar staan mensen ook voor in de rij.
1: Ja.
0: En ook die worden belangeloos gedoneerd voor dit mooie doel.
1: Nou, dat is hartstikke goed.
0: Ja,
1: maar
0: absoluut.
1: Hoe groot is jullie zaal dan wel niet?
0: Ja, de zaal is echt heel groot. Het is achter café Gewoon Neut in Klarenbeek.
1: Ja.
0: We hebben een hele grote zaal. De Nieuwe Zweep heette het vroeger. Ja, daar kenden mensen misschien nog wel van de dansavonden en de feesten die werden gegeven.
1: Ja.
0: Nou, de jeugd van tegenwoordig, maar ook de jeugd van toen, die kende het natuurlijk vooral van de carnaval. De legendarische carnavalsfeesten die we daar nog steeds in Klarenbeek organiseren. En CV De Neutenkraker stelt belangeloos de grote zaal voor ons beschikbaar. Die hebben aanstaande
1: dagen dan ook.
0: Ja, ja, nou ja, iets langer nog dan 4 dagen. Want we moeten natuurlijk ook opbouwen.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, zij organiseren zelf volgende week zaterdag 10 oktober nog Das Neutenfest.
1: Ja.
0: Dus een heel mooi Oktoberfest. En dan wordt de zaal daarna de vloer gereinigd. En vanaf maandag 12 oktober krijgen wij de sleutel. En gaan wij dus een kleine 2 weken aan de bak om alles op te bouwen.
1: Zo.
0: En in te richten.
1: En die kleding die wordt natuurlijk dan ingenomen. En dat wordt het jullie allemaal bekeken en uitgezocht op soort en maat en op kleur. Of
0: ja,
1: hoe
0: ja,
1: jullie
0: klopt.
1: Maken er echt een mooie uitstalling van, zeg maar.
0: Ja, ja, weet je, het werkt natuurlijk het beste als mensen lekker er tussendoor kunnen snuffelen, maar ook op hun eigen maat kunnen zoeken. Dus we sorteren inderdaad alles op kleur, op maat, op soort. Oh. We hebben december glitterkleding, we hebben hippe meiden kleding voor de tieners.
1: Oh,
0: we hebben sportkleding, kinderkleding, babykleding, de jassen apart. Oh. We hebben ook een rek met pareltjes, want een volwassen kledingstuk kost bij ons €2,50.
1: Jeetje.
0: En dan 5 kledingstukken voor €10.
1: Oh.
0: Maar we krijgen echt ook super mooie merken binnen.
1: Ja.
0: Of nieuwe kleding met kaartje eraan. En ja, daar hebben we dan een pareltjesrek voor.
1: Ja.
0: En daar zijn de prijzen variëren tussen de 5 en 10, 15 euro.
1: Oh.
0: Dus dat zijn iets duurdere prijzen. Maar echt verreweg het grootste deel is voor de kleine prijsjes.
1: Ja, ja, ja. En het gaat natuurlijk allemaal naar het goede doel. Dus alsjeblieft allemaal.
0: Ja,
1: maar
0: klopt.
1: Jullie willen nu denk ik niks meer ingenomen hebben, toch?
0: Nou, zeker wel. Zeker wel.
1: Ja?
0: Ja hoor, we zijn vorige week zaterdag hebben we de eerste inzameldag gehad.
1: Okay.
0: Morgen hebben we nog weer een inzameldag.
1: Okay.
0: Ja, dan
1: ook
0: kunnen
1: bij de Neut inleveren?
0: Nee, want dan komt daar is eerst nog een feest volgende week. Dus het is bij ons thuis aan de Broekstraat 55 in Klarenbeek.
1: Ja.
0: Daar kan morgen overdag tussen 9 en 5 kan daar de spulletjes ingeleverd worden. En vanaf 12 oktober kan dit eigenlijk in de avonden bij Neut, want dan zijn we daar ook. En zaterdag of vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober, dan zijn we de hele dag daar en dan hebben we gewoon nog een hele dag dat mensen kunnen langskomen om de spulletjes in te leveren.
1: Oh joh, en jullie hebben dan 4 dagen lang, zeg maar, jullie hebben op vrijdag 23 oktober van 11 tot 7.
0: Klopt.
1: En dan zaterdag 24 oktober van 9 tot 4. Op zondag van 1 tot 5. En dan 31 oktober, die zaterdag daarna, van 9 tot 4.
0: Ja,
1: en dan
0: dat
1: hebben
0: klopt.
1: Jullie alles verkocht. En dan hebben jullie een mooi centje
0: ja,
1: voor het goede doel.
0: Dat zou mooi zijn. Die zondagmiddag is van 1 tot 5. En dan is bij Café Gewoon Neut ook een leuke herfstmarkt. Dus dan
1: leuk.
0: Staan er veel meer kraampjes met van alles en nog wat.
1: Oh,
0: en dus dat is sowieso erg leuk om te komen. Want vorig jaar hadden we prachtig herfstweer erbij. Was zeer geslaagd.
1: Ja.
0: Dus en dan gooien wij de grote zaal ook open.
1: Ja, snap ik.
0: Ja.

0: Slim.
1: Ja, nee, en ja, niet alles is verkocht, denk ik. Want dat zou wel uniek zijn. Ja.
0: En wat doen jullie met alles wat overblijft dan?
1: Ja, daar hebben we een opkoper voor.
0: Okay.
1: Dus die heeft zelf ook tweedehands kledingwinkels.
0: Oh,
1: en
0: okay.
1: Ja, wat hij niet kan verkopen, daar worden de grondstoffen weer van hergebruikt.
0: Oh,
1: dus eigenlijk
0: zo.
1: Wordt alles volledig hergebruikt.
0: Ja, niks wordt weggegooid, alles.
1: Nee.
0: Oh, wat goed.
1: Maar voordat we het naar de opkoper gaan doen, hebben we ook onze eigen contacten met stichtingen en verenigingen, instanties, mensen met een hele smalle beurs, die we daarmee ook gratis van mooie kleding kunnen voorzien. En nu waren er al belangstellenden van mensen die de spullen naar Syrië gaan verzenden.
0: Oh, okay. Yeah.
1: En ja, weet je, dat is natuurlijk ook een heel mooi doel.
0: Ja, zeker. Dus iedereen die die kan ervan mee profiteren, zeg maar.
1: Zeker,
0: zeker. Helemaal leuk.
1: En daarnaast is het natuurlijk ook een heel gezellig samen zijn. Want mensen lopen er soms ook echt uren. We hebben een koffiehoekje. Dus het is ook sociaal verbindend mensen met elkaar.
0: Nou, dat is helemaal leuk. Wat goed zeg. Dus 23, 24, 25 en 31 oktober. Hebben jullie een website waar mensen nog even wat dingetjes na kunnen kijken?
1: Nou, we hebben geen website, maar op de Facebookpagina van Alp Duzès Team Klarebeek.
0: Oh.
1: Daar staat alle informatie.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, hartstikke goed. En nog eventjes dus het inleveradres Broekstraat 55.
1: Dat in Klarenbeek.
0: In Klarenbeek, dat is bij jullie. En de inzameldagen, dat is zaterdag 3 oktober nog. Want 26 september is natuurlijk al geweest. Dat is dus morgen. Nou ja, en als jullie daar bezig zijn, half oktober.
1: Ja, vanaf 12 oktober. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk, Suzanne. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Ik hoop dat jullie ontzettend veel geld ophalen voor dit hele goede doel. En ik denk dat jullie ook wel heel veel schik hebben met elkaar. Of niet?
1: Nou, dat is zeker. Want we steken er heel veel uren in.
0: Ja.
1: Maar iedereen zegt ieder jaar weer van we gaan ervoor.
0: Volgend
1: en
0: jaar
1: dat is superleuk.
0: Ja. Hartstikke leuk. Suzanne, dankjewel. Heel veel succes. En laat nog eens even weten wat de opbrengst geweest is.
1: Gaan we doen.
0: Hartstikke
1: ontzettend
0: goed.
1: Bedankt ook.
0: Ja. Ja, jij dankjewel. Een fijn weekend.

0: Ja, David Soul met, even kijken, Don't Give Up on Us. Oh jeetje. Nou, bij mij in de studio, het is een komen en gaan vanmiddag. Vind ik altijd heel leuk om mensen live in de studio te hebben. En nu heb ik Harry Vos en ik heb Linda Joosten. Goedemiddag beiden.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Leuk dat jullie er zijn. Want eigenlijk zouden we Linda bellen met het nieuws dat jij de award gewonnen had.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Maar dat was even anders, want nu ben je hier met de award. Nou,
2: gefeliciteerd. Ik heb hem meegenomen. Ja, dankjewel.
0: Harry, vertel, want die award is naar jou vernoemd.
1: Ja, ja.
0: Als grote dierenvriend en...
1: activist en noem maar op.
0: Activist. En, ik vind activist altijd zo...
1: In het NRC 2 jaar geleden stond... Ik ben de fluwele activist in Nederland.
0: Nou.
1: Een nette activist die wel doorgaat, maar niet zich vastlijmt of iets dergelijks.
0: Op de weg of
1: moet ze allemaal zelf weten, maar niet.
0: Hè. Nee,
1: Ik bereik het gewoon door altijd maar door te gaan.
0: Ja, en blijven praten, blijven vertellen.
1: Blijven doorgaan en een stapje voor en een stapje naar achteren.
0: Maar niet opzij.
1: Nooit opzij.
0: En nou is er een aantal jaar geleden is er dus een award in het leven geroepen.
1: Ja.
0: Jij was de eerste winnaar.
1: Zoiets eigenlijk.
0: Of heb jij hem bedacht? Nee, toch?
1: De partij SP, wou ik zeggen, heb ik ook gewerkt. De partij wou, wou iets naar mij vernoemen.
0: Ja, wat een eer.
1: En toen wou ze een schilderijtje met wat tekst. Ik heb gezegd, schilderijtjes, die hebben allemaal...
0: Dat is net als een tegeltje, weet je
1: gewoon,
0: wel.
1: Ja, gewoon een...
0: iets echt. Dat
1: moet een beeldje achter iets worden. Ja. Hebben ze contact gezocht met Tine Hallemans, de kunstenares uit Hoogsoeren, die ik ken.
0: Ja.
1: En ik heb gezegd, die maakt hele mooie beelden.
0: Ja,
1: dus vraag of je dat mag gebruiken als... zwijn voor de award.
0: Ja.
1: En dat vond ze prachtig.
0: Ja, leuk. En is het dan ook een wisseltrofee? Moet je hem dan na een jaar weer inleveren?
1: Nee, dat mogen ze allemaal houden.
0: Ja, gelukkig.
1: Ja, dat is niks.
0: Toch? Zo'n mooi beeldje wil je houden.
1: En Tine is daar heel blij mee. Toevallig heb ik er van de week nog gesproken, want het beeld staat ook in Hoogsoeren als groot beeld.
0: Oh,
1: hè?
0: Ja, heb ik wel eens gezien.
1: En van
0: inderdaad.
1: De week was het staartje eraf.
0: Afgebroken?
1: Ja, dus er was een restaurateur van het bedrijf die het beeld had gemaakt.
0: Die
1: waren daar bezig,
0: aan.
1: Dus ik heb al verteld wie het allemaal zou krijgen en wat er allemaal zou gebeuren. Dus daar verheugt zij zich ook altijd op.
0: Ja, en jij zit dan ook in de commissie die de volgende...
1: Ik ben degene die geeft me ja of nee zegt.
0: Ja,
1: daar wil ik hem wel aan geven en daar wil ik hem niet aan geven.
0: En
1: ik kom zelf ook nog wel eens met ideeën.
0: Ja.
1: Maar die heb ik al een paar keer opgeschoven omdat er betere
0: ideeën waren.
1: Ja.
0: Dus nu weer.
1: Dus ik ben niet zo van wat ik...
0: mijn wil is wet.
1: Absoluut niet.
0: En de reden dat Linda hem gewonnen heeft... wat gaf de doorslag dat Linda nou de winnaar was?
1: Doorslag gaf? In eerste instantie, ik had een lijstje en daar stond... een stuk of 6 mensen op.
0: Ja.
1: Of zo'n organisaties. Mm-hmm. En daar stond Linda op. Even kijken. Diervriendelijk paarden...
0: Meisje. Nee.
1: Diervriendelijk paarden...
2: Trainer.
1: Ja.
0: Oh ja, goed.
1: En toen zei ik tegen... Jackie Kroon, zegt... dat bestaat niet, diervriendelijk.
0: Nee.
1: Nou, toen heb ik... hebben ze mij later dus gebeld. Zeggen, Harry, het is niet maar zo diervriend. Het is echt... het hele verhaal wat zij beter kan vertellen.
0: Ja.
1: Hoe zij daar mee omgaat.
0: Ja.
1: En hoe ze die dieren de ruimte geeft. Want ik, bij mij, in mijn gedachten, waar zij die...

0: zelf gedaan? Familie,
1: nee.
0: Vrienden?
1: Nou, ik ben uitgenodigd
0: planten.
1: Door mijn stagiaire.
0: Okay.
1: Die werkt op de kinderboerderij in Hoge Buurlo.
0: Ja.
1: En daar hebben ze een oogstfeest. En ze zei, Jon Linda, wil jij ook op dat oogstfeest komen met een kraam? Dus, nou, vind ik helemaal leuk.
0: Ja.
1: En daar stond ook een kraam van de Partij van de Dieren.
0: Ah.
1: En toen kon je dus iemand opgeven hiervoor. En degene die met mij mee was, Ellen, die heeft bij mij ook een paard staan. Die heeft mij dus opgegeven hiervoor.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Dus jij hebt eigenlijk dus een beetje een pensionachtige omgeving? Want jij zegt, iemand heeft een paard staan bij mij. Of ben jij die aan het trainen, dat paard? Of is dat gewoon voor altijd bij jou?
1: Ik heb eigenlijk... Het is een beetje een allegaartje.
2: Ja.
1: Het is een... We zijn hier 5 jaar geleden komen wonen. Het is altijd al een paardenhouderij geweest. Dus er waren al wat faciliteiten aanwezig. En wij hebben eigenlijk het grootste weiland...
0: Mm-hmm.
1: Hebben we omgetoverd tot... Ja, dat noemen ze een paddock paradise systeem.
0: Yeah.
1: Waarin we proberen zo dicht mogelijk bij de natuur van het paard te komen.
0: Okay.
1: En een paard loopt veel in het wild en eet veel. Ze hebben een relatief kleine maag, maar... Ja, ze lopen en ze eten.
0: Ja,
1: zo.
0: Dus het wordt gelijk verwerkt.
1: Ja. Dus wij hebben een trek aangelegd. Dat is een pad wat altijd open is. Dat is zo'n 850 meter. En op verschillende plekken op die trek kunnen ze eten vinden. Nou was dat 5 jaar geleden veel weiland. En hebben we in samenwerking met Landschap Gelderland... hebben we daar zo'n 1000 bomen en struiken aan toegevoegd.
0: Oh, wauw.
1: Allemaal eetbaar voor de paarden, of in ieder geval niet giftig.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet alleen voor onze paarden, maar ook omdat we heel graag iets terug willen geven.
0: Mm-hmm.
1: Voor de kleine insecten, de vogels, de biodiversiteit.
0: Ja.
1: Nou, het staat allemaal erg onder druk. Dus wij dachten, als we op deze manier ons steentje bij kunnen dragen, dan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten.
0: Ja.
1: Voor onze paarden, maar ook voor de natuur. En daar is het eigenlijk
0: mee begonnen.
1: En het is steeds groter uitgegroeid. Nu zijn we een stukje eigenlijk op aan het offeren om een bos te maken.
0: Ja.
1: Geeft wat...
0: Wat beschutting.
1: Beschutting voor de paarden, maar ook wat meer speelsigheid.
0: Ja.
1: Ja, je ziet overal paarden in van die grote, mooie, groene weilanden staan.
0: Ja.
1: Dat
0: ziet
1: er
0: mooi
1: uit.
0: In bij elkaar, zeg maar.
1: Ja, het is natuurlijk helemaal niet spannend of interessant.
0: Nee. Saai.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En het is heerlijk dat ze naar buiten kunnen. Hè? Dat
1: Zeker.
0: Ze kunnen bewegen. Maar ja, een beetje...
1: Ja.
0: Beetje reuring is wel leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat ben je dus nu aan het doen, dat aanplanten.
1: Ja.
0: En dat groeit. En het is natuurlijk hartstikke droog geweest.
1: Ja.
0: Dus dan moest natuurlijk een boel water bij, waarschijnlijk.
1: Nou,
0: hebben jullie het gewoon gelaten voor wat het was?
1: Ja, dat is en je ziet eigenlijk dat als je het aanplant en je maait daaromheen niet, dus je laat dat gras gewoon gaan, dat die bodem zich wel redt.
0: Ja.
1: Ook in die hele droge periode.
0: Ja, en weet je, het heeft wel weer genoeg geregend ook de afgelopen tijd. Dus het is weer opgeslagen. En
1: wat sterk genoeg is, dat redt het.
0: Ja, en dat is gewoon de natuur dus. Gewoon de natuur laten. En train jij ook paarden?
1: Ja, daarnaast train ik paarden. En ik heb daar een beetje, denk ik, mijn eigen jutje overheen gegooid.
0: Oké.
1: Ik ben... 20 jaar geleden kocht ik mijn eerste pony. Fantastische pony. Ik heb hem nog steeds. Het is echt een pony van goud.
0: Ja.
1: En daar heb ik wedstrijden mee gereden. Endurance. Dat zijn lange afstanden. Dus je kan het vergelijken met een marathon.
0: Ja.
1: Maar dan voor een paard. En dat varieert tussen de 30 en de 160 kilometer.
0: Zo.
1: Ja. En ik ben verliefd geworden op die sport. En ik trainde daarvoor met mijn paard. Maar mijn paard heeft een ongeluk gehad in een weiland.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor hij uiteindelijk niet meer in de sport kon lopen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat vond ik heel erg moeilijk. En ik wilde graag door in de paarden. Maar ik had geen paard meer wat ik kon rijden. En voor veel opleidingen heb je een paard nodig. En toen vond ik op een gegeven moment een opleiding voor paardengedragstrainer.
0: Ah.
1: En daar had ik geen eigen paard voor nodig. En ik vond dat eigenlijk wel heel interessant. Dus dat ben ik gaan doen. En daar heb ik 3 jaar voor gestudeerd.
0: Ja.
1: En daarna mijn werk eigenlijk van gemaakt.
0: Maar is dat, ben je dan paardencoach? Is dat... Weer wat anders.
1: Ik kom bij de mensen thuis.
0: Ja.
1: Die met hun paard eigenlijk

0: ergens tegenaan lopen. Mm-hmm. Die zeggen van, oh, nou, mijn paard, ik wil graag ergens naartoe, maar mijn paard wil de trailer niet in.
1: Oh,
0: hoe
1: ja.
0: kan ik dat oplossen?
1: Okay, ja.
0: Of mijn paard moet naar de hoefsmid. Hè, ja. De voeten moeten bijgehouden worden, ja. maar hij vindt het moeilijk om zijn been te geven.
1: Ah, ja.
0: Eigenlijk de dingetjes waar mensen tegenaan lopen. En het is heel breed. Mm-hmm. Paarden die niet afgespoten kunnen worden omdat ze water spannend vinden. Geen vliegenspray, geen deken.
1: Gewoon echt hele kleine dingen kunnen dat zijn.
0: Ja, van klein tot groot. Ook het allerleukste vind ik om paarden te begeleiden die nog heel jong zijn.
1: Mm-hmm.
0: En die je het eigenlijk meteen op een mooie manier allemaal kunt aanleren. Dus dat doe ik ook.
1: Oh, wauw.
0: Het is allemaal, ja, alles met gedrag eigenlijk.
1: Ja, goh, joh. En dat was dus de reden dat de Partij voor de Dieren vindt... jij bent de winnaar dit jaar.
0: Ja, ik...
2: Ja, dat vinden er een paar dan. Ik zit hier in een comité, ik ben alleen degene
1: die
2: zegt van... die doen we.
1: Dat gaan we doen. Dus, en jij reikt hem uit.
2: Ja. Oh. Zolang ik nog onder ons ben.
1: Nou, jeetje.
2: Nee, weet je niet.
1: Ja, nee, dat hebben we hebben geen garantie. Nee, dat klopt. Maar jij hebt dus dit prachtige beeld gekregen, de Harry Vos Award. Het is een mooie bronzen zwijn op een, wat is het? Een marmeren sokkel? Zwarte
2: ja,
1: marmeren
2: marmer noemen, ik heb geen idee. Het mag ook beton zijn.
1: Maar hij is wel heel erg mooi.
0: Ja, hij is wel zwaar.
1: Ja, ben je er heel blij mee?
0: Ja, ik vind het waanzinnig leuk.
1: Wat een eer, hè?
0: Ja,
1: wat
0: het is
1: leuk.
0: Dat, ja, je probeert zeg maar op een andere manier. Ik werk echt wel op een andere manier met paarden dan de meeste mensen.
1: Mm-hmm.
0: En je probeert zaadjes bij mensen te planten. Hè, dat we niet al die hulpmiddelen eigenlijk nodig hebben. Dat we veel zachter kunnen communiceren met onze paarden. En als we ons nou iets meer zouden verdiepen in hoe onze paarden communiceren onderling.
1: Mm-hmm.
0: Zodat dat geeft zoveel meer begrip.
1: Ja. Het is net de echte mensenwereld.
0: Hè? Als
1: we wat beter zouden
0: ook
1: communiceren en naar elkaar zouden luisteren en naar elkaar zouden kijken, dan zou het allemaal een stuk mooier
0: ja,
1: en leuker
0: zijn. Ik zeg wel eens, als je op vakantie gaat naar het buitenland, dan zijn we wel geneigd om te kijken in een boekje of
1: ja.
0: in onze telefoon. Duolingo,
1: ja,
0: hè? We kennen dat allemaal.
1: Ja, lekker voorbereid.
0: Hoe bestel ik een kopje koffie?
1: Ja.
0: Hoe zeg ik gedag? Hoe zeg je sorry? Pardon, mag ik even langs? En eigenlijk als we een dier aanschaffen, het maakt niet uit of dat nou een hond, een kat of een paard is, dan doen we dat eigenlijk niet.
1: Nee.
0: En ik heb dat ook nooit gedaan. Want ik wist helemaal niet dat dat bestond.
1: Nee.
0: En eigenlijk nu sinds die rollercoaster is gaan rollen voor mij. Dat balletje, sinds ik die opleiding heb gedaan. En ik doe ieder jaar nog cursussen en opleidingen. Is er echt een wereld voor me opengegaan.
1: Ja, bijzonder.
0: En doen paarden meer... niet vanuit dwang, maar uit vertrouwen.
1: Ja.
0: En dan krijg je er ook vriendschap voor terug.
1: Ja,
0: en dat is natuurlijk een veel mooiere verbinding die je kan hebben met een paard.
1: Ja.
0: Dan dat een paard maar dingen voor je doet, omdat hij anders bang is dat daarna het zweepje komt.
1: Ja. Ja. Ja,
2: maar het mooie is dat ik kreeg bijna les hoe dat ging.
0: Sorry.
2: Een paard die geeft met bij haar kon.
1: Ja.
2: Die kijkt gewoon naar zijn achterbeen.
1: Ja.
2: En doet hem iets aan de kant.
1: Ja.
2: Ik wil daar zitten, wat, of ik moet gekrapt worden of zo. Nou, dat heb je eerst gedaan. Bij jou ging het niet goed.
1: Ja.
2: Hij bleef en toen heb ik het gedaan.
0: Hij wilde nog een keer.
2: Ja,
0: hij wilde
2: toen, en toen, en ook hoe ze koppeltjes vormen. Hoe ze gezellig, hoe ze bij elkaar
1: omgaan
2: kruipen.
1: Met elkaar.
2: Terwijl ze helemaal geen man- en vrouwrelatie hebben. Dat is het mensen denken.
1: Ja.
2: Maar echt, je hebt een paar keer zelfs laten zien van hier. Nou wil die dit, nou wil die dat. Dan komen ze hier, dan willen ze meepraten. Of zijn nieuwsgierig.
1: Dat is de paardentaal eigenlijk.
2: Echt voor mij ook een, wat ik erover moest lezen. Om een beetje beslagen te werk te komen.
1: Ja.
2: Terwijl ik dat helemaal niet gezegd heb, want het was allemaal al verteld. Maakt niet uit.
1: Nee, maar als je het ziet.
2: Nee, echt prachtig.
1: Echt,
2: ik ben fan geworden.
1: Nou, Linda, dus je bent de terechte winnaar van dit jaar.
2: Jazeker.
1: Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: En ga door met het mooie werk dat je doet.
0: Zeker.
1: En heel erg bedankt dat jullie hier waren. Wij gaan naar het nieuws, want het eerste uur is voorbij. Ik wens jullie een prettig weekend en geniet van je mooie prijs.
0: Dankjewel.
1: Heel erg bedankt. Tot zo na de reclame.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan tot slot het weer.
4: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug alweer bij het tweede uur van de matinée van vrijdag 2 oktober. Het was een vol eerste uur. Het was een komen en gaan. En het tweede uur hebben we ook, ook een live gast. Dat is John Hemmer. En hij is secretaris van Trim Apeldoorn. En Trim Apeldoorn bestaat dit jaar alweer 60 jaar. Dus daar gaan we het eens even uitgebreid over hebben. En we spreken collega Yara van der Bos. En zij is presentatrice van de Zaterdagmiddagmix. En zij gaat even vertellen wat er morgen allemaal in de uitzending zit. Dus helemaal leuk. Dus blijft u nog even lekker hangen.

0: Amber met Hoor je mij?
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, u heeft het natuurlijk al gemerkt, het is heerlijk nazomerweer. En dat al begin oktober. Ik hou ervan. Het mag voor mij nog wel even duren. Ik zie, vandaag is het een graadje of 20. Luchtvochtigheid is wel wat hoog, 67%. Maar morgen hebben we een gedeeltelijk zonnige dag. En het wordt ook weer een graadje of 21. En 's nachts een graadje of 11. Dus dat is heerlijk om te slapen. Zondag wordt het een klein dipje. Dan hebben we wat regen. Graadje of 19. Nou, en eigenlijk de rest van de week is het eigenlijk 20, zo rond de 20 graden. Gedeeltelijk een zonnetje. En woensdag, ja, dan gaat het weer regenen. En donderdag gaat de temperatuur een stuk naar beneden. Dan wordt het 14 graden. Dus dan wordt het toch wel weer tijd voor een extra jasje. Dus geniet nog even van de mooie nazomerdagen. Lekker nog even op een terrasje zitten. En genieten van de zon.

0: Perez met Baila Ramos. Sorry voor mijn Spaans. Bij mij is aangeschoven in de studio John Herbers. Goedemiddag, John.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van Trim Apeldoorn, secretaris.
1: Klopt, ja.
0: Klopt. En we gaan het eens even uitgebreid hebben over Trim Apeldoorn. Want jullie bestaan 60 jaar.
1: Ja.
0: Dat is heel wat, toch?
1: Ja,
0: want jullie zijn een... Ja, jullie zijn geen vereniging, jullie zijn een stichting.
1: Ja, dat klopt, we zijn een stichting. En ja, je besluit eigenlijk van training tot training of je deelneemt. Een deelname aan een training betaal je door een euro in een pot te doen.
0: Ja, wat grappig.
1: Dat is eigenlijk
0: dus je hebt geen lidmaatschap.
1: Nee.
0: Je komt gewoon, als je komt, als je gaat, dan betaal je. En ga je niet, dan hoef je ook niet te betalen.
1: Dan hoef je ook niet te betalen, inderdaad.
0: Nou, dat is best een goed concept, toch?
1: Ja, het is een heel open concept
0: eigenlijk. Van vroeger, want zo gaat het al jaren, hè?
1: Ja, ik weet niet zeker of het in 1966 ook al zo ging, maar dat van die betaling per training, zeg maar, dat bestaat al wel heel lang. Ja.
0: Heel lang. Ja. En jullie zijn niet al gezwicht voor een QR-code of zo om te scannen. Het is nog steeds die euro in dat blik.
1: Het is nog steeds contant.
0: Wat grappig,
1: ja.
0: Zeg.
1: Ja, ja, misschien dat we dat ooit eens zouden moeten doen, omdat het natuurlijk steeds lastiger wordt om aan contant
0: te storten. Ja.
1: Geld te komen. Afstorten, dat gaat nog wel. Alleen,
0: maar wisselgeld.
1: Het is vaak lastig voor mensen om een euro te vinden, zeg maar.
0: Oh, ja. Nou ja, ik heb ook nooit meer contant. Dus heel soms moet ik wel eens graven in een tas om er nog één tegen te komen. Maar ja, ik... maar goed, je kan niet zeggen, ik betaal 5 keer vooruit.
1: Ja, dat kun je ook
0: dat
1: doen.
0: Kan.
1: Dat kan wel. En dat kan ook via de rekening van Trim eventueel. Zijn enkele mensen die dat doen.
0: Oh,
1: dat kan ook. Ja,
0: maar dat is wel een grappig concept, toch?
1: Ja.
0: Ja. En Trim Apeldoorn, leg uit. Jullie doen wandelen, hardlopen. Er is een stormbaan? Nee, hoe heet dat ook alweer?
1: Een trimbaan.
0: Want die zit natuurlijk al heel lang in dat Ordebos. Tenminste, toen ik klein was, vroeger gingen we ook naar de trimbaan in het Ordebos. En die gebruiken jullie ook nog steeds om te trainen.
1: Nou, het probleem van die trimbaan, die zijn aangelegd in de jaren 70, is dat ze eigenlijk niet onderhouden werden. En dan vergaat zo'n baan eigenlijk binnen een aantal jaar en is het niet bruikbaar meer. En de baan die begin van de jaren 70 is aangelegd, die was na een paar jaar weg. En toen is er nog een keer nieuw aangelegd. En die was binnen een paar jaar eigenlijk ook onbruikbaar geworden of zelfs gevaarlijk.
0: Ja.
1: We hadden allebei een andere locatie. En ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan wees een van de deelnemers van Trim erop dat er iets wat bestaat als bewonersinitiatief binnen de gemeente Apeldoorn.
0: Ja.
1: En daartoe hebben wij als bewonersinitiatief een voorstel ingediend om een derde trimbaan te laten oprichten.
0: Ja.
1: Dit keer wat beter onderhouden.
0: Ja.
1: En ja, dan blijkt het heel lastig om daar een locatie voor te vinden. Want Berg en Bos en Natura 2000, dat sluit heel veel locaties uit. En de locaties waarop die vorige twee trimbanen lagen,
0: die waren
1: niet beschikbaar. En dat waren geen mogelijkheden meer.
0: Oké. Okay.
1: En toen is er gezegd van nou, eigenlijk vooral vanuit Akres, vanuit de beheerders van Park Berg en Bos, is gezegd, nou, dan leggen we hem aan in een rand van de speelweide.
0: Ja.
1: En dan wordt hij weliswaar wat kleiner dan de traditionele trimbanen. Die waren... Als dan 1 kilometer tot 1,5 kilometer lang. Deze is veel beperkter.
0: Ja.
1: Maar het voordeel daarvan is wel dat, omdat hij dan tezamen ligt met allerlei andere faciliteiten.
0: Ja, dat je ook onderhouden en gecontroleerd wordt.
1: Dat hij onderhouden wordt, gecontroleerd wordt. Maar ook voor veel meer mensen zichtbaar en bruikbaar is.
0: Ja.
1: En dat is toch wel ook wel een aardig effect eigenlijk. Waar je niet zo snel aan denkt als je dit traject instapt en op zoek gaat naar een locatie.
0: Nee, en dit jullie gebruiken hem dus wel voor wat oefeningen te doen, zeg maar.
1: Ja, je gebruikt hem voor oefeningen. Je gebruikt hem niet in de klassieke zin, waarbij een trimbaan dan eigenlijk de hele oefening is.
0: Ja.
1: Dan doe je hem 2 keer of zo, dan heb je 3-4 kilometer intensief
0: geoefend. Ja.
1: Dit is meer een trimbaan waar je inderdaad langs loopt en dan een aantal oefeningen doet. Armoefeningen, buikoefeningen. Oefeningen die je eigenlijk niet doet als je loopt of rent.
0: Ja.
1: Dus in die zin is het echt aanvullend.
0: Wat grappig, zeg.
1: Ja.
0: Hey, en dus je had het net ook over dus wandelen, hardlopen. Dat zijn vaste groepen, hè? Dat zijn vaste uren in de week. Dan wie komt, die komt. En de ene keer zijn er 10 en de andere keer zijn er 30. Zie ik dat zo? Of is dat...
1: Ja, dat hangt van het tijdstip af.
0: Ja.
1: We trainen eigenlijk op dinsdagochtend, dinsdagavond, zaterdagochtend om 8 uur en om 9 uur.
0: Ja.
1: En mogelijk komt er ook nog een trainingsochtend of een training bij op de donderdagochtend.
0: Oh, oké. Okay.
1: En het aantal mensen kan toch behoorlijk groot zijn. Op zaterdag kunnen er wel 150, misschien in uitzonderlijk geval toch wel 200 mensen meedoen.
0: En dat zijn allemaal mensen.
1: Dat gaat ook voor
0: de
1: dinsdag.
0: Er zijn ook allemaal mensen die dat al jaren doen. Ze hebben wel een hele vaste club mensen, toch?
1: Ja, het zijn vaak mensen die het al jaren doen. Ja, dat klopt. Ja, en er komen wel eens wat mensen bij en er gaan wel eens wat mensen weg.
0: Ja,
1: zo,
0: ja,
1: zo
0: ja.
1: gaat dat. Er is verloop uiteraard.
0: Ja. ja. Oh, maar dat, ja. Weet je, het is eigenlijk een ja, sportclub zonder clubhuis eigenlijk.
1: Ja, ja, dat maakt clubhuis. Het heel flexibel eigenlijk. Ja. We hebben geen zorgen omtrent voorzieningen of locaties of gebouwen of faciliteiten.
0: Nee.
1: Die zijn heel beperkt. In feite kun je dit ja, overal doen waar ja. je maar wil.
0: En jullie doen echt alleen het Ordebos. Het is niet dat jullie zeggen, we hebben in het Matenpark een groepje. Of, nou weet ik veel, bij het Leesten een groepje. Is nooit bedacht om dat op meerdere plekken in Apeldoorn te gaan doen.

0: Nee, de vertrekhalte is inderdaad aan de Alsterstraat. Ja. Een van de ingangen van het, is dat het Orde Bos van Park Berg en Bos, denk ik.
1: Ja.
0: Wat het is. We lopen wel regelmatig uit. Dus we vertrekken niet altijd vanaf daar, maar één keer in de maand in elk geval is er een deel van de mensen dat uitloopt.
1: Ja.
0: Dus dat niet vanaf daar vertrekt, maar op een andere locatie. Oh, dat kan bijvoorbeeld het Leeste zijn.
1: Ja, maar dat spreken jullie dan gewoon zelf met elkaar af?
0: Dat spreken
1: van,
0: we
1: gaan er naartoe?
0: Ja, ja.
1: Oké. Okay. En dat doen jullie om gewoon eens ergens anders te lopen? Of meer heuvels? Of meer...
0: Nou ja, om de Veluwe heel veel mooie plekken heeft die je anders minder ziet. Of minder snel ziet.
1: Okay.
0: En dat is wel het aardige ook van lopen in, zeg maar... Clubverband is natuurlijk een trainer, hè, die dan een training begeleidt. Maar dat zijn mensen die zoeken ook een route uit.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat zijn vaak routes die bedenk je zelf niet. En op die manier leer je toch de, zeg maar het, ja, de bossen van de Veluwe, de omgeving van Apeldoorn, goed kennen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, voordat ik zelf begon, liep ik ook al hard. Maar liep ik eigenlijk altijd hetzelfde rondje.
1: Ja.
0: Met een kleine variatie.
1: Ja.
0: En ik dacht dat ik redelijk op de hoogte was van hoe het allemaal in elkaar stak.
1: Ja.
0: In het Parkberg en Bos, in het Ordebos en daarbuiten.
1: Ja, viel tegen.
0: Maar dat is heel erg tegen toen ik mee ging lopen. Toen bleek er veel meer mogelijkheden. En
1: maar hoe leuk is dat?
0: Dan ik ooit gedacht had. Ja, dat is echt leuk.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk alle dus wisselingen in routes. Maar je hebt natuurlijk ook verschillende weersomstandigheden. Je hebt het is koud, het is warm, het regent.
1: Ja.
0: Dus het is best wel heel gevarieerd eigenlijk.
1: Ja. Ja. Mijzel, jullie hebben trainers. En die, dat is natuurlijk niet alleen lopen. Die kijkt ook mee welke schoenen het beste zijn. Of die heeft tips wat je het beste kan dragen. Moet ik dat zo zien? Of is het gewoon van jongens, schoenen aan en rennen?
0: Ja, schoenenadvies, dat heb ik een trainer nog nooit horen geven. Dat is misschien iets wat mensen voor zichzelf moeten bepalen. Je kunt het moeilijk in andermans schoenen lopen. Maar ze houden inderdaad de groep in de gaten. Dat het geen mensen achterop raken. Dat het snel wordt geloopt. Zo'n oefeningen om zeg maar even wat
1: warming,
0: rust te brengen
1: of rust,
0: tijdens het trainen. Wat ook weer blessureverhinderend is.
1: Ja. Dus maar het is wel iemand met kennis van zaken.
0: Route. Ja, het zijn mensen met kennis van zaken.
1: Het is niet,
0: allemaal eigenlijk wel mensen die best wel ook geïnteresseerd zijn in de wat meer technische aspecten van het hardlopen. Hoe loop je nou goed?
1: Ja.
0: En hoe begeleid je mensen daarin?
1: Dus het is wel echt wel een hele serieuze... Serieuze zaak, zeg maar.
0: Ja, het is best een serieuze zaak. Want een risico van hardlopen is toch het oplopen van een blessure. En dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.
1: Ja. En in het bos is het natuurlijk allemaal een beetje gelijk. Boomwortel, ongelijk, boomwortels, takken, dennennaal, dennenappels. Dus je moet wel,
0: Ja, je moet opletten.
1: Opletten.
0: Ja,
1: dus dat,
0: dat is zeker zo. Je moet
1: altijd een
0: RHBO-kitje
1: mee.
0: En,
1: Dus die zijn goed geoutilleerd. Wij gaan heel even naar muziekje en dan praten wij zo nog eventjes verder.

0: Rainbow Train met Heaven on Earth. Nou, ik zit al een tijdje te praten met John van Trim Apeldoorn. En Trim Apeldoorn staat 60 jaar. Dat hebben jullie vorige week gevierd, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat hadden jullie een leuke dag?
1: Ja, het was een leuke dag. We hebben 's ochtends officieel die nieuwe trimbaan geopend door de wethouder van Sport, Wenchowski.
0: Kijk.
1: En 's middags hadden we de Cambisuri in de Apenhulst onze beschikking.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is ook leuk. Was er zelf nooit eerder geweest. En dat voelt ook wel voor veel mensen, denk ik. En ja, we hadden een goede opkomst.
0: Leuk.
1: Zo'n 180 personen 's middags. En 's ochtends waren het misschien nog wel wat meer.
0: Nou, oh, wauw.
1: Dat was een leuke dag.
0: Nou,
1: hadden ook goed weer.
0: Goed. Nou ja, dat helpt ook altijd mee. Wat gaan jullie altijd? Weer of geen weer? Als het regent, dan...
1: Ja, er zijn in beginsel wel. Bij onweer uiteraard niet, als je dat aanziet komen.
0: Nee, dat is natuurlijk ook
1: kan wel eens gebeuren dat je er overvallen wordt.
0: Ja.
1: Het gebeurt zelden, maar het kan. Het ook boven de 30 graden, dan trainen we niet eigenlijk.
0: Dat is ook niet zo gezond, hè?
1: Nee.
0: Ja, dan zou je kunnen gaan wandelen. Maar, ja.
1: Ja, dan worden alle activiteiten afgeblazen. Dat is best wel voorgekomen, hoor, het laatste jaar.
0: Nou ja, van het zomer hebben we toch wel aardig wat hete dagen gehad. En jullie trainen het hele jaar door, vakantie of geen vakantie?
1: Ja, het hele jaar door.
0: Oh, okay.
1: Je merkt wel dat dan de aantallen deelnemers wat teruglopen.
0: Ja, dat...
1: De zomervakantie bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: nou, en ook als het heel koud is, dan zijn er minder mensen vaak.
0: Oh, ja. Dat snap ik ook wel een beetje.
1: Of wanneer het regent.
0: Ja.
1: Maar het gaat in beginsel,
0: eigenlijk altijd door. Gewoon 365 dagen per jaar. 4 keer in de week, minimaal. Toch?
1: Ja, dus 4 keer is het de gelegenheid om te trainen. En mogelijk komt daar dus nog ook de donderdagochtend bij.
0: Oh, oké.
1: Okay.
0: We hadden het er net al even over. Stel, je wil lid worden bij jullie. Ja, je wordt natuurlijk niet echt lid, maar je wil meedoen. Hoe gaat het dan in zijn werk?
1: Nou ja, dan kijk je even op trimapeldoorn.nl. Je googelt even op Trim Apeldoorn, dan vind je de website. En dan is eigenlijk voor iedere mogelijke training, dus voor dinsdagochtend, dinsdagavond, zaterdag, 8 uur, zaterdag 9 uur, is er een coördinator.
0: Ja.
1: En daarvan staat ook het 06-nummer op de website.
0: Ja.
1: Nou, die bel je even. Of sommige mensen bellen ook het secretariaat en dan verwijs ik door.
0: Ja.
1: En die persoon die vangt je dan op als je komt.
0: Ja.
1: Tijdens het gekozen trainingsmoment, tijdstip.
0: Ja.
1: En dan wordt even overlegd van, nou, wil je snel hardlopen of wil je wat rustiger aandoen? Mm-hmm. Dus zijn er altijd een aantal groepen.
0: Ja.
1: En dan kun je meedoen.
0: Okay.
1: En als het te snel blijkt te zijn, dan ga je de keer daarna
0: naar de andere groep.
1: Langzamer. En blijkt het te langzaam, dan kun je
0: omhoog.
1: De keer daarna wat sneller gaan. Ja, dus vandaag even kijken.
0: Ook. Ja, dus dat kan ook maar net zijn hoe je je voelt, weet je.
1: Ja,
0: als je toch iets minder fit bent, dan kan je zeggen, van ik blijf thuis. Maar je kan dan ook naar de langzamere groep.
1: Ja, dat zie je ook veel
0: dat
1: gebeuren.
0: Dat is natuurlijk
1: inderdaad
0: wel heel goed.
1: Ja, en dat wandelen gaat natuurlijk altijd wel. Dat is niet een probleem.
0: Maar als ik nou helemaal nog nooit niet hard gelopen heb. Is er dan ook echt een beginnersgroep?
1: Ja, we starten in het voorjaar altijd. Zo in april starten we een beginnersgroep. En dat is inderdaad voor mensen die ofwel nog nooit hard gelopen hebben, ofwel hard gelopen hebben, maar het al een hele poos niet meer gedaan hebben.
0: Ja.
1: Ofwel bijvoorbeeld wel eens gestart zijn, maar geblesseerd zijn geraakt en het graag opnieuw willen proberen. Dat is van allerlei instroom eigenlijk mogelijk. En die beginnersgroep die krijgt dan een training of... Ja, hoeveel waard? En afgelopen jaar, ik geloof misschien wel tegen de 20.
0: Ja.
1: Gedurende een maand of 2-3.
0: Ja.
1: En dan leer je
0: een
1: soort inderdaad...
0: Een basiscursus.
1: Ja. Dat begint vooral met wandelen, kleine stukjes. En dat bouwt dan steeds verder op.
0: Oh, okay.
1: En dan kun je aan het eind, als het goed is, een kilometer of 4 à 5... toch wel hardlopen op een verantwoorde en ook blessurevrije manier.
0: En dat je er ook nog plezier in hebt, zeg maar.
1: En dat je er plezier in hebt.
0: Want het is recreatief natuurlijk. Jullie gaan niet voor wedstrijden of dingen.
1: Nee.
0: Het gaat erom dat je gezellig lekker traint met elkaar in het bos.
1: Ja, in vergelijking met bijvoorbeeld AV34 of AV Veluwe... zijn wij zeker wat recreatiever. Wij trainen niet specifiek op tijden of op prestatie. Het is vooral recreatief.
0: Gewoon een lekker uurtje bewegen.
1: Weliswaar ieder op zijn eigen niveau, maar ja.
0: Maar ja, dat is juist mooi, toch?
1: Ja.
0: Ik bedoel, je gaat natuurlijk wel in een langzame groep beginnen als je nog niet zo goed bent. Want anders is het natuurlijk één grote frustratiepartij. Als jij denkt van nou, ik kan het wel, ik ga wel even met die groep mee. Ja, dan moet die groep of op jou wachten of jij loopt de hele tijd achter de feiten aan. Dat is natuurlijk ook niet leuk.
1: Ja, dat is waar. Anderzijds is altijd iemand de laatste en we halen elkaar altijd weer op.
0: Dus in die zin, je laat niet iemand achter bij de wilde zwijnen.
1: Niet snel rennen tot frustratie.
0: Nee, het moet leuk blijven.
1: Daar let de trainer ook wel op.
0: Want jullie hebben meerdere trainers. Zijn allemaal vrijwilligers.
1: Ja, dat klopt.
0: En die hebben daar heel veel plezier in om met een groep op pad te gaan.
1: Ja, en die zijn altijd prachtige routes.
0: Ja, leuk hoor.
1: En leuke oefeningen tussendoor. En iedere trainer geeft ook weer zijn eigen invulling. Hè? Ja, iedere trainer heeft ook alweer een beetje een voorkeur voor een bepaald deel van het bos, zeg maar. Dus dat op die manier leidt dat ook weer tot variatie in de plek waar je rent. En ook hoe precies de training is ingedeeld en wat je aan oefeningen doet en zo. Ja. Dat,
0: en die plek waar jullie starten, hè, dat vertelde je al, was in het Ordebos. Ja. Komen daar veel mensen op de fiets naartoe of met de auto? Is daar parkeergelegenheid?
1: Het is aan de Alsterse straat.
0: Ja.
1: En het is een van de ingangen van Berg en Bos, denk ik dat je moet zeggen. Misschien is het ook wel Ordebos, hoor. Ik twijfel nou een beetje aan de naam. Maar
0: als je rechtsaf gaat, dan ga je denk ik het Ordebos in.
1: Eerder links.
0: Het Berg en Bos in.
1: Ja, klopt.
0: En
1: ja.
0: Links is dan het Ordebos, waar het sportpark is, zeg maar.
1: Daar kun je uitstekend de fiets neerzetten. De gemeente heeft daar een aantal fietsenrekken gerealiseerd, een paar jaar geleden. En dan is ook parkeerplek. Die ingang wordt ook wel gebruikt door mensen die de weg weten en die op die manier het parkeren bij de Apenhul bijvoorbeeld omzeilen. Zetten daar een auto neer en lopen dan binnen door naar de Apenhul. Ja, dat kan ook
0: dat
1: heel
0: goed.
1: Dat
0: is ook slim. Ja, daar moeten we geen reclame voor maken.
1: Ja, dat zie je gebeuren.
0: Maar goed, dus jullie hebben 26 september hartstikke mooie dag gehad.
1: Ja, was leuk.
0: Jullie gaan natuurlijk wel, nog wel even door, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Want het is ooit bestaan uit Trimu Fit, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: In de jaren 60.
1: Ja.
0: En hier staat iets over andere tijden. Andere tijden sport.
1: Ja, er is een documentaire gemaakt over dat Trimu Fit initiatief. Wat in elk geval gedeeltelijk vanuit de overheid is gekomen.
0: Want we zaten te veel, we bewogen te weinig. Was dat een beetje idee uit die tijd?
1: Als ik die documentaire zie, dan is dat de achtergrond inderdaad.
0: Ja, een beetje polygoonachtige documentaire.
1: Ja, toen ontstonden er dus inderdaad op diverse plekken in Nederland trimclubs met na verloop van tijd hun eigen trimbaan in een trimbos.
0: Ja.
1: Ja, dus dat woord trimmen, dat kun je overal mee combineren. Ja. Daarom is het ook gekozen.
0: Ja, grappig.
1: En de meeste van die clubs of initiatieven, die zijn weer verdwenen. En voor zover ik weet is Trim Apeldoorn nog de enige of een van de weinige overgebleven.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Ja, leuk. En doen er ook kinderen bij jullie trainen? Of is dat nog niet?
1: Nee, we hebben eigenlijk geen jeugd.
0: Nee,
1: onder de 18 of zo. Nee, dat hebben we niet.
0: Ja, die gaan we
1: enkele keer loopt er een zoon of dochter mee van een deelnemer. Maar,
0: in principe hebben jullie geen kinderafdeling.
1: Nee,
0: geen jeugdafdeling. Nee. En jullie trainen ook wel eens voor de midwintermarathon, hè? Dat is eigenlijk het enige waar jullie in wedstrijdverband zeg maar aan meedoen. Maar dat is meer om het meedoen en niet om het winnen.
1: En om het uitlopen.
0: Ja, uit te lopen.
1: Op een verantwoorde, blessurevrije manier. Dat klopt. Het is een training die begint meestal eind oktober. Of die begint eind oktober en die loopt dan door tot eind januari.
0: Ja.
1: Een stuk of een kleine 20 trainingen zullen dat zijn, denk ik. Waarbij dan afstand steeds verder wordt opgebouwd.
0: Want jullie trainen dan voor de...
1: We trainen zowel voor de 8 kilometer als voor de 10 Engelse mijl.
0: Dus
1: dat zijn twee afstanden. En er zijn ook nog wel wat mensen die de Asselronde lopen. Daar hebben we geen specifieke training op gericht. Maar die kunnen wel meedoen dan met de training voor de 10 Engelse mijl.
0: Ja, want dat is dan maar een klein stukje verder. Ja. Maar die doen dat dan op eigen... Dat ga je niet in Trim Apeldoorn verband, die 12 of wat zei je? De
1: Asselronde, dat is denk ik 25 kilometer.
0: Ja, dus dat zijn gewoon mensen die gewoon... bij jullie trainen, maar die dat op eigen titel doen, zeg maar.
1: Ja, zo is het. Ja. De grote groep loopt ofwel de 8 ofwel de 10 Engelse mijl.
0: Hartstikke leuk. Ja. Dus mensen, als u nou denkt, god, dat lijkt mij wat... dan kan u zich aanmelden. Dan kunt u alle gegevens overvinden op de website van Trim Apeldoorn. En dat zal iets zijn van trimapeldoorn.nl.
1: Trim-apeldoorn.nl.
0: Ja, dus daar kunt u alle informatie. Kunt u ook de tijden vinden, want Powerwalk doen jullie...

0: ook, hè?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een soort, nou, niet snel wandelen, maar pittig wandelen.
1: Pittig wandelen met stokken, inderdaad.
0: Oh, ja, met stokken. Ja. Oh, ja. Oké. Dus eigenlijk, hoe noem je, is dat power walk of hoe heet dat? Ja, hoe heet die stokken nou?
1: Ja.
0: Ja, nou ja. Ik dacht dat het iets al heel anders was. Ik dacht dat power walk meer...
1: Nordic walking.
0: Nordic walking, ja, dat zocht
1: ja,
0: ik.
1: Ja.
0: Maar dat doen jullie dus ook?
1: Ja.
0: Oh, oké. Nou, als u nou zegt, dat lijkt me hartstikke leuk. Kijk even op de website, vindt u alle informatie. Kunt u zich melden bij desbetreffende trainer van het tijdstip wat u het beste uitkomt. En wellicht mag u dan een euro in de bak gooien. En dan lekker meedoen met de rest. En dan heeft u, dan bent u lekker buiten, bent lekker aan het bewegen.
1: Ja.
0: Leuke club mensen. Kortom, gewoon een leuk uurtje.
1: Ja, zo is het. Ja,
0: want het is altijd
1: lekker
0: een uur.
1: Uit. Ja.
0: Uurtje lekker naar buiten.
1: Altijd een uur, ja.
0: Altijd een uur.
1: Altijd een uur.
0: Hartstikke leuk. Hebben we nog iets vergeten waarvan je zegt, dat wil ik nog even aanstippen?
1: Nee, volgens mij is alles
0: wel. We hebben het eigenlijk allemaal wel gehad,
1: ja.
0: Hè? Helemaal leuk. Nou, John, dank je wel. Nou, ik wens jullie nog 60 jaar toe.
1: Nou, bedankt.
0: Maken wij natuurlijk allemaal niet meer mee. Maar goed, laten we in ieder geval zorgen dat we lekker blijven bewegen met elkaar. En het leuk hebben.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. John, dank je wel. Prettig weekend. En lekker hardlopen morgen, denk ik. Of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hartstikke goed. Dank je wel, John. Okay, tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.

Yes, and the plastic population met The Only Way Is Up. Morgen moet u niet gek opkijken, want u kunt dus morgen zomaar een strooiwagen tegenkomen. U hoeft niet bang te zijn, de winter is natuurlijk nog lang niet begonnen. Maar de gemeente test morgen het materieel en de strooiroutes voor het komende gladheidsseizoen. En ook de veegwagens die rijden testrondes. De wagens rijden samen zo'n 750 kilometer. En tijdens die testritten controleren medewerkers of alle voertuigen goed werken en of de routes nog kloppen. En of er onderweg geen obstakels op de weg liggen. Er wordt tijdens de testrit natuurlijk nog geen zout gestrooid. Dus daar hoeft u niet bang voor te zijn. En door nu te testen kan de gemeente bij gladheid direct klaarstaan om te strooien. En de belangrijkste wegen, busroutes, fietsroutes en wegen naar bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen, die krijgen daarbij als eerste dan de aandacht. Want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat die goed bereikbaar blijven. Ook bedrijventerreinen worden meegenomen. En in de woonwijken de bedrijventerreinen en dergelijke, die hebben natuurlijk voorrang. En woonwijken worden als laatste altijd gestrooid. Maar morgen rijden ze dus gewoon rondjes, testrondjes, zonder zout. Dus niet gek opkijken als er morgen ineens een strooiwagen rijdt.

0: was all.
1: Lucas Graham, 7 Years. En daarvoor hadden we Vulcano met 1, 2, 3. Aan de lijn hebben wij Yara van der Bos. Goedemiddag, Yara.
2: Goedemiddag.
1: Hi, welkom.
2: Dankjewel.
1: Morgen is het weer zover. Zaterdagmiddagmix. Wat gaan jullie allemaal doen? Wat hebben jullie allemaal?
2: Nou, ik ga natuurlijk niet alles verklappen, want dan moet je morgen luisteren natuurlijk.
1: Ja, dat is een hele goeie.
2: Ja, maar we gaan het natuurlijk hebben over de tips van Gerry. Gerry heeft altijd hele goede tips, dus die gaan we natuurlijk weer met jullie delen.
1: Ja.
2: Daarnaast spreken we met Buddy to Buddy. Ook heel erg leuk.
1: Ja, dat is ook terugkerend altijd, hè?
2: Ja, precies. Ja,
1: helemaal leuk. En dan nu weer een nieuwe Buddy.
2: Wie hebben we? Nieuw verhaal.
1: Oké, okay, leuk.
2: Ja, een nieuw verhaal. Dus echt hartstikke mooi wat zij doen. Dus hartstikke leuk om het daarover weer met hun te hebben.
1: Ja.
2: Daarnaast hebben we ook DJ Eve O.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dat is een bekende Apeldoorner. Stiekem ook wel een beetje een bekende Nederlander.
1: Aan het worden, ja, wat leuk. Oh, wauw.
2: Ja. Die draait volgende week vrijdag in Club Fix in Apeldoorn. En daar gaat hij wat meer over vertellen. Dus ik denk dat jullie dit niet mogen missen.
1: Nou, dat denk ik ook niet. En natuurlijk elke week weer het weer. Met onze eigen weerman.
2: Weer. Ja. Zeker weten, zeker weten.
1: Helemaal leuk. En met wie zit je morgen?
2: Met Gert-Jan.
1: Oh, kijk eens aan. Dus dat wordt een hele gezellige middag weer.
2: Dat was een hele gezellige middag. Met ook hele leuke muziek natuurlijk erbij. Dus,
1: En die bedenken je... Die

0: kom. En ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren morgen.
1: Nou, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Het is weer een veelzijdig programma en ik denk dat het weer een gezellig 2 uurtjes wordt. Toch?
0: Absoluut, ben je helemaal van overtuigd.
1: Nou, dan wens ik jullie een hele fijne middag morgenmiddag. En spreken we elkaar de volgende keer weer.
0: Ja, dankjewel. Tot misschien nog een uitzending.
1: Joehoe, dankjewel.

De Stranglers met Skin Deep. Even kijken, dit is nog even het telefoonnummer. Als u nou morgen een verzoeknummertje aan wil vragen of iets wil belden, dan kunt u direct contact opnemen met de studio op nummer 055-540-1978. 055-540-1978. Dat nog even, naar aanleiding van het gesprek met Yara. Goed nieuws voor de jonge theaterliefhebbers. Vriendjesdag vindt voor het eerst 2 keer per jaar per theaterseizoen plaats in Theater Orpheus. Naast de populaire voorjaarseditie is er

op zondag 18 oktober een extra najaarseditie. En de Vriendjesdag is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Apeldoorn. En tijdens deze middag maken kinderen op een speelse en laagdrempelige manier kennis met het theater. En dat gaat verder dan alleen kijken. Ze kunnen ook dansen en zingen en knutselen, verkleden en hun eigen decorstukken bouwen. En het begint om 12:30 en het eindigt om 17:00. Als u denkt, nou, dat lijkt me leuk, ga dan voor tickets naar orpheus.nl/vriendjesdag. En dan kunnen de jonge theaterliefhebbers lekker kijken, spelen en meedoen in Orpheus, Theater Orpheus.

the Stone Age met Go With The Flow. Nou, dit was hem alweer voor vanmiddag. Het is voorbij gevlogen. We hadden allemaal leuke mensen in de studio, leuke gesprekken. Ik wil Frans bedanken voor de techniek en de muziek. De redactie natuurlijk voor het aanleveren van al deze leuke onderwerpen. U bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En vergeet niet nog even te stemmen voor RTV Apeldoorn. We zijn genomineerd in de categorie maatschappelijke organisaties voor een Apeldoorn Business Award. Kijk even op die website. Dan vindt u precies waar u kunt stemmen voor ons. Ik wens u een prettig weekend en graag tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
3: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
4: En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
3: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gürlek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 3e oktober zitten we alweer. Het is weer herfstmaand, zou ik weer zeggen. Dat zie je ook weer een beetje weer. Hoewel we afgelopen week nog wel een beetje lekker weer hebben gehad. Maar goed, dat even terzijde. Beginnen we weer met de zaterdagmorgen met Mixed Music Hour. En we pakken weer de datum waar de lijst top 40 af en toe nog eens mee komt. En de datum waar we eens gaan over praten is 30 september. Net de laatste, zeg maar, de dag in september. Wat is nou weer zo belangrijk aan 30 september? Nou ja, onder andere zeg maar de geboorte van Mark Bolan. Mark Bolan, hij is geboren op 30 september 1977, maar is al helaas alweer overleden. En maar liefst maar bijna 30 jaar, 16 september 1977, was de Britse popmuzikus inderdaad een oprichter van de glamrock T-Rex. En dat is een nummer waar je net ook hoorde, Get It On. Dat was ook inderdaad hun grootste hit. Mark Bolan, ja, hij is officieel heette die Mark Veld, was al vanaf 1977. Bezig met een band. Hij begon al met een vijf sollicitanten die hij opgevallen in de krant. Vijf sollicitanten begon hij met een band. Maar dat werd niet zo'n heel succes. Toen begon hij dus eigenlijk weer een beetje opnieuw vanaf 1966. En langzamerhand vanaf 1968, 1969 had hij wat hits bij. Eerst onder de groep, zeg maar, onder een volledige naam, Trinosaurus Rex. Maar oorspronkelijk, later werd het afgekort als T-Rex. 1971, dat werd een van hun grootste hits. Dat is ook de hit die ik net heb gehoord, Get It On. En die wordt ook nog, top 2000 is die nog laatste keer in 2012 geweest op 1744. Ik zei het al, hij is niet meer onder ons, hij overleed al. En dat was helaas een ongeluk wat hij heeft gehad toen met zijn toenmalige vriendin. En dus zijn vriendin was toen Gloria Jones. Ze zaten allebei in de auto. Jones verloor het macht over het stuur en botste eerst tegen een hekwerk en daarna tegen een boom. Bolan was op slag dood en Jones overleefde het ongeval. Pas op de dag van Bolans crematie werd ze in het ziekenhuis ingelicht over zijn dood. Bolan werd op 20 september 1977 gecremeerd in de Golden Greets Crematorium in Noord-Londen. Veel vrienden, onder wie David Bowie en Rod Stewart, woonden de crematie bij. Maar het was toen de tijd een hele grote artiest. Fans hadden een witte zwaan gemaakt voor Christian naar de single Ride It On Swain, waar T-Rex in het voorjaar 1971 was doorgebroken. Omdat Bolan nooit officieel gescheiden was, was van June Shell, erfde Gloria Jones slechts een deel van haar vermogen. Hij was inderdaad toen de tijd getrouwd met June Child. Toen ze hersteld was, vroeg

trok ze met hun zoon Roland naar de Verenigde Staten. En zo is het geschied. Dan de volgende die we gaan draaien. Dat is een feitje zeg maar op 30 september 1965. De Beatles hadden zeg maar, toen de tijd hadden we nog geen videoclips, hadden we geen MTV, maar hadden ze af en toe wel films die in de bioscoop werden gedraaid. 1964 deden ze al eens een keer met een andere nummer, maar op 30 september 1965 in eerste instantie met een nieuwe film. En dat was ook in kleur, dat was uniek in die tijd. En de film draaide vooral om Ringo Starr, die wordt achterna gezeten door aanhangers van het Oosterse Legioen. Ja, als je dat hoort, dan denk je van, oké, dat moet dan Help zijn. En dat gebeurde dus inderdaad ook. 30 september 1968, Help the Beatles. Help.

Ja, dit is dan een vrij kort nummertje. En de volgende is ook niet heel veel anders. Waar de Beatles nog 2 minuten 20 deed... de volgende Nederlandse artiest 2 minuten 42 met een nummer. Wel een leuk nummer die ik heel lang geleden gehoord heb. Gaan we het hebben over de geboortedag van Henk Spaan. Hendrikus Gerardus Maria Spaan volledig werd in het kruis op 30 september 1948 geboren. Is vooral bekend natuurlijk als een Nederlandse journalist, televisiepresentator en columnist. Maar hij is natuurlijk vooral bekend van de programma's die hij tussen 1982 en 1996 als duo heeft gemaakt met Harry Vermegen. Zoals Pizza, Vrona, Die Twee en Die Twee, Die Nieuwe Koeien. Ja. Hij heeft ook heel veel gedaan met dichten. Bijvoorbeeld publiceerde in 1973 zijn eerste dichtbundel. Lach en het Traan schreef kinderboeken met Gisluiter en hoorspellen en met Isha Meijer. Ook begon hij midden jaren 70 deel uit te maken van scala van radio-uitzendingen. Samen met Isha Meijer, Kees Lotenboom, Sees moet ik zeggen. Zoals het officieel Mensenkeuken en WMT Schippers. Nou, de samenwerking van Harry Vermegen, dat is misschien toch wel het meest bekende. Hij won daar zelfs de zilveren reismicrofoon mee. En de samenwerking die hij heeft gedaan met Harry Vermegen. Hij begon dan samen met Harry onder andere televisieprogramma Pizza. Het was in eerste instantie 10 minuten, maar het trok al gauw 4,5 miljoen kijkers. Ja, daar hoef je tegenwoordig niet meer mee aan te komen. De winter van 1995-96 haalde Rob Oud op Spaan en Vermegen naar Veronica. Daar ging Pizza verder als Verona en opnieuw met succes. Dat kun je inderdaad zeggen. Ze hebben heel veel gedaan, Harry Vermegen naar Spaan. Ze kennen het natuurlijk vooral met het nummer Popi Jopi. Ik zeg het al, qua zang is hij eigenlijk niet heel veel bekend. Maar

toch heeft hij dat gedaan, Henk Spaan en Harry Vermeegen. Maar ook een ander nummer die zij hebben uitgebracht is Stille Willem. Dat naar aanleiding natuurlijk van een aantal voetbalprogramma's die zij ook hebben gemaakt. Of het nou ooit voor Willem van Hanegem is geweest, dat weet ik. Als het niet over daarover gaat, daar is nooit een scherm iets over geweest. Maar goed, dat nummer gaan we draaien. Henk Spaan en Harry Vermeegen met het nummer Stille Willem.

0: Babadubab. Let's go, let's go.
1: Ja, dat was met Bianco. Naar aanleiding van de, zeg maar, de verjaardag, de geboortedag van Barcia Trelewiskia. Als ik het een beetje goed uitspreek, uit Polen. Het is een Poolse zangeres. En dan denk je van, ja, hallo, dit nummer hoor ik geen zangeres. Nee, dat klopt wel. Maar met de nummers van Whose Side You Are en More Than I Can Bear was ze wel degelijk actief, de zangeres, zeg maar, die zo op Jarnovo, in Polen, op 30 september 1954 werd geboren. Het staat er trouwens wel leuk op Wikipedia, achternaam uitgesproken als Tje Lefsa. Nou ja, goed, het zal wel in ieder geval wel. Maar we hadden het dus inderdaad over Matt Bianco, die eigenlijk, zeg maar, door zanger Mark Reilly werd opgericht. En hij noemde zich eigenlijk ook wel Matt Bianco. Maar goed, de groep, zoals ik al zei, werd al in de jaren 80 vooral bekend met de hits Whose Side You Are and More Than I Can Bear. En Mike Reilly is de enige constante factor in alle bezetse wisselingen. Waarom draai ik dit nummer? Nou ja, goed, dit nummer is toen pas veel later uitgekomen. Dit was een van de eerste nummers toen, de tijd van Matt Bianco. Maar in de discotheek werd op een gegeven moment dit nummer weer, zeg maar, opnieuw te horen gebracht. En dat werd ook gelijk weer een hit. Dat was een beetje, volgens mij, ergens zou dat moeten zijn in de eind 80, begin 90 jaren. Ik heb daar inderdaad toen de tijd ook nog een maxi-single. Die kwam ook uit Spanje toen. Dus daarom heb ik het nummer ook van gekend. Dus daarom wilde ik ook deze draaien. Dan de volgende, zeg maar. Dat is dan een van de nummers 1 die dan op dat moment op 1972 op nummer 1 stond. 1 weekje maar. Dus draaien we hem nu, want anders draaien we misschien nooit meer. Alexander Curley, hij is helaas al niet meer onder ons. Hij was geboren op 14 augustus 1946, maar overleed al op 4 juni 2012. Volgens mij inderdaad toen de tijd aan prostaatkanker. Ja, kanker. Ik wou zeggen, prostaatkanker staat inderdaad op de site. Natuurlijk is meer bekend geweest, zeg maar, met het nummer Guus, kom naar huis. Toen de tijd hij samen met Giel Montagne geschreven. Giel Montagne was natuurlijk met het programma Oplosse Groeven bezig met heel veel Nederlandse artiesten. En Alexander Curley sloot daar ook bij aan. Augustus, die daarna eraan kwam, was dan ook wel redelijk hit, maar scoorde wel al wat minder. Maar goed, hij had al een succes met eerst met een Engelstalig nummer, 1972. Nadat hij eerst bij een band zat, bij Boody, brak hij door solo en kwam hij door met de hit I'll Never Drink Again. En vanaf dat moment dacht Giel Montagne, dan heb ik iemand inderdaad om te pakken die dan misschien later weer Nederlandse hits kan zingen. Alexander Curley met I'll Never Drink Again.

Ja, ik vond het toch wel heel leuk om deze achter elkaar te draaien. Het verschil tussen een Engelstalig nummer en een Nederlandstalig nummer. Maar goed, het was allebei de nummer 1. Dan het volgende. Dat is weer een feitje. Zeg maar in 2025, nog niet zo heel lang geleden dus. Actrice Nicole Kidman en countryzanger Keith Urban, die allebei met 1 hit in de top 40 hebben gestaan, gaan na een huwelijk van 19 jaar uit elkaar. Sinds 6 januari 2026 is ze officieel gescheiden. Nou ja, ze is natuurlijk weer flink bekend weer met de nieuwe film in de bioscoop die ze draait, Nicole Kidman. En natuurlijk ook de vorige film waar ze dus zeg maar een COA was met een jongere stagiair, een verhouding begon. Dus is ze wat dat betreft weer aardig lekker bezig met haar actrice werk als actrice bij zeg maar verschillende films. Dus wat dat betreft doet Nicole Kidman het goed. Maar inderdaad, er staat inderdaad, ze hebben maar 1 hit gestaan. Nou, niet voor Keith Urban, maar voor Nicole heeft inderdaad ook 1 nummer gezongen. En dat deed ze toen de tijd met Robbie Williams. Dat was nogal aardig nummer. Ze kon dat al redelijk aardig zingen. Maar goed, het is en blijft dat zeg maar, dat actrice haar toch haar grootste doel is. 2001 kwam het nummer uit. Something Stupid samen met Robbie Williams. Nicole Kidman.

De volgende blijft een beetje allemaal bij Nederlandse artiesten. Zangers of zangeressen. Nou, in dit geval weer een zanger. De geboortedag vandaag, tenminste van vandaag, 30 september dan natuurlijk, waar we het over hebben, is Paul Frederik de Munnik, oftewel Paul en de Munnik. Natuurlijk meer bekend als lid van ACDA en de Munnik. Die samenwerking begon eigenlijk al een beetje in 1993. Toen meneer Munnik 23 jaar was, kwam die Thomas ACDA al tegen. En vanaf 1995 kwamen ACDA en de Munnik weer bij elkaar om samen een theatershow te maken met de naam Zwerf An. De show was zo'n succes en zo kregen ze een veelvuldig verzoek om liedjes ook uit CD te brengen. Dat gebeurde dus al daarna in 1997, ontvingen ze daar zelfs de zilveren harp. Ze hebben heel veel hits gehad. Hij doet ook vaak heel veel solo. Bijvoorbeeld in 2010 toerde hij samen met Fernando Lameras en Riet Meula door Nederlandse Brelado, een voorstelling van liedjes van de Espirito Jacques Brel. In 2014 kondigde ACDA en de Munnik aan te stoppen met als theaterduo en volgde een uitgebreid afscheidstoernooi. Dat kan ik me nog herinneren. Volgens mij heb ik ze toen nog eens een keer gezien. Eind maart 2015 speelden zij ook de laatste voorstelling in het Koninklijk Theater, waarbij Paul en Thomas geëerd werden met een koninklijke onderscheiding. Het voorjaar 2016 ging de Munnik dan weer solo met 17 intieme kleine zalen met het eigen werk. 2021 was weer even een samenwerking met Thomas ACDA, maar dan met Maan en Tyfoon, als ik jou weer zie. En sinds maart 2021, na de coronatijd, was hij natuurlijk ook lid van de gelegenheidsformatie De Streamers. 2021 verscheen weer zijn boek Zacht op Lachen van schrijfster Marlou Housen. Voor het luisterboek sprak de Munnik dan de tekst in van de psycholoog met wie het hoofdpassage in gesprek is. Maar goed, vanaf maart 2023 is het duo ACDA en de Munnik toch weer bij elkaar. En ja, we hebben al gezien diverse reclames en dergelijke dat ze in de ziekenroom weer gaan optreden met hele grote shows. Dus wat dat betreft is dat duo weer in herstel. Waarom die breuk nou eens toen is geweest? Ja, er gaan geruchten dat toch te maken heeft een beetje met het privéleven van Paul de Munnik. Thomas ACDA was daar toen de tijd niet blij mee, dat weet ik in ieder geval wel. Maar goed, het is allemaal uitgesproken en het is allemaal weer in ere hersteld. Nou ja, dan draaien we een van de grootste nummers van hun, De Kapitein, deel 2.

Ja, dit is nog niet de laatste Nederlandstalig wat we draaien. Want na het volgende nummer, zeg maar, komt er weer Nederlandstalig. Daar komen we straks even op terug. Maar eerst wat er op nummer 1 stond op 30 september 1978. Ja, dat was toen de tijd dat Grease, de film, zeg maar, uitkwam met heel bekende nummers van zeg maar John Travolta en Olivia Newton-John. Maar de hoofdnummer van de film, het nummer waar Grease werd aangekondigd, kwam van Frankie Valli. En Frankie Valli die hebben we natuurlijk een paar weken ook al gedraaid toen de tijd met de Four Seasons, wat hij toen samen zong. Hij heeft daar toen ook heel veel grote hits gehad. Onder andere met December 1963. Weet je nog dat ik erover vertelde? Ja, nou goed, dat even terzijde. Maar goed, hij begon al in 1953 met het eerste nummer onder Frankie Valli met My Mother's Eyes. Maar naderhand begon hij met de Four Seasons te zingen. En in 1962 kwam hij op nummer 1 terecht met het lieve Sherry. Heel veel nummers gehad, maar goed. Na 70 kwam Valli minder aan bod, maar scoorde hij wel weer opnieuw een hit met het liedje My Eyes on You. Bekendste werk uit Valli in de jaren 70 is echter de titelsong Grease. Namens de gelijke film die in 1978 uitkwam. Zowel de film als de titelsong werden wereldwijd een groot succes. En dit nummer werd de nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Dus wat dat betreft gaan we die ook draaien. En straks, jawel, Busje komt zo. Ken je hem nog, dat nummer? Die stond inderdaad ook op dat moment op 30 september op nummer 1. Maar dan in 1995. Daar kan ik je straks nog iets leuks over vertellen. Maar eerst natuurlijk Frankie Valli met Grease.

Ja, dat was het inderdaad. Grease, zeg maar. Met Frankie Valli. Nou ja, Busje komt zo, dat zei ik al, die kon gaan. Dat is ook een nummer 1 hit, zeg maar, op 30 september. En dat was eigenlijk naar aanleiding van zeg maar, het televisieprogramma Busje komt zo. En toen de tijd kwam inderdaad ook dat nummer uit. En ja, dat is inderdaad een hele grote hit geweest. En wat kan ik er nou nog van vertellen? Want dat had ik je nog beloofd. Toen de tijd had ik zeg maar, werk in een helpdesk bij een groot bedrijf in Terneuzen. En daar konden we ook soms als eigen cd's zeg maar, in de wachtstand muziek zetten. Daar hadden we een aparte cd-speler voor. Helpdesk werd gebeld en dan kreeg je, als je moet wachten, een muziekje. Nou ja, de muziekje op een gegeven moment. Ik was toen de tijd wel vrij snel met herkennen van nummers. En dit nummer kwam gelijk net nieuw in de top 40 binnen. En ik had de Sillinger cd al te pakken. En werd dus even in de cd gezet. Met als gevolg dat iedereen toch wel dat nummer hoorde. Want je kon het niet heel vaak op de radio horen. Want het werd een beetje, zeg maar, nou, gedoogd zo van, nee, het is niet echt een groot hit. Dat werd er wel degelijk, want het was een nummer 1 hit. Dus iedereen bij ons om de helpers bellen, zeg maar, om dat nummer even te wachten. En ja, normaal gesproken waren ze zo van, waarom moeten wij zo lang wachten in die wachtstand? Maar dit keer zo van, waarom pak je hem zo snel op? Met als gevolg dat wij op die dag de record hadden van het aantal telefoontjes van de helpdesk. Nou ja, Hullenboer, volgens mij, die masterman leeft niet meer. Het is een, volgens mij een jaar of 3, 4 geleden overleden. Maar Busje kwam ook zo.

Ja, dit is New Kids on the Block. En dat heeft te maken met een feitje wat op 30 september was. En dan heb ik het over het jaar 1991. Want volgens de Amerikaanse zakenblad Forbes zijn de 5 leden van New Kids on the Block de meest verdienende personen uit de entertainmentindustrie in de afgelopen 2 jaar. Afgelopen 2 jaar hebben ze daar een schatting 115 miljoen verdiend. Op nummer 2 en 3 op deze ranglijst staan dan respectievelijk Bill Cosby en Oprah Winfrey. Dat is even een financieel feitje. Het volgende nummer, ja, het is ook het laatste nummer. Ik had eigenlijk nog 2 willen draaien, maar dat halen we dus helaas niet. Dat gaat over inderdaad een feitje wat zeg maar in 1935 al was. In de Colliery Theatre in Boston wordt voor de eerste keer de opera Porky en Bess van de componist George Jensen opgevoerd. Een nummer uit de opera wordt wereldberoemd Summertime. Dit nummer staat dan tussen 1966 en 1978 in 4 uitvoeringen in de top 40. Billy Stewart, The Brainbugs, The Zombies en The Shakespeares scoren allemaal een hit mee. Nou, laat ik die dan even heel kort draaien. Zeker als je het begin hoort, dan denk je van, oh, dat is dat nummer.

dat nummer draaien we dus even niet helemaal, want anders komen we er niet helemaal uit. Maar het laatste nummer waar we gaan eindigen, dat is dan de verjaardag van Keisha Burchardson van de Sugar Babes. En zij is dan, zeg maar, een van de leden van de drie leden van de Sugar Babes. En dan moet ik even heel snel kijken. Wat haar geboortejaar was. Ja, dat is 1984. Dus dat is intussen alweer 42 jaar. Nou, daar gaan we dus mee eindigen vandaag met de uitzending. De Sugar Babes met Round and Round. Zometeen weer veel plezier met de praat over. En met de zaterdagmiddagmix. En natuurlijk met Apeldoorn Sport.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Hier weer met de Praattafel. Willem bent er weer. Ik ga eerst even een paar mensen voorstellen die anders geholpen zijn hier. En ik kijk gelijk naar links en dat is Ferdinand Blom. Dat is bij ons de dirigent van koor. En dan is er Willy Rauwenhoost. Die Udelien, die kent jullie ook wel. En zijn broer is hier ook. Hans Hartges. Die kennen jullie, die is ook al een paar keer hier geweest. En verder heb ik hier twee toehoorders. Die praat niet met, maar die bent er wel. En dat is mijn meisje Rian Slaghekken. Die is vandaag jarig met de zusje. Die mag ook mee vandaag, Ellen. En dan verder hebben we nog een keel hier achter glas zitten. Dat is Jan Rabelink. En die zorgt dat het geluid goed doorkomt. Dus die geeft over de knopjes. Ja, Willem bent echt vandaag serieus bezig. Met heel veel serieuze punten. Maar ook met een aantal leuke punten. En we proberen zoveel mogelijk af te wisselen. Met een leuk punt en met een minder leuk punt. Als ik de krant opensla, dan word je er niet heel blij van. Het is allemaal verdrietig en na-nieuws. En nu wil je dat toch een beetje afwisselen. En om te beginnen, dan wil ik maar eigenlijk zeggen dat het iets leuks. De Drosten chocolade komt weer terug hier naar de omgeving. Die zat altijd bij Voorsten, net voor Wijnhem gelukt hoor. En die komt weer terug naar Apeldoorn. Alleen de chocolade wordt in Polen gemaakt. Dus dat doet ze niet meer op die plekken, geloof ik. Maar het is wel leuk dat ze weer terugkomt.
2: Ja, nou, als ze dan ook maar net zo lekker smaken als dat ze eerder waren.
1: Ja, die waren lekker, hè?
2: En ik heb ervan begrepen dat ze ook die flikken weer terugbrengen, hè?
1: Ja.
2: Dus echt die chocoladeflikken.
1: Alle chocolade van Drosten komt terug, ja.
2: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel mooi, want...
1: Ja, vind ik wel.
2: Ja, daar ben ik toch mee opgegroeid.
1: Ja.
2: Ja.
1: En verder heb ik nog iets heel leuks. En mevrouw Jaan, dat gaat niet over het Apeldoorn, zou ik zeggen, maar... Mevrouw Jaan Hartog, daar stond van de week ook in de kranten, die is 111 jaar geworden. En ze woonde in Baan. En ik zou u vertellen, ze was nog goed te passen. Ze loopt nog goed en ze pret heel goed.
2: Ja, ja.
1: En alle visite die er was, ze wist ook iedereen bij naam goed. Ik denk, als ik zo 111 word, dan dat, teken ik te
3: over gisteren af te wezen.
1: Dat zeker
2: nee,
1: niet. Zeker mooi, niet. Dat vond ik wel heel mooi.
2: Ja. Ja.
1: Nou, en dan heb ik nog een, dat is de Wolf in Epe. Mocht je die tegenkomen, die loopt er nog steeds. Je mag hem niet wegjagen. Je moet er wel aardig tegen zijn. De kans is, je mag hem misschien ook nog wel aaien als het niet lelijk is. Maar je mag hem niet wegjagen.
2: Nee, hij mag ons wel wegjagen.
1: Is toch wat, hè?
2: Of is dat niet de bedoeling? Of mag je dat ook niet?
1: Nee, je mag hem niet wegjagen. Je mag hem niet verjagen.
2: Nee.
1: En hij met de voet hard op de grond stampt, hè? Dat is ook jagen. Nou, oh. Ik geloof het wel. Ik zal het wel doen.
2: Ja, ja.
1: Als die wolf dicht bij min in de buurt is, dan laat ik hem wel schrikken, hoor.
2: Nou, ik denk dat ik dan heel hard stampen van het lopen wat ik doe. Want dan ga ik gewoon hard weglopen.
1: Nou, ik zou dat een knuppeltje in de hand hebben. Als hij dicht bij mij komt, dan moet het toch wel maken dat hij wegkomt.
2: Nou, voor je, ja, die wolf die betekent wat, hè?
1: Ja, ja toch?
2: Ja, ja echt wel.
3: Een kop.
2: Ja.
1: Hé, hey, en maar, Hans, Ian, straks hebben we het over gehad. Ian een heel leuk verhaal. Ian een droom gelukkig had.
3: Oh ja.
1: Nou, vertel me door eens
3: even. Ik heb vannacht gedroomd.

0: En het was eerst helemaal niet zo mooi. Maar ik ben gisteren weg geweest met de groepje van Hannes en Hanna. En we hebben een leuke middag gehad, een leuke avond. Op s'avonds ook lekker gegeten. En door mogen we elkaar zeggen wat we van de ander vinden. Aanmerking dit of
1: mooi.
0: Opmerking en zo. Hè.
1: Ja.
0: Daar kun je alleen maar met elkaar van leren. Maar toen hadden ze ook opmerking over mij. Als ik door zit, dan haal ik vaker de neus op. Zoiets.
1: Voor sommige mensen doe ik dat ook wel, hoor.
0: Ik heb dat nooit in de gaten.
1: Ja.
0: Maar de mensen thuis, die hoort dat.
1: Ja, ja.
0: En dat is natuurlijk een heel navervelend aanwendsel.
1: Zeker, die hebben die microfoon zitten, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dat is heel vervelend. En ik heb ik thuis al gezegd tegen mijn vriendin. Als ik dat doe, zeg ik nu niks, geef me gewoon een schupte in de been. En dan weet ik hoe ver het is.
1: Ja.
0: Nou, geoefend. Nee, het helpt niet.
1: Je hebt nu wel blauwe benen, zeg.
0: Nou, en toen zat ik vervolgens aan de proottafel. En toen hadden we troven. Toen heb ik gezegd van, voor de microfoon. Mensen moet slussen. Alle mensen die mijn hoort snuffen.
1: Ja.
0: Die moet, ik ben er dan met mijn benen niet. En moet ze meteen de tafelpoot aan schuiven.
1: Ja.
0: Nou, en daar heb ik wat narigheid over gehad. Met blauwe binnen en weet ik het allemaal.
1: Oh ja.
0: Maar ik ben er nog net niet helemaal af. Dus,
2: En okay. Daar heb je vandaag over drump?
0: Daar heb ik vandaag over drump.
2: Jongen, ja. Naartoe, hè. Ja.
1: Ik moet u dan toch even met je droom helpen. Ik heb u vandaag nog niet hun snuffen.
0: Nee?
1: Nee, nog niet.
0: Oh.
1: Dus dan hebben we het op een of andere manier toch nog wel geholpen.
0: Ja, ik probeer het wel, maar ja, doe maar. Dat doe ik misschien al wel jaren, weet ik veel.
1: Ik heb nu onder de tafel deur gekeken, maar mijn poort is niet zo lang dat ik een schub kan geven.
0: Je kunt er net niet mee komen, nee. Ja.
2: Ja, de luisteraars die weten natuurlijk niet hoe onze studio eruit zit. Maar we zitten hier aan een tafel met stoelen ermee en microfoons. En het is ruim genoeg dat Hans dus helemaal achter in het huksje in de kroon.
1: Ja, veilig, hè?
2: Volgens mij is dat met voorbedachte raden gebeurd.
1: Ja, een veilig plekje, hè?
2: Ja. Ik denk het wel, ja.
1: Ja. Maar Jan, als het mij opvalt, dan sterk de hand wel zo.
0: Oh ja, ja, okay.
1: Is dat goed?
0: Ja.
2: Ja, want die mag ook niet op tafel tikken. Want wees, als je op tafel tikt, dan hoort de mensen dat ook, hè?
1: Ja.
2: Ja, dan is het heel... Ja,
1: zo ongeveer?
2: Irritant getik met de pennen.
1: Ja. Zo ja. Ja, nee, dat snap ik ook. Maar dat gaan we ook niet doen, hè? We hebben nu al even laten neuren. Dat gaan we niet doen. Je houdt rekening met onze luisteraars, hè?
2: Ja. Maar weet je wat ik ook nog leuk vond? En dat las ik ook in de kranten. En Jannie Beens. Ik denk dat ze een heel bekend iemand is hier in Apeldoorn. Die heeft werkzame leven beëindigd. Maar die geeft nu soep koken. Soep koken, zoals je opa dat vroeger al deed.
1: Ja.
2: En ze noemt dat gewoon dwars door de tuinsoep.
1: Alles, dus alles wat je in dat kunnen we gebruiken. Hè?
2: Ja, wat er op dat moment voor de handen is.
1: Ja.
2: En ik meen dat ze dan die soep brengt naar Stiemens. Nou, Stiemens die houdt zich bezig met mensen die meer aandacht nodig hebben, geloof ik.
1: Ja.
2: Dus die soep die kunt wel goed terechten.
1: Ja.
2: Dus
1: dat
2: vind ik toch een heel mooi initiatief.
1: Ja, zeker weten.
2: Ja.
1: Dus moet meer mensen doen.
2: Ja, en er gaat soms al zoveel overstuur. En dan als je eigen kasten, koelkast of weet ik wat. Nou, kijk, nou, dan ligt er altijd nog wel iets.
1: Dan kun je er altijd nog soep van koken.
2: Dan kun je er altijd soep van koken. Ja, we zeker weten.
1: Nou,
2: ja.
1: Hartstikke goed. Ik heb er nog wel een. Onze dirigent van het koor. Ik zit bij het dialectkoor Apeldoorn. En de man hier naast me, dat is Ferdinand Blom. Je zit eigenlijk voor het eerst nu in dit programma. En hij zegt al op een gegeven moment... Ik weet niet wat me te wachten staat te zeggen. Wat ik moet vertellen of niet moet vertellen. Maar ik zou vertellen, de man is vroeger bakker geweest. Dus wat we net verteld hebben, daar weet ook alles van. Maar hij kan ook heel goed dirigeren. En hij heeft altijd in de muziek gezeten. De muziek, zeg het door, is ermee opgegroeid. En ik weet niet of je daar iets over kunt vertellen, Ferdinand.
3: Nou, als ik daar iets over vertellen wil, dan... Kunnen we hier nog een paar uurtjes zitten?
1: Oh, nee, even mee, want anders dan...
3: Nee, ja, wat, ik ben als kind zat ik altijd trommel. En ik was een jaar of 4, 5 en de stukjes van de borden en op tafel, daar sloeg ik altijd al op. Mijn moeder, ja, die vond het langelaars gewoon normaal, want ik kreeg altijd hetzelfde bord. En elke keer vloog er wel opnieuw weer een stukje af.

0: En mijn vader, die speelde een trompet. En die kreeg zondagsmorgens altijd van de muziekvereniging leerlingen. En die leerlingen die kwamen dan een half uurtje of drie kwartier. En die gingen dan met nootjes aan de gang. En dan gingen ze blazen. En dan, als dat afgelopen was, dan mocht ik altijd naar boven toe. En dan mocht ik mijn trommeltje ophalen. En dan gingen we altijd twee liedjes spelen. En het ene liedje dat was altijd When the Saints. Mijn vader op de trompet en ik op dat kleine trommeltje. En Petit Fleur, dat was ook een liedje dat spelen we elke zondag weer aan. Dus dat zit er, ja, dat zit in mijn neuven. Dat ja, is mooi, de gitaar nooit meer uit natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dat zijn allemaal van die dingetjes, ja, als kind zijn. En toen zat ik ook bij de muziekvereniging. Toen was het nog zo klein, dat als er een uitvoering was bij de muziekvereniging, dan werd er een stoel op toneel gezet. En dan werd dat trommeltje zo schuin tegenaan gezet. En dan mocht ik meespelen. Want ik was toch veel te klein om het trommeltje voor de buik te houden natuurlijk. Dus dat is een, ja, dat zijn allemaal dingetjes, dat bleef hoe hele leven bieden. Dus gewoon,
1: ja, je bent met muziek ben groot geworden, laat me zo noemen.
0: Ja, ik heb in diverse bandjes gespeeld. En veel bruloft met partijen en ook hofkapel bij carnaval en dergelijke. En niet te vergeten, en dat vind ik het allerleukste, want dat is ook mijn muziek. Dat is bij de Dixie Street Jazz Band.
1: Okay.
0: En daar heb ik ook een jaar of 20 gespeeld. Wat ook vaak opgenomen is door Radio Apeldoorn. Dus ik ben dan meerdere keer de eter in de rest, zeg maar.
1: Oh ja, ja.
0: Maar op zich is dat, en dat is mijn muziek, dat vind ik heerlijk.
1: Leuk man, leuk man. Ja. Ik zou zeggen, gewoon doorgaan. En je hebt nu het hoogste gehaald. Ik ben bij dialect voor Apeldoorn, dus...
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Hoger kan
0: bijna niet.
1: Nee. Willy, heb je nog een klein gedichtje?
2: Ja, ik heb... Ik zorg altijd wel dat ik iets bij me heb.
1: Dat is mooi.
2: En iedereen weet, als ik Herman Bomhoff zeg...
1: Ja.
2: Dat is zo'n bekende naam hier in Apeldoorn... De man zelf is er niet meer, maar hij heeft ons wel heel mooie dingen achtergelaten. En ik heb hier dan een buk zien van hem, dat heet Een Gupse Gelderse Reusies. Daar heb ik al eerder iets uit verdragen. En daar heeft hij dus gedichtjes in geschreven. Ik moet wel zeggen, het dialect zoals hij schreef... dat is echt uit de jaren 30, 40 misschien... En dan kun je toch merken dat er in die tijd alweer een hoop veranderd is. En dat de dingen toch nog net iets anders zeggen werd als het tegenwoordig doet. Dus ik zal mijn beste doen om zo goed mogelijk te lezen zoals hij dat geschreven heeft. Het heet Zink. Nou, dat sluit natuurlijk mooi aan op het dialectkloor waar net al verteld is. Dus het gaat dus over zing, zink. Geef uw harten wat u te zingen. Zink uw zang, dan blie en luut. Waarom zou je uw lus bedwingen? Wat erin zit, moet eruit. Is uw lied niet fijn van woorden? Plat misschien, precies ei praat. Lichte, heb die woorden waarde. Als ze recht uit het harte gaat. Zink van het voorjaar, van blijdschap en van bloesems. Het lokkende leven als het jong is en goed. Zink, hij nog geloof in het gevoel van de liefde. Kloppend in de oren en broezend in het bloed. Volgende bladzij. Zink van de zomer en zink van de meier. Zink van de wind die de boom breurt. Zink van de dagelijkse, simpele dingen. Zink van al het mooie dat om uw heer gebeurt.
1: Hartstikke mooi.
2: Nou, ik kan dat met zulke mooie woorden omschrijven.
1: Ja, ja. Ja. Maar dat was ook een man van het dialect, hè? Bonhoff, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Hey, ik gooi Jan even vragen of we nog een plaatje voor ons hebben.

0: Ja, luisteraars, hier binnen willen weer. Dit was een geweldig leuk liedje en die was van Daniel Lohuis. En dit heette Zingen tot de morgenzon. Ja, dat was een liedje die sloot mooi op over het gedichtje.
1: Kon niet mooi.
0: Wat wil je zeggen, ja.
1: Ja.
0: Maar nu heb ik ook nog een heel kort verhaaltje en dat komt uit de kranten. En hij hoort over later, steeds al die boom. En in de vakantie van mijn zonen, met 3 kleindochters, 6, 4 en 1,5 jaar... langs bij de kledingwinkel word ik werken. De 2 oudsten vonden het heel erg leuk om mee te helpen. Eenmaal thuis, zegt de kleindochter van 4... ik zou later ook wel in een winkel willen werken. Wordt de oudsten opmerkt... ik trouw liever met een rieke keel, dan hoef ik niet te werken.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel een wiespinnen, hoor.
1: Ja. Die had er al goed over nodig.
0: Al de jekers bij de hand, hoor, niet?
2: Ja, no.
0: Maar toen ik het las, ik denk, dat is een leuk, die wil ik even meenemen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik heb wel een aantal punten na het, moet ik zeggen. Het is ook nog deze maand de Kinderboekenweek. Die is van 30 september tot 11 oktober. De CODA die heeft er een aantal lezingen over. En er zitten ook een aantal belangrijke schriftjes van kinderboeken. Dus diegene die ze geroepen wilt, ga even kijken door bij de CODA.
1: Ja.
0: Goed, wat hebben we nog meer?
1: Nou, we hebben het al over de Drostenhaard. Je had ook nog iets over het munitiedepot.
0: Munitiedepot, ja. Dat heb ik hier ook nog. Moet ik even kijken, waar het daar staan hier. Ik heb je aan dicht bij me liggen.
1: Ja, want ze bent dus de munitie aan het opruimen.
0: Ja.
1: Maar nu blijkt dat er nog heel veel in de grond zit, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja, en,
0: ze heeft nog maar 10 hectare schoon, hè?
1: Ja.
0: En daar hebben ze 30 jaar over het dag.
2: Tjonge, jongen.
1: Het is
0: weet
1: niet
0: echt.
1: Ja.
0: En ja, de oorlog die heeft nog niet zo lang geduurd. Dus dat hun nu bezig bent en heeft ze nog maar zo'n stukje schoon eigenlijk.
1: Het is nog maar het toppie van de ijsberg, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja. En dat zit er dus allemaal in de bos bij Hoogsoeren.
0: Ja, maar ja, door heel Nederland. Het zit ook op andere plekken.
1: Ja,
0: maar hier,
1: ook,
0: maar hier
1: ja.
0: Wordt het dan
1: maar
0: wel
1: hier in onze gemeente, ja. Ja, en die kunt de boel ook niet meer zo opblazen. En ik heb ook, ik zag ook dat dus toen de Duitsers het hier te heet onder de voeten werden.
0: Ja.
1: Die waren eigenlijk van plan om het hele beetje de lucht in te blazen. Maar dat dus de ondergrondse dat heeft kunnen tegenhouden. Want alles zal heel hoog zoeren er niet meer wezen, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ja dat maar ja, nu zitten we dus nog steeds. En nu gaat ze het wel op een goede manier opruimen. Maar er gaat ontzettend veel tijd in zitten.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, en dan,
0: ja, dat niet alleen maar kost ook geld. Hè?
1: Geld, ja.
0: En zul je dat de regering door geld aan beschikbaar stelt. Ze hebben zo weinig seksen.
1: Ja, dus, dan is het echt puzzelen van hoe pakken we dat aan.
0: Ja.
1: Dus voorlopig moet nog wel even uitkijken daarmee.
2: Er moet eerst een paar doorinvallen.
0: Ja, maar daar zal hij. Er moet eerst moet een ongeluk gebeuren. En voordat er weer iemand door in Den Haag wakker wordt, zeggen we: oké, okay, ja, dat moesten we ook nog doen.
2: Ja.
0: En mijn potje zien, dan een potje vinden en dan kan het weer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. En dan maak je toch iets wat maak je dan toch weer negatief, hè?
1: Hm. Ja. En, maar wat ik ook zag in de kranten: in Nederland wordt ook riest verbouwd, hè? In de polder. Ja, het is nog maar experimenterende mee. Maar ze hebben toch al kunnen oogsten. Dus nou, ik dus natuurlijk mooi nieuws. Want,
0: moet wel veel water voor hem, maar weinig zon, hè?
1: En door hem in de polder.

0: Er is water en dan kunnen ze natuurlijk die akkers zo aanleggen dat het water ook weer op tijd weggevloeid wordt. Want ja. Met riest moet je eerst een hoop water nodig en later weer niet.
1: Je hebt het oogsten niet, nee.
0: Dus ja, het is nog een experiment, maar ja, daar ben ik toch wel leuke berichten te lezen, vind ik.
1: Maar dat zou mooi zijn, hoor, niet zo ver voor de riest halen.
0: Nee.
1: Toch?
0: Nee. Ja. Dus,
1: het is goedkoop, je hoeft niet helemaal naar China voor ook hen.
0: Ook dat, ja. En ik ben ook benieuwd aan hoe het zal smaken. Je zult vast wel verschil proeven.
1: Oh, want, dat zal ook wel. Maar dan gooi je er maar een bouillonblokje bij en dan krijg je dezelfde smaak weer.
0: Jawel, maar het is net als bijvoorbeeld met koffie of met andere dingen. De fijnproevers die proeven het verschil
1: wel. Ja. Nee, dat is waar. Goed. Afgelopen woensdag, en veel van jullie zullen dat wel weten, is de herfst begonnen. En ik moet eerlijk zeggen, de blaadjes bij ons op de weg, die lekt er allemaal al weg.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En gewoon vanaf woensdag zie je het ook echt vallen, hè?
0: Ja. Maar ja, dus ik zeg nu afgelopen woensdag, dat was dus 30 september, toch?
1: Ja. En toen dan is de herfst begonnen.
0: Maar ja, weet die wielen op school leren altijd 21 oktober.
1: Ja.
0: En dan vraag ik me
1: alles wordt nu vroeger, hè?
0: Ja,
1: vanwege het milieu en dat allemaal warmer wordt en ja, gooi mijn vader terug.
2: Dat is de meteorologische.
1: Maar dat heeft in de krant ook gestaan, dat woensdag de herfst begon. Of de meteorologische herfst, dat kan ook natuurlijk.
0: Ja. Dus wat Wielen vroeger op school geleerd hebt, dat moet ik dan vergeten?
1: Dat is achterhaald waarschijnlijk.
0: Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk geleerde mensen die dat allemaal uren zag hebben.
1: Ja. Toen. Maar ja, nu...
0: Ja.
1: Ja, maar ja, de natuur die verandert en daar doe je niks aan. He, vroeger mocht je dus na 12 uur, of voor 12 uur, kon je nog rustig in de zon gaan zitten, na 12 uur niet. En nu zegt ze, tot 2 uur of 3 uur kun je nog in de zon gaan zitten en daarna wordt het te warm.
0: Ja. Ja, dus dan
1: is alles verschuift, hè?
0: Ja. Ja, ik heb toch altijd mijn vraagtekens bij.
1: Dat zal ik altijd blijven,
0: Willem. Ja, goed. En moet je dan ook alles precies zo nauw uitzoeken?
1: Nee.
0: En de ene zomer is ook anders dan de andere zomer. En de ene keer is het nat en de andere keer is het droog.
1: Ja,
0: er is altijd wel wat natuurlijk, hè?
1: Is ook zo.
0: Ja.
3: En als ik de oude boeken een beetje naga, dan hebben Willem hier al 3 keer over een ijstijd gehad.
1: Ja.
3: Dat er, ik weet niet wat, van dikke lage ijs lag.
0: Ja.
3: En dat... Door nou weer weg en toen kwam ze weer. Het
1: is weinig van overblijven wat het is, hè?
3: Ja,
0: het smelt steeds verder, hè? Want ook in de Alpen en zo, hè?
1: Ja. Nou goed, ik heb heel lang op de dag ook van die donkere landen, om maar zo hem te noemen, die warme landen. Ik vond het altijd prachtig, hè? Die mensen met allemaal donker en bruin en zo. En willen gewoon in de zon liggen om bruin te worden.
3: Ja.
1: En nu komt de natuur naar ons toe en nu wordt willen bruin. En nu wordt het toch een heel ander weer. Heeft ze door minder zonne. Dus ook dat verandert. Zo willen dan over zoveel jaar ook allemaal bruin en zwart weer.
0: Ja, of je moet een grote volksverhuizing houden.
1: Ja, nee, maar dat helpt. Dan worden we nog niet bruin. Je willen wil toch ook bruin worden?
0: Ik steek er maar een beetje in de gek mee.
1: Maar
0: sommige dingen, die kun je dan huis ook niet bevatten. Maar ja, je kunt er toe wel afvragen van hoe gaat dat? Maar ja, het gaat niet van de ene op de andere dag. Er gaat Johan overheen, denk ik.
1: En wie zult er al Johan over blijven praten, denk ik?
0: Oh, vast. Vooral het weer. Dat is toch wel een gesprek van de dag. Elke keer weer opnieuw.
1: Ja. Maar wat ook heel leuk is, 75 jaar geleden kwam de eerste televisieuitzending op de buis.
0: Ja.
1: En weet je nog ook uit diezelfde periode waardoor het beste bier bleef, is of niet?
0: Oh ja, dat was natuurlijk... Toen de allereerste keer, toen waakte nog helemaal niet. Maar goed, wat Mimbi deed, dat is op woensdagmiddag gingen Wielen het kinderuurtje kijken. Ja, niet bij ons eigen, hè?
1: Nee, bij de buurman.
0: Dat was, Wielen woonde dan in Lien. En ik had een vriendinnetje, Evelien. En die wist een adresje waar we terecht kon. En dat was, waar nu die garage zit aan de Lierenstraat, dat was eerder garage Jansen.
1: Ja.
0: En die had een televisie. Ja, dat was toch wel heel wat. Dus ja...
1: En dan ging de hele buurt heen, de kinderen gingen ook kijken.
0: Er ging een hoop kinderen.
1: Ja, bij ons was het ook zo,
0: dus ik ging ook met mijn vriendinnetje door naartoe televisie kijken.
1: En moest je dan betalen, ook of niet?
0: Nee, dat...
1: bij ons moest je op een gegeven moment een deeltje betalen.
0: Een koekje of een snoepje kregen.
1: Ja,

0: een dubbeltje.
1: Hmm.
0: Maar dat vond ik wel heel leuk. En Hans, heb je hier ook nog een leuke herinnering aan die tijd dan of niet?
2: Ja, ik
0: een
2: weet,
0: mooi programma
2: ik weet,
0: of zo.
2: Ik was toen nog maar zo'n keelt in. De buurman van ome Jan uit de Kromme Hoek, die, ik weet niet meer wie er toen woonde, die had ook een televisie. En dan lagen we s'avonds. S'avonds, dan lagen we in de struiken, de beste struiken, zeg maar. Ik kon net door het raam kijken.
0: Ja.
2: En dan zagen we dat kastje staan. En
0: dan zagen we
2: die oplichtende beelden, alles.
0: Mooi,
2: maar ja. We zagen alleen maar, je hoorde niks. Maar ja,
0: leuk
2: toch
0: is dat, hè?
2: Hadden we televisie zien.
1: Ja, zo ging dat.
2: Dat was heel bijzonder.
0: Ja, dat met leuke dingen. En dat was wel een uitvinding ook.
1: Ja, zeker. En later toen dus ook bij ons in de huiskamer een televisie kwam. Ja, dan zat hij zaterdagavond misschien al een kloor. Want dan begon het.
0: Ja.
1: En dan kwam Zwiebertje. Of weet ik veel wat er allemaal kwam.
0: Ja.
1: Maar ja, dat was toch wel, daar keek je echt naar uit.
0: Ja, en voor die tijd dat die televisie nog niet was, zat je heel vaak bij de distributieradio te luisteren naar een hoorspel. En ik weet nog, die tijd, er zat me ook op, ik geloof dat hij ook op zaterdagavond was, nog Paul Vlaanderen.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Ook nog een hoorspel. En iedereen die luisterde ernaar. En dat deed ik ook nog. Het was
2: op
0: net voordat de televisie er was.
1: Ja, dat was de radio. Dat was al heel wat.
0: Dat was de radio, ja.
1: Ja.
0: En zei die de distributie. Hij 3 of 4 zenders hij erop staan.
1: Ja.
0: 1, 2, 3 en 4 was dat leuk.
1: Ja, en dat was natuurlijk eerst ook nog wel zuken en het kraken soms.
0: Ja,
1: of
0: weet ik
1: veel wat.
0: Ja.
1: Of de antenne stond verkeerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb de radio nog op de zolder liggen.
1: Oh, mooi.
0: En de knoppen ook nog.
1: Dat is een museumstuk onderhand.
2: Ja.
0: Ja, ik wil hem nog niet kwijt.
1: Nee. Nee, maar dat was echt een mooie tijd.
0: Ja, hè?
1: En ook voor ons als kinderen ook. En je had ook leuke kinderprogramma's, vond ik tenminste wel. Zwiebertje was er dan en...
2: Q en Q.
1: Q en Q, ja.
0: Ja,
1: later kwam de Fabeltjeskrant. Ja, ik vond het toch wel leuk om dat allemaal te zien. En heel spannend.
0: Maar ja, dat is allemaal wat toen en was. Maar vandaag een dag kijk de blauwen door niet meer naar, hè?
1: Nee.
0: Dan hebben ze weer heel wat anders. Want ze hebben zelf een laptop of een tablet of wat ook. En daar zit ze dan op.
1: We hadden toen ook verder niks anders.
0: Nee, maar we waren er ook tevreden mee.
1: En dan ging hij gewoon weer buiten spelen.
0: Ja.
1: Of eventueel in ons spel gingen we daarna doen wat je voor die tijd op televisie zien hadden.
0: Ja.
1: En je fantaseerde van alles bij elkaar.
0: Ja.
1: En, maar ja, overdag voor de rest, als er geen televisieuitzending was of geen kinderprogramma, dan waren we buiten aan het spelen.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Ik weet nog wel, het was op een gegeven moment waren de Olympische Spelen. Zomers. En we hadden dan vakantie van school, zomervakantie. En dan hou ergens mee kregen dat de Olympische Spelen aan de gang was. Of misschien dat we het wel in de kranten zien hadden. Maar dan gingen we zelf onze spelen organiseren. De wedstrijdjes houden met de fietsen. Nou, bij ons had je net zo'n mooi rondje waar je kon fietsen. En dan. Maar ja, die fietsen die hapen nog wel eens. Ik weet nog een keer van mijn broer Maarten. Die had ook een fietser die ervoor. Nou, die ging toch wel zo hard. En hij ging aan jagen en aan jagen. Nou, op een gegeven moment stuk hem daar de grond. En zijn chauffeur wil dat reed nog een ende verder.
2: Ja,
0: mooi, hè?
1: Kom ergens in de Heuberg terecht of zo.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ik heb nog één puntje voor jou weer. Jan de Groot Vrouwen aan een plaatje. 30 september, dat is al even achter ons. Dat was de dag van de meeste verjaardagen. Mijn meisje is vandaag gejorgd, dus is iets te later dan eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar 30 september, dat is statistisch gezien de meeste verjaardagen. Dus hij had dan 9 maanden terugkijkt. Dat is net zo'n beetje bij de Kerstmistijd ongeveer.
1: Ja, Kerstmis, oud en nieuw.
0: Heeft de meeste tijd, romantische
1: dagen. Donkere dagen.
0: Ja. En toen was het gebeurd.
1: Dus dat was wel te verklaren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Toen hadden ze alle tijd, hè? Anders moesten ze werken, hè?
1: Jazeker, ja.
2: Vroeg donker soms.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en als ze dan toch niks op de televisie
0: en radio, dat was dat toen natuurlijk niet, hè?
2: Ja.
0: Goed, ik ga Jan even vragen. Jan, heb je nog een plaatje voor ons? Ik kom er al aan.

0: Ja, beste luisteraars, hier bent Willem weer. En dit was Aalt Westerman met de Voorjaarsmorgen. Een geweldig mooi liedje. We hebben allemaal hier mee gezongen. Maar dat konden jullie net niet horen. We gaan maar weer op verder. En Hans, heb je nog een punt?
1: Nou, echt een punt niet. Ik heb nog wel een verhaaltje in een gedicht.
0: Nou, kom maar op.
1: Ja?
0: Ja.
1: Het verhaaltje is wat langer. Dat is...
0: En maar voor sluitingsbinde kloopbind en voor donker.
1: Dan moeten we kunnen.
0: Dat is goed.
1: Ja. Dat gaat over een muus in de kruidmoes. Nou, zoals jullie misschien wel weten, ik ben altijd klokkenmaker geweest. En in mijn jonge jaren, ik was een jaar of 18, 19, toen wisten mij de mensen al een beetje te vinden dat de klok kapot was. Dus op een gegeven dag, goh, ik koop de fietsen met een kistje gereedschap achterop van Lien naar Uchelen. Nou, ik had door tegen 11:30, 11:30 had ik door zo'n beetje de klokken kloor. Ik weer op de fiets naar de volgende, maar dat was op Loenen dan. Ben ik halverwege en dan begint me er toch te donden en te bliksem. Niet mooi meer, het ging me erop. Jongen, jongen, jongen. Dus, nou, de eerste beste huis waar ik tegenkwam, daar klop ik aan. Het was een oud boerderietje. Natuurlijk, jongen, komt er toch in. Hè, dat is geen...

0: weer een buiten te zitten. Hè. Nou, ik zit erdoor. Maar toen raakte het een beetje tegen etenstijd. En de boerinnen, die maakt aanstel om de tolverkloot te maken. En, nou, die is kloor. En de boer die komt van de delen af. En ze gaan aan tolver zitten eten. En wat zie ik door? Eerst een kruidmoes. Jee, jee, jee. En je moet weten dat ik zo'n allemachtige liefhebber ben van kruidmoes. Ik denk, ik zal er nog eens een keer iets overschieten. Ik keek iedere lepel na. Ik kon ze de kruidmoes uit de mond kieken. Maar nee, er was niks over. Het eten was het aan. De boer die ging weer naar de delen. En de vrouwen die pakten de pannen van de tafel en die zetten hem weer op het fornuis onder zo'n grote ouderwetse schouw.
1: Ja.
0: Nou. Ja, nou, en ik zit er door te kijken. Mijn verlaten geeft de vrouwen de kamer uit. Ik denk dat ze naar het huisje moest of zo. En dan zit ik maar een beetje te kijken. Ik heb de stoel me vasthouden voor ik eruit vlogen. Maar, en toen zie ik zo achter de poort van het kabinet. Toen zie ik een muizenknipper staan. En er zat een muus in ook.
1: Kijk.
0: Nou, ik vloeg over rende. Ik pakte die knipper, ik haal de muus eruit. En ik heb hem zo aan de staart vast. En met andere vinger ga ik in de kruidmoes. En ik steek de beest helemaal een beetje in. En toen stond ik te wachten. Nou, even later komt de vrouw weer. En die zet me dus staan. Die geeft een gil. Waarop de boer van de delen kwam om te kijken wat er met zijn vrouw aan de hand was. Hè. Nou, ik heb ze uitgelegd. Ja, sorry. Er liep een muus over de schoorsteen, over de mantel heen. En die dukkelde zo in de pap. En die heb ik hem maar even uitgehaald aan de stad. Om de soep niet te bederven. Gadverdakken, zegt die keel. Die hoef ik niet meer. Geef maar aan de varkens. Ja, maar dat was mijn bedoeling natuurlijk niet. Mag zeg, vind je dat niet zonde? Ja, wat denk je, zegt die vrouw, dat ik die soep nog wel heb? Hier met me. Zeg, mensen, geef het dan aan een arme klokkenmaker. Gadverdamme, we doen je vreselijk smeel op. Nou, ze smeer de lepel op tafel. Fred moet de bassen, alsjeblieft.
1: Ja. Maar dat is wel een goeie, ja. Dat is wel een hele goeie.
2: Dat is leuk.
1: Ik zal me bedenken zo. Dat ik ooit als ik in de gelegenheid kom, dat ik zoiets uit vreten.
2: Ja.
1: Vind ik wel een leuke, ja. Dat was een hele leuk. Ik heb nog iets, dat was het begin van de week, was dat. Een woningbrand. Aan de Wagenstraten. Twee van onze koorleden woont in dat appartement door. Oh. Niet waar die brand was. Eentje woont beneden op de begane grond en de andere ook op dezelfde etage. En de man die op de begane grond woonde, die ging s'nachts om 2 uur al heun te vullen kabaal.
3: Ja.
1: En toen dachten dat er ruzie in het gebouw was. Oh. Zoveel kabaal was er. Ja, zeg maar, ik kleed me gauw aan, doe een spiekerbroek aan en ik kijk wel even. En toen kwam ik bij de deur en dan zit er een brandweerman, die wil net de deur eruit houden. En oh. Nou, maar goed dat er was, want anders hadden ze de deuren er allemaal uit geslagen. Alle deuren die waren allemaal, bent er allemaal met ruw geweld uit geslagen, hè.
3: Zo.
1: Dus er moesten allemaal nieuwe deuren in, nieuwe sloten in. En, maar goed, de man die stond om 2 uur s'nachts met blote voeten buiten. En had verder niks. Nou, ze bent heel goed opgevangen. Ze hebben hem hier naar de Klimmendalen gebracht. Het oude ziekenhuis hier aan de Arnhemseweg. Dat was vroeger heet het Litwinia ziekenhuis.
3: Ja.
1: En dan kregen ze koffie en broodjes. Ja, zei die man, het is fijn dat je een broodje geeft. Maar hij had er ook een gebed bij.
3: Oh. Ja.
1: Ja, die had het niet.
3: Nee.
1: Dat is toch waar.
3: Maar dat was best wel spannend, hè?
1: Dat was heel spannend, ja. Want Wule heeft die andere man dan van het koor die er ook woont. Die woont er wat hoger. En op diezelfde etage waar die brand was. En ik kon geen contact krijgen met die mensen. Dus ik denk, die bent er of uit, of die zit in een hotel of wat ook. Wie je bent in de omgeving nog wezen een vrouw. En op een gegeven moment, toen was zat, ik zei, wie gaat erin? Ik zei, wel kijken of het thuis is.
3: Ja.
1: Dus wie bent er even, en dan vroeg of erin mocht, ja, was goed. En wie bent er naar boven gegaan? En verdomd de deuren geluisterd. En er is een timmerman is toch bezig met de deuren, de veurdeuren. Ja, zeggen, wie bent er? Maar mijn vrouw zegt, hij is niet erg best, zeg, ik lig op bedden.
3: Mm.
1: En Geert zeggen, laat het maar even zeggen, want ik ben ook niet erg best te passen.
3: Nou ja.
1: Dus ze aan de deuren pakken ze ook geen telefoon en ze hadden verder ook nog wel andere problemen, ja. Laat ik maar zo noemen. En dat was even, nou, maar we maken ons ongerust dat er toch iets met hun was.
3: Ja, maar ja, je moet dat allemaal wel even verwerken.
1: Ja,
3: En vooral als dat zo onverwachts is.
1: Maar gelukkig is in dat gebouw verder geen slachtoffers.
3: Oh.
1: Alleen

0: De boosdoener zelf, die is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.
1: Hmm.
0: Mevrouw.
1: Ja.
0: En ja, ik ken haar niet, ik weet de situatie ook niet. Maar ik heb wel gehoord dat ze in het verleden wel veel problemen hebben verzorgd.
1: Okay.
0: Dus of die nog weer terug zal komen, ik weet het niet. Maar ja. Ik ben wel blij dat er verder geen slachtoffers gevallen zijn.
2: Nee, natuurlijk.
1: Zeker.
0: Hé?
1: Ja, dat zijn altijd wel heel spannende momenten.
0: Wat verdikken we nou?
1: Ja.
0: Hé, en vandaag... Ja, dat is vandaag. En vandaag de Apeldoorn herriet.
1: Ja.
0: Je moet niet van hem opkijken. Hè. Het sneeuwt wel niet en het fris ook niet. Maar je kunt wel een strooiwaan tegenkomen.
1: Oh, en het is 3 oktober.
0: Ja, vandaag.
1: Ja, of ben je aan het oefenen weer?
0: Dus je bent aan het oefenen naar de routes. Maar ook kijken of de waas nog wel goed bent. Of de installatie nog wel goed is.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ze ook echt zout gaat streunen. Misschien ook nog wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan moet je niet in de buurt zijn. Dat is niet goed voor de auto, hè.
1: Nee. Oh, nee, zeker niet.
0: De fietsen niet.
1: Nee. Maar alleen al dat ze de routes nou loopt, dat is wel goed, hè?
0: Ja.
1: Want ik las nu ook in de kranten van de ijsbaan, die gaat weer open. Het is oktober. Alleen nu bleek dat alle apparatuur langer niet werkt. Dus het is toch wel belangrijk om van de veurten wel even te kijken of de boel het wel doet.
0: Vrochtiedig controleren en onderhouden, hè?
1: Ja.
0: En zeker als je spullen wat langer stiller ligt.
1: Ja, we houden dat vaker gehoord.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, ik zit niet in die business. Dus, maar ja, toch is het wel iets... ja, daar moet je toch wel in de gaten houden, lijkt me.
0: Ja, en ik heb nog één heel mooi punt. Hm. Willen als man mogen de vrouw weer slaan?
1: Ja.
0: Hohoho.
1: Daar moet hij een mooie excuus.
0: Wat vind je ervan?
1: Nee,
0: ik vind het verschrikkelijk dat mannen daar meer respect voor hebben dan, hè? Dat iedereen het eigenlijk een beetje normaal vindt... dat je een corrigerende tik uitdeelt aan je vrouw.
2: Nou,
0: ik vind het echt
1: onbegrijpelijk. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft.
0: Onbegrijpelijk. Dat kan.
1: Eerder was het al zo... ik vond het al echt niet netjes als ouders hun kind een tik gaven. Laat staan... ik bedoel, je kunt het altijd oplossen op andere manieren. Als er dan iets is waardoor niet liekt... dan kun je dat nog bespreken.
0: Ja.
1: En een kind hoef je niet een klap te geven... maar die kun je ook heus wel aan het verstand brengen.
0: Maar als een klap voor de kont krijgt, dat is ook niet erg. Een schub voor de kont is ook helemaal niet erg. Je hoeft ze niet echt hard te slaan of te schuppen. Maar gewoon een corrigerende tikje gewoon voor de kont te geven is niet erg. Maar je vrouw gewoon slaan... Zo stond ook in de kranten.
2: Ik vind het heel laag.
0: En denk, maar dat kan vandaag aan de dag niet meer. Vroeger niet, maar nu ook niet.
1: Nee, want dus, de grote boel maar zomaar erin. Stel voor dat man dat nooit doet, maar dat vrouw dat deed.
0: Oh,
1: dat
0: vrouw man maar dan protesteren we.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Jullie zijn drie vrouwen, willen u met 3 kills, maar dan gaan we wel even winnen. Nou,
1: ja, zie, dan...
0: Wie laat ons toch helemaal niet slaan?
1: Ja.
0: Maar ik vind ook dat vrouwen die mooi niet slaan.
3: Tikke vette schande, vind ik het.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee.
1: Maar als
0: dus
1: man
0: dus dan wel... we willen wel het over eens dat niet doorgaat.
3: No.
2: Nee.
1: Andere punten waar man dan ook wel heel goed in bindt, laat ik het zo dan maar eens zeggen, dat bindt centamateurs. Ja, dus soms bindt het ook wel vrouwen. Hè? Maar nu lees ik dus van... dat die zendamateurs eigenlijk best wel heel goed van passen kunt komen.
0: Ja.
1: Als ze willen eens in een noodsituatie terecht te komen. Want ze waarschuwen ons altijd van... je moet een noodpakket hebben, je moet hierop voorbereid wezen, dorp voorbereid. Maar ja, als er alles uitvalt, radio, televisie of weet ik veel wat... dan ben toch in één keer die zendamateurs toch wel belangrijk. En die kunt dan toch...
0: Die hebben ook wel stroom nodig natuurlijk.
1: Ja, maar die...
0: Dan kun je vanuit de auto doen,
1: misschien hebben ze een aggregaat of een weet ik veel wat. Maar dat vind ik toch wel mooi om te zien. Dat ze dan eigenlijk, wat die zendamateurs, die wordt soms wel eens moeilijker maken. Maar dan ben ze toch nog wel...
0: Ja, ik heb de lezen in de kranten. Dat is een heel goed verhaal.
1: Ja.
0: In tijd van nood, zeker in tijd van oorlog of wat ook, dan kunt die echt grote waarde winnen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is waar. Maar ik ben vroeger ook nog centamateur geweest, hoor.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, dus je kent de kneepjes.
0: Ja. Oh, prachtig, jongen. Ik ging tot in Duitsland, zat ze met mijn zender.
1: Ja?
0: Over de grens zijn. En er kwamen bij mensen. En hij al een goede zender uit had. En zover ik kwam...
1: Van Woruut,
0: in Apeldoorn.
1: Hier in Apeldoorn.
0: En je kon er een lineair dingetje achter zetten en dan kon je nog verder komen. Maar dat hoefde voor mij niet. Ja. En op een gegeven moment dan ga je verzamelen, spreek je plek af en dan kom je met z'n allen bij elkaar. En dan komt er weer een auto aan. Ja, prachtig was dat. Ja, ja.
1: En dat, ja, dat was toen nog illegaal? Of,
0: ja, dat was illegaal.
1: Ja.
0: Mijn zender heette de Rode Haan. Ik zat toen nog in de brandweer.
1: Oh.
0: Dus dat was heel toepasselijk.
1: Leuk.
0: Ja. Dat was echt leuk om te doen.
1: En hij was momenten had dan van de...
0: Van de politie.
1: Dat ze achter de broek
0: Ja. Maar ik kon een hartje hangen. Oh. Ja. En ik wist de weggetjes goed. En in de bos ook wel.
1: Maar hadden ze zender dan ook te pakken? Ja. Dat ze hem af mogen...
0: Nee. Ze kregen hem niet te pakken. En de zender ook niet.
1: Oh, ja.
0: Nee, want dan kon hem met één greep zo uit de auto halen.
1: Ja.
0: En dan vleer ik hem wel achter een bom neer.
1: Oké.
0: En dan had ik de aansluiting nog wel, maar ja, dan heb ik de zender toch niet.
1: Nee,
0: dat
1: maakt
0: me handig in, hè?
1: Oh, ja. Nou, mooi.
0: Ja, mooi toch?
1: Ja, mooi dat ze te glad af waren.
0: Ja.
1: En soms ook wel spannend natuurlijk.
0: Altijd, jongen.
1: Maar ja, dat werd er ook een beetje bij, hè?
0: Als er in Apeldoorn wat te doen was, het een of het ander ook. Je kon alles volgen, ook altijd op de politiezender. Dan kon je ook op de zender creëren. En dan kon je ook kon je zeggen, ik ga er kieken of ik ga er niet kieken. Of je gooit er met een aantal Lugo erin.
2: Ja,
0: ja dat was... Een dikke mek, hoor.
1: Je wist precies wat er aan de hand was.
0: Ja, altijd wel, ja. Ja.
1: Ja. Mooi.
0: Goed, maar goed. Hoe je het dan over lelijkheid en wie iets voor illegaal was. Een dief als cowboy. Stond van de week in de kranten. Die is naar de Juliana-toren gegaan.
1: Oh, ja.
0: En wat heeft hij doen? Hij heeft door een bladblazer meegenomen, een rookmachine, een DJ-paneel. En die is op de scooter even doorstolen en door zijn we hem zeggen gewoon.
1: Ja.
0: En hij kwam op een gestolen fiets kwam aan. Dus hij heeft zich wat beter gemaakt, moet ik zeggen.
1: Nou, dat even zeker, ja.
0: En nu vooral zijn getuigen of iemand door die vende zien heeft.
1: Ja, want hij had dus ook gewoon cowboykleren.
0: Ja, cowboykleren, ja. Dat doopt ze allemaal een beetje door de Juliana
1: toren. Dan val je niet op.
0: Nee, precies.
1: Nee, en dan liep het net uit de bijhuur.
0: Een geraffineerd mannetje, hè?
1: Ja, ja zeker, ja. Ja. En ze hebben nog steeds niet te pakken,
0: maar
1: zeker.
0: Ik vind wel dat ze zo'n mannetje moeten te pakken nemen nu.
1: Ja, want die weet nooit of nog een keer weer kunt. En hij kan zich zo weer verkleden en hij valt niet op.
0: Ja, precies.
1: Tussen al die anderen.
0: Precies dat.
1: Mm-hmm. Ja. Zal ik nog even een gedichtje willen?
0: Als je nog een leuk gedichtje hebt, Willy, ja, is dat prima.
1: Ja, ik heb hier een boekje nog bij me van Gradus. Gradus Hogewij. Bekend iemand uit Beekbergen. Gradus is zelfs een van de pioniers die hier de proottafel hebben opgezet. En Gradus die schreef ook altijd van allerlei verhaaltjes. En dit verhaaltje gaat over de visboeren. Met kleedwagens reden ze door de straten, helemaal uit Harderwijk vandaan, en verkochten emmers vol met hering, die moe dan lekker bakken in de pan. Als ik stille ben en heel goed luister, is het soms krek of ik hem weer hoor. Die Harderwijkse visboer in de straten. En die riep van... verse panningheer. En die panningheer, dat was dus de panharing, hè?
0: Ja.
1: En ja, dat...
0: Mooi, hè?
1: Dat beeld, dat hij vroeger nog... en dan kwamen ze door de straten. Ja, kooplu.
0: Ja, zo kwamen ze vroeger allemaal aan. De uilieboer.
1: Ook.
0: De bakker, de melkboer.
1: Ja.
2: Kletjes keel.
1: Gewoon en klussies. Ja,
0: dat was een hele andere tijd als nu, hè?
2: Ja.
0: Godverdorie, jongens. Ja.
3: Ja. Maar niet bepaald slechter.
0: Nee.
3: Ik vond het een hele fijne tijd.
0: Nee, ik vond het altijd mooi als de bakker bij ons in de straten kwam. En die had zo'n bakfietsje en er zat zo'n kleppenveur aan.
3: Ja,
0: en er zaten alle puntjes in, de broodjes.
2: Ja.
0: En als dan de bakker even bij iemand aan de deuren was... en dan wilde als jongens gewoon die klep op en een broodje drie dan weer weg.
1: Oh, ja.
0: Oh, dat vond ik zo mooi om dat te doen.
1: Ja. Maar hij stond er ook altijd met een deus bovenop. En natuurlijk in de kindertijd is natuurlijk ook alles leuker. Want ik weet ook nog wel dat bij ons Scholderman kwam. Ja. Scholderman, die daar had een kledingzaak. Ja. Ik meen aan de... Stationstraat of zo, de Hanzewinkel.
2: Ja, op Molenstraat, ik weet niet precies.
1: Maar, of de Molenstraat, ja. En, maar ja, die had hele grote koffers. En die zat vol met kleding en weet ik wat allemaal lenengoed. En die ging dan mee in het buitengebied langs de deuren.
0: Okay.
1: Dus ja, die kwam ook bij ons. En Scholderman eraan kwam met de... Op een bromfietsen, hè?
0: Zo.
1: Een bromfietsen en had een stapel van die grote koffers achterop.
2: Ja.
1: Ja.
3: Heet niet in die tijd al bromfiets?
1: Toen had een bromfiets. Ja, geen PNR-wagen. Maar bromfietsen.
3: Maar voor de bromfiets had je een snurrekiezer, hè? Zo'n snurrekiezer, dat was zo'n fietsen met zo'n petroleumstelletje tussen de stangen.
1: Ja,
3: maar dat was nog voor de bromfiets.
1: Toen bestond ik nog niet. Nee, dus daar weet ik niks van. Nee, maar ik weet wel tussen...

0: Dat is nog best wel langer gebleven, dat carbonpapiertje.
1: Jazeker. Ja,
0: ja. Ik heb er ook nog mee in werk.
1: Het wordt zelfs nog, nog gebruikt.
0: Ja.
1: Ja, nog steeds. Ja. En je kunt het nog kopen ook voor.
0: En hij het verkeerd doet, hij al de, alle vingers hij blauw.
2: Ja, ja,
3: ja. Ja, dan moet je hem niet verkeerd in beleggen.
1: Ja, precies.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, dat waren leuke dingen om te zien. En als kind, dan wordt het natuurlijk spannend. En vooral als er ook nog wat verroe u de haalt.
0: Ik onderbreek u even.
3: Ja?
0: Wie gaat Jan nog even vrouwen naar een plaatje?
3: Oh, dat is goed. Prima.

0: Ja, luisteraars, hier binnen willen we weer. Dit was Dini van de Country Songs. Sorry, dat was het toch niet. Ja, Dini van de Country Songs en het heet De Jorgetiden. Heel mooi rustig liedje was dat. Ik word Ferdinand en van vrouwen, want die had nog een mooi woorgebeurd verhaal wat aansleurt op of willen vrouwen wel of niet mogen slaan. Ferdinand, vertel maar eens even.
1: Nou, wat ik zeggen wil, dat is echt woorgebeurd, maar dat is geen mooi verhaal.
0: Dichterbij.
1: Absoluut geen mooi verhaal zelfs.
0: Nee.
1: Ik praat van een jaar of 10 geleden ongeveer nu. Ik haal mijn vrouw op met de auto en ze in de auto en ik in de auto en ze reed achter me. Toen moest ik wachten voor de stoplicht. En vlak bij ons huis bij de stoplicht, toen zag hij een vrouw die werd in elkaar geslagen door een man, door een kerel. En ja, dat kan natuurlijk niet. Maar ja, je stond voor stoplicht en niemand deed nog wat. Het was trouwens ook een eindje van een talud af. En op een gegeven moment toen rukt die vrouw die rukt zich. Ja, die kreeg echt klappen, goed ook. En die vrouw die rukt zich los en die vlucht de boven de talud op. Lup heel hard naar mijn auto toe, trok de deur los en sprong weer midden in de auto. Rien. Nou, dus dat was paniek van heb ik ja, met springend licht op groen, dus wielen rein weg.
0: Ja.
1: Mijn vrouw die reed dus achter me en die reed ons achteraan. Want die dacht natuurlijk, wie zit nou iemand een vremde vrouw in de auto? Ik wil even
0: blijven. Ja, dan moet je wel even in de buurt blijven.
1: En ik...

0: eerst door het weekend en rijden en dergelijke. Toen zegt mijn vrouw, ik stop me. En toen zegt mijn vrouw van, nou, log even mee naar huis toe gaan. Dan kun je even verder. Ik zeg, nee, ik ga niet naar huis toe. Straks heb ik de raam eruit liggen met zo'n figuur. Dus daar heb ik geen zin in. Afijn, we de 112 gebeld, politie. En toen zegt die vrouw, u wordt nu doorverbonden van 112 met een politieauto. Direct. Dus ja, ik werd door die politie werd ik te woord gestaan. Waar staat u? Ik zeg, ik sta daar en daar. Toen zegt hij, als u nog twee tellen blijft staan, dan zegt, we zijn direct bij u. Nou, inderdaad twee tellen. Ik stond midden in de politiewagens.
1: Meen je?
0: Ja, een stuk of zes politiewagens. Helemaal omheen. Kon geen kant meer uit en dergelijke. Ja.
1: Wat mooi.
0: En het erge ervan was dat die vrouw die snikte en die bedankt hoor. En die stapte dus bij de politie. Toen kwam een politieman, die kwam naar me toe en die zegt, dat het maar goed is dat het op deze manier gebeurd was. Anders was het niet goed afgelopen. Zo. Dus ja. Daar kun je dan verder je conclusie mee trekken. Ja. Maar ik wil maar zeggen, voor uw ogen, het gebeurt zomaar even mee.
1: Ja, je ziet het heel vaak in films.
0: En dat is echt, dat is serieus.
1: Je ziet het vaak in films, hè, dit, hè, wat je nu zegt.
0: Maar
1: hè?
0: Dit was echt. Echt.
1: Ja, dan ben je wel de held, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja toch?
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed
0: dat het zo gebeurd is.
1: Ja. Maar en ook dat er zo'n systeem is, dat die politie zo op die manier oproepen kan. Want dat ze allemaal naar dat punt komen.
0: Ja,
1: heel goed.
0: Ja. Nou, zes politiewagens, ik stond helemaal vast. Kom ik dan weer op.
1: En dat omdat iemand een vrouw sluit, hè?
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: En dus dan weten wie dat ook, maar die gewoon niet moeten doen.
0: Nee, dat hij heel goed.
1: Ja, toch? Hey, mooi verhaal, Ferdinand. Nou, dankjewel.
2: Dat is een mooie afsluiting.
1: Ja. ik wil nog één ding toch even vertellen. 4 oktober is Werelddierendag. Laten we met z'n allen even maar denken, hè. Die dieren verdient dat ook, hè. Ze zullen het ongetwijfeld wel goed hebben. Maar iets extra is ook wel weer goed.
3: Ja, extra lief voor de wolven.
2: Ja, ik ben ook een echt paardenmens, geloof ik. Hè?
1: Ik ben wel een perenkeel, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, dus...
1: Ik moet nu afkondigen. Ik ben wel een perenkeel, maar je hoort het de volgende keer op de deur.
2: Oh, is dat
1: ja, luisteraars, we moeten er helaas weer uit. En ik wil voor al onze mensen hier bedanken. Dat is Willy en dat is Ferdinand en Hans, Rian en Ellen. En natuurlijk, wie vergeet Jan aan de knoppen niet. En ik ben Gerard Lindhorst, dus we hopen de volgende keer weer te zien. Bedankt allemaal en een heel fijn weekend. Tot ziens. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: En een hele goede middag, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zaterdagmiddagmix. Het is vandaag zaterdag 3 oktober 2026. En we zijn begonnen aan aflevering 993 alweer. Tegenover mij, Jara van der Bos. Jara, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En bij ons in het aquarium, zoals we dat dan altijd noemen, Dio Barmetlo. Hij zorgt vanmiddag voor de techniek. En wat gaan we allemaal doen vanmiddag?
1: Nou, we gaan een heleboel leuke dingen doen, kan ik je vertellen.
0: Oh, dat is fijn, hè?
1: Ja. Zal ik alvast een beetje wat verklappen?
0: Oh, maak me gek, hè. Echt waar. Nieuw al leuk.
1: Nou, we hebben natuurlijk ontzettend veel leuke muziek. Dus alleen daarvoor zou je al moeten blijven luisteren. Maar we hebben ook een interview met Erik Grotehuis. Die gaan we spreken over de reunie van SV Orde Bos. We gaan natuurlijk met Christian praten over het weer.
0: Och, het is ook lekker weer.
1: Het is echt heerlijk na zomer zo,
0: hè?
1: Niet te
0: doen.
1: Ik ben wel heel benieuwd, blijft dat zo of komt de herfst nog om de hoek?
0: Dat zal toch wel.
1: Verder spreken we nog DJ Eve O. Dus dat is ook echt leuk. Moet je ook echt naar luisteren. En natuurlijk bespreken we. Moet ik even kijken even naar jou, Gert.
0: Wat?
1: Gerry, spreken we die live?
0: Ja, Gerry gaan we bellen. Ja, daar gaan we een soort van afscheid van nemen. Want we gaan dan een andere invulling aan geven. Maar dat gaan we straks allemaal uitleggen.
1: Oké, nou leuk. En we hebben een interview met Buddy to Buddy met Bart. Dus super veel leuke onderwerpen, interessante onderwerpen en heerlijke muziek.
0: Reden genoeg om lekker te blijven luisteren tot aan de klok van 3 uur.

0: Dit was Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Lekker nummer.
1: Oh ja, blijft goed, hè?
0: Ja, zeker. Verveelt zeker niet.
1: Dank van de stem, die meid.
0: Absoluut.
1: Inmiddels hebben wij iemand aan de telefoon. Als het goed is, Erik Groothuis. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Alles goed?
2: Ja, even druk thuis. Maar ja, even tussendoor altijd goed, toch?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, druk zijn is ook goed, hè?
2: Ja, nou, je weet hoe ik ben, hè? Dus,
1: ja,
2: helemaal
1: goed.
2: Geen rust.
1: Nee, maar je bent met van alles bezig. We hebben je ook wel eens in de uitzending gehad over het ALS-verhaal, zeg maar. Maar nu bellen we, vanmiddag bellen we je over SV Orde Bosch.
2: Dat klopt, de reunie. Het 100-jarig bestaan.
1: 100-jarig bestaan van een voetbalclub. Dat moet je toch uitleggen, want dat is wel heel erg lang.
2: Ja, nee, het is, Orde Bosch is natuurlijk een fusieclub. Dat is in 2002 zijn ze gefuseerd tussen OBV, PTT en BNO.
1: Mm-hmm.
2: De oudste club was dan OBV, maar ze hebben de datum van BNO aangehouden.
1: Okay.
2: Dus 1 april 2027. En op basis daarvan hebben wij dus gemeend om het toch ook de oude leden weer een beetje kenbaar te maken. Om in ieder geval een reunie te organiseren.
1: Ja. Maar toen de tijd hadden we gewoon een voetbalvereniging in Apeldoorn met allemaal PTT'ers.
2: Ja, dat klopt. De PTT was dat.
1: Ja, dat was toch mooi?
2: Ja, kijk, er zijn er een aantal bij die ook in ieder geval komen, de 24ste. Een van de bekendste, denk ik, zelfs voor best wel veel avonds, is Andy Buitenhuis.
1: Die zingende postbode?
2: Ja, de zingende postbode, die is er ook.
1: Oké.
2: Dus wat hij gaat doen, als hij gaat optreden, dat vermoed ik niet. Maar ja, je weet natuurlijk nooit, hè?
1: Nee, bij Andy weet je het nooit. Die is niet te sturen.
2: Nee. Dus als hij iets op zijn heupen krijgt en hij vindt het gezellig, dan pakt hij zo de microfoon en dan gaat het nog een gezellige tijd worden.
1: Ja, en je zei het al even, 24 oktober, want dat is een speciale dag, hè?
2: Ja, 24 oktober, dan hebben wij gemeente, dan is het een pakweg 5-6 maanden voordat het inderdaad het jubileum is. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen uit het oog verloren van en de OBV en de PTT, maar ook van de BNO-tijd.
1: Mm-hmm.
2: Dus wij hopen op deze manier, en we krijgen best wel veel respons al van, en daarvan al geweldig dat het toch een keer weer te kunnen. En dan dus 14 oktober vanaf 1 uur gaan we de poorten openen. En dan maken we er hopelijk een hele gezellige middag van met een wedstrijd, of misschien zelfs een mini-toernooitje van oud tegen oud.
0: Wat leuk. Wat
2: ja,
0: leuk.
2: Dat dacht ik ook.
0: En wat, want ik ken SV Orde Bosch wat minder goed. Ik ben zelf ook helemaal niet goed in voetballen. Wat is jouw relatie tot SV Orde Bosch? Voetbal jij daar al 100 jaar of wat is jouw verhaal?
1: 100 jaar,
2: ik ben er geen
1: 100.
2: Nee,
1: 103.
2: Nee. Ik ben, ja, ongeveer. Nee, ik ben zelf, toen de tijd mocht je vanaf 8 jaar lid worden.
0: Ja.
2: Dus in 1974 mocht ik gaan voetballen. En alle mensen om me heen die gingen naar AGOV, Victoria Boys, noem ze maar op. En ik was altijd al een klein beetje eigenwijs op dat gebied. Dus ik zei, ik ga naar BNO.
0: Wat leuk.
2: Ja, dus zodoende ben ik eigenlijk naar BNO gegaan. En dan heb ik op behouden 3 jaar lang bij Columbia heb ik eigenlijk mijn hele leven daar gezeten.
0: Wauw, super zeg. En wat maakt SV Orde Bosch nou zo'n bijzondere voetbalclub? Is die anders dan anders? Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, nou, de meeste mensen kennen Columbia natuurlijk ook wel. Wij hebben altijd gezegd, wij zijn Columbia in het klein. Dus veel betrokkenheid bij de club, veel feestjes dat ze willen geven. En ja, het voetbalgedeelte is helaas een stukje minder geworden. Dat heeft ook te maken met de ligging waar je zit. Dat, mm-hmm. dat blijven wij zeggen. Je zit natuurlijk midden in het bos, dus vooral kinderen hebben dat in de wintermaanden vinden ze dat niet zo heel prettig.
0: Nee.
2: Ouders ook niet. Maar het is verder, we zijn natuurlijk een omnisportsvereniging geworden. Eigenlijk in alle geledingen is er best wel veel reuring in de club.
0: Leuk, klinkt goed.
1: Ja, want jullie hebben ook dat, jullie hebben biljetten, volgens mij ook beachvolleybal.
2: Ja, beachvolleybal, er wordt in de zomertijd wordt daar veel gebruik gemaakt, ook van de scholen die in de omgeving zitten, sportscholen. En sinds, meen ik dat het dit jaar begonnen is, dat het Nederlandse beachvoetbalkleurteam
1: mm-hmm.
2: Ook de trainingen doet op het beachvoetbalveld.
1: Oké. Okay. Hey, en hebben jullie voor de reunie, want dat duurt denk ik nog even, hè, dat is volgend jaar, maar zijn jullie nog op zoek naar mensen of...
2: Nou, de reunie zelf is natuurlijk over 3 weken al. Dat gaat snel. Het jubileum is inderdaad 1 april. Dat duurt er nog even. Voor de reunie zeggen wij voor zeker voor oud-leden van PTT krijgen wij we zijn er niet echt van helemaal op de hoogte. Er zijn wel wat mensen mee bezig. Waarschijnlijk ken je die ook al. Bert Klomp is daar onder andere mee bezig. En we hopen dat inderdaad daar ook wat terecht komt. Maar wij hopen echt in contact te kunnen komen met vooral oud-leden van PTT, OBV en BNO. En zeker de mensen die geen Facebook en zo hebben, die proberen toch op de een of andere manier te bereiken.
1: Ja. Nou, doe nog maar even een oproepje dan.
0: Ja.
2: Ja, nou, dus voor alle oud-leden, PTT, BNO, OBV, het gaat dus echt om de voetbalafdelingen. En dus niet de OBK, de biljartafdeling. Mocht je interesse hebben, 24 oktober, wil je niet voetballen, je bent altijd welkom. Vanaf 1 uur is de kantine open en hij blijft tot ongeveer 7 uur open. Wil je even voetballen, neem dan heel even contact op met mij. Het kan via Facebook als je dat hebt. Heb je het niet, Erik Grotenhuis, 66@gmail.com.
1: Even rustig praten, hè, rustig, want ik ken die mensen allemaal niet onthouden.
2: Ja.
1: Eén keer nog het mailadres.
2: Ja, Erik Grotenhuis, 66@gmail.com. En ik zei net kom, het is .nl.
1: Zie, daar ga je al.
0: Ja.
2: Ja.
1: Heb je het alweer.
0: Nou, onderschat de kracht van herhaling niet. Ik hoop dat er nog wat leuke aanmeldingen komen.
1: Ja.
2: Ja, dus voor de mensen die willen voetballen, meld je even aan. Ik geef het door aan de betreffende leiders. En dan

0: bij elk team hebben we nu eigenlijk een eigen leider neergezet. Bert Klomp van PTT, Marco van der Lucht, CQ, de familie Schippers bij OBV en Cheryl Visser en ik doen het bij BNO.
1: Kijk eens aan, helemaal goed, top. En maakt er de 24e maar een mooi feestje van dan, maar dat zou wel lukken.
0: Ja, ik vermoed, kijk, zeker van OBV kant weten we dat er best wel veel animo voor is. Die hebben een paar jaar geleden ook zo'n reunie gehad. En dat is tot de laat uurtjes doorgegaan. Dus we maken er hopelijk echt een heel leuk feestje van.
1: Mooi, top. Helemaal goed. Erik, dankjewel en tot de volgende keer.
0: Ja, komt helemaal goed, Gert. En fijne uitzending nog eens, Fred.
1: Ja, komt goed. Dankjewel, hè.
0: Oké, hoi.

0: Dat was Elton John met The Circle of Life.
1: Ja.
0: Uit de film The Lion King. Die hebben we vast allemaal wel een keertje gezien.
1: Ja, wie niet?
0: Ja, ja. Dat is een klassieker in de Disney-films, vind ik persoonlijk.
1: Ja, dat is het ook, zeker. Ja. Is er ook niet al een musical van geweest?
0: Ja, musicals. En er is natuurlijk een real-life version. Of dat zeg ik vast niet goed. Maar in ieder geval met echte, tussen aanhalingstekens, dieren. Dus goed, niet getekend.
1: Goed uitgemolken, zeg maar, ja, die film.
0: Ja, ja, kun je wel zeggen, ja.
1: Maar dat
0: ja.
1: doen ze bij Disney wel vaker. En dat doen ze ook goed.
0: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk een super commercieel bedrijf.
1: Ja.
0: Maar goed, dat, ja, ze hebben er wel oog voor.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Doen we het, de jingle van het weerbericht, Wenne?
2: Het weerbericht met Christian Versloot.
1: Wat, hij hangt weer aan de telefoon. Hè? Oh, Christian, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Is dit nou lekker relaxed weer voor jou? Of zeg je van, het mag wel wat spannender allemaal?
3: Nou, het mag sowieso spannender. Maar als ik er tegelijkertijd bij vertel dat ik nu met een heerlijk zonnetje en een beetje wind op het strand zit, dan mag het ook wel even zo blijven.
1: Op het strand?
0: Doe maar weer.
3: Ja, we zijn in Zandvoort.
1: Och, je pakt het ook wel goed op elke keer, hè?
3: Ja, moet maar, hè?
1: Ja, lekker. Hey, voordat we naar het weer in Nederland gaan, want we kijken natuurlijk ook altijd een beetje naar het nieuws en andere dingen. En dan zie je in Spanje en Creta bijvoorbeeld, dan zie je echt het water door de straten klotsen. Ja, dat is dan zeg maar de andere kant van de medaille.

0: Ja, dat klopt. En als je tegelijkertijd kijkt naar de zeewatertemperaturen in het Middellandse zeegebied, dan zie je dat die dit jaar echt heel erg warm zijn. En soms zelfs tropisch, in ieder geval 5 graden warmer dan normaal. En wat je dan ziet is dat op het moment dat je lage rukgebieden over hebt trekken die dan tot buien leiden, er extra veel energie in die temperatuur en dus ook uiteindelijk in de lucht erboven zit en je dus veel regen krijgt. Mm-hmm. Dat wordt steeds normaler naarmate het warmer wordt.
1: Ja, en dat is toch niet waar jij op zit te wachten hier in Nederland, hè?
0: Nee, absoluut niet. En sterker nog, als hier de zee 30 plus graden is, dan hebben we echt een probleem. Het hoort erbij. Ik heb liever weer van het onweer, zeg maar. Niet van die overstromingen. We hebben een paar jaar geleden op Creta gezeten dat het ook flink losging met dat soort overstromingen. Dus ja, het kan altijd.
1: Ja. Oké. Nou, dan naar het weer van Nederland, want jij zit op het strand. Is het druk op het strand? Zijn er al Duitse kuilen aan het graven? Hoe zit het?
0: Nou, dat laatste wel. Ik hoor veel meer Duits dan Nederlands, dat klopt. Maar kuilen heb ik nog niet gezien. Ik ben er ook niet naar op zoek, moet ik zeggen. Het is best lekker weer, omdat we een beetje in wat ze een zadelgebied noemen zitten. Dat is een tussengebied tussen wat hogere druk en wat lagere druk. Dat betekent dat het niet dat extreme warme mooie weer is en tegelijkertijd ook dat storingen op afstand blijven. En dat zien we dan ook terug. Vandaag regelmatig zon. Later misschien wat toenemende sluierbewolking, omdat die storingen dan wel niet hier zijn, maar ook nog wel in de buurt liggen. Tot 20, misschien 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind, kracht 2. Komende nacht, omdat die storing toch in de buurt blijft liggen, zien we dat het bewolkt wordt. Minimum temperaturen rond 11 graden. Het blijft dan wel droog. Morgenochtend begint de dag dan ook met wat wolkenvelden. Later zien we die zon dan toch weer terugkomen. En met 21 graden en een zwakke westelijke wind wordt het ook een hele, ja, voor de herfst prima zondag. Maandag en dinsdag zien we dat dat weer ook aanhoudt. Zo nu en dan wat wolkenvelden, maar ook regelmatig ruimte voor de zon. 21, misschien 22 graden bij een wind uit zuidwestelijke tot westelijke richting en kracht 2. En dan slaat het een klein beetje om. Woensdag en donderdag zien we dat er behoorlijk wat wisselvalligheid op het programma staat. Zeker op woensdag lijkt het opnieuw een bewolkte en wat verregende dag te worden. Met op woensdag nog 18 graden en op donderdag zelfs 14 graden, zoals het er nu naar uitziet, bij een noordwestelijke wind kracht 3. Vrijdag en zaterdag wordt het dan weer ietsjes beter met 15 graden, zon en af en toe ook buien. En dus eigenlijk, het wordt steeds meer herfst.
1: Ja, maar dat is ook de tijd van het jaar, hè?
0: Ja, absoluut. Dit hoort nu een graadje of 16 te zijn. Dus eigenlijk die eerste helft van de week is toch nog een beetje misschien een hele lichte nazomer. En richting het einde van de week gaan we richting het normaal.
1: Helemaal goed. Top.
2: Ja. Mag ik nog weten, Christian, wat is jouw lievelingsweer?
0: En lievelingsweer, ja, dat is onweer. Dat staat met stip op nummer 1, maar op het moment dat niet ter beschikking is, en dan kom ik toch weer op dat strand, als het dan echt goed waait, zeg maar, dat je van die zandstralen krijgt, ja, daar kan ik ook heel erg van genieten.
2: Oké.
1: Zie je zo, helemaal goed, top. Hey, Christian, dankjewel.

0: En dit was Kate Ryan met Ella Ella. Bekend nummer. Heel wat anders. Sinds een aantal jaar wordt de Harry Vos Award uitgereikt. Gisteren, vrijdag 2 oktober, was het zover. Onze tv-ploeg was erbij. Maar Harry Vos himself en Linda Joosten, de ontvanger van de award, kwamen na de uitreiking, moeilijk woord, gelijk naar de studio van RTV Apeldoorn om aan te schuiven in ons radioprogramma De Matinée. Allereerst feliciteerde presentatrice Ellen Zoontjes Linda met haar prijs.
1: Ja, dankjewel. Harry, vertel, want die award is naar jou vernoemd.
2: Ja, ja.
1: Als grote dierenvriend en
2: activist en noem maar op.
1: Activist. En ik vind activist altijd zo.
2: Nee, activist, maar in het NRC 2 jaar geleden stond. Ik ben de fluwele activist in Nederland.
1: Nou,
2: een nette activist die wel doorgaat, maar niet zich vastlijmt of iets dergelijks.
1: Op de weg of
2: moet ze allemaal zelf weten, maar niet.
1: Hè. Nee.
2: Ik bereik het gewoon door altijd maar door te gaan.
1: Ja, en blijven praten, blijven vertellen.
2: Blijven doorgaan en een stapje voor en een stapje naar achteren. En,
1: maar niet opzij.
2: Nooit opzij.
1: En nou is er een aantal jaar geleden is er dus een award in het leven geroepen.
2: Ja.
1: Jij was de eerste winnaar.
2: Ja, zoiets eigenlijk wel.
1: Toch?
2: Ja.
1: Of heb jij hem bedacht? Nee, toch?
2: De partij SP, wou ik zeggen, heb ik ook gewerkt. De partij wou iets na mij vernoemen.
1: Ja, wat een eer.
2: En toen wou ze een schilderijtje met wat tekst. Ik heb gezegd, geen schilderijtjes, die hebben allemaal.
1: Dat is net als een tegeltje, weet je wel.
2: Gewoon een
1: iets echts.
2: Dat moet een beeldje achter iets worden. Ja. Hebben ze contact gezocht met Tina Hellemans, de kunstenares uit Hoogsoeren, die ik ken.
1: Ja.
2: En ik heb gezegd, die maakt hele mooie beelden.
1: Ja,
2: dus vraag of je dat mag gebruiken als zwijn voor de award.
1: Ja.
2: En dat vond ze prachtig.
1: Ja, leuk. En is het dan ook een wisseltrofee? Moet je het dan na een jaar weer inleveren?
2: Nee, dat mogen ze allemaal houden.
1: Ja, gelukkig.
2: Ja, dat is niks.
1: Toch? Zo'n mooi beeldje wil je houden.
2: En Tine is daar heel heel blij mee. Toevallig heb ik er van de week nog gesproken. Want het beeld staat ook in Hoogsoeren als groot beeld.
1: Oh,
2: hè?
1: Ja, heb ik wel eens gezien.
2: En van
1: inderdaad.
2: De week was het staartje eraf.
1: Afgebroken?
2: Ja. Dus er was een restaurateur van het bedrijf die het beeld had gemaakt.
1: Die
2: waren daar bezig.
1: Aan.
2: Dus ik heb al verteld wie het allemaal zou krijgen. En wat er allemaal zou gebeuren. Dus daar verheugt zij zich ook altijd op.
1: Ja. En jij zit dan ook in de commissie die de volgende winnaar.
2: Ik ben degene die geeft me ja of nee zegt.
1: Ja,
2: daar wil ik hem wel aan geven en daar wil ik hem niet aan geven.
1: En
2: ik kom zelf ook nog wel eens met ideeën. Ja. Maar die heb ik al een paar keer opgeschoven omdat er betere
1: ideeën waren.
2: Ja.
1: Dus nu weer.
2: Dus ik ben niet zo van wat ik.
1: Mijn wil is wet. Dat
2: ja, nee, absoluut niet.
1: En de reden dat Linda hem gewonnen heeft, wat gaf de doorslag dat Linda nou de winnaar was?
2: Doorslag gaf in eerste instantie. Ik had een lijstje en daar stond een stuk of 6 mensen op.
1: Ja.
2: Of zo organisaties.
1: Mm-hmm.
2: En daar stond Linda op. Even kijken. Diervriendelijk paarden.
1: Meisje. Nee.
2: Diervriendelijk paarden.
3: Een trainer.
2: Trainer, ja.
1: Oh ja, goed.
2: En toen zei ik tegen Jackie Kroon, zegt, dat bestaat niet, diervriendelijk.
1: Nee.
2: Toen heb ik. Hebben ze mij later dus gebeld. Zeg, Harry, het is niet maar zo diervriend. Het is echt. Het hele verhaal wat zij beter kan vertellen.
1: Ja.
2: Hoe zij daar mee omgaat.
1: Ja.
2: En hoe ze die dieren de ruimte geven. Want ik bij mij, in mijn gedachten, waar zij dus echt voor streeft dat dat niet gebeurt. Dat die dieren een hele dag in een 3x3 hok staan. En zo nu en dan er even uit mogen om iemand op de rug te mogen nemen.
1: Oh ja.
2: En dan weer terug.
1: Ja.
2: En bij haar is dat helemaal anders.
1: Nou Linda, daar ben ik heel
2: met
1: benieuwd.
2: Met dieren die geen bit in hebben. Waar je op kan zitten. Zonder zadel.
1: Echt?
2: Maar ook. Dat doet ze allemaal.
1: Echt
2: en,
1: waar?
2: En, maar die gewoon daar een paradijs hebben aan ruimte. Echt, het was nog mooier dan ik op papier kon lezen.
1: Oh,
2: dus,
1: Linda, vertel.
3: Nou, ik voel me vereerd.
2: Ja.
1: Vertel.
3: Ik word er zelf heel nieuwsgierig van.
1: Ja, ik ook. Dus jij kan het beste even uitleggen.
3: Ja,
1: Maar door wie was jij trouwens opgegeven? Eerst wil ik dat even weten. Had je dat zelf gedaan? Familie,
4: nee,
1: vrienden?
4: Nou, ik ben uitgenodigd
1: planten
4: door mijn stagiaire.
1: Okay.
4: Die werkt op de kinderboerderij in Hoge Buurlo.
1: Ja.
4: En daar hebben ze een oogstfeest. En ze zei, joh Linda, wil jij ook op dat oogstfeest komen met een kraam? Dus, nou, vind ik helemaal leuk.
1: Ja.
4: En daar stond ook een kraam van de Partij van de Dieren.
1: Ah.
4: En toen kon je dus iemand opgeven, ja, hiervoor. En degene die met mij mee was, Ellen, die heeft bij mij ook een paard staan. Die heeft mij dus opgegeven,
1: oh, wat
4: hiervoor.
1: Leuk.
4: Ja.
1: Dus jij hebt eigenlijk dus een beetje een pensionachtige omgeving? Want jij zegt, iemand heeft een paard staan bij mij. Of ben jij die aan het trainen, dat paard? Of is dat gewoon voor altijd bij jou?
4: Ik heb eigenlijk, het is een beetje een allegaartje.
2: Ja.
4: Het is een, we zijn hier 5 jaar geleden komen wonen. Het is altijd al een paardenhouderij geweest. Dus er waren al wat faciliteiten aanwezig. En wij hebben eigenlijk het grootste weiland.
1: Mm-hmm.
4: Hebben we omgetoverd tot, ja, dat noemen ze een paddock paradise systeem.
1: Yeah.
4: Waarin we proberen zo dicht mogelijk bij de natuur van het paard te komen.
1: Okay.
4: En een paard loopt veel, yeah, in het wild, mm-hmm, en eet veel. Ze hebben een relatief kleine maag, maar ja, ze lopen en ze eten.
1: Ja,
4: zo.
1: Dus het wordt gelijk verwerkt.
4: Ja, ja, ja.
1: Het is, ja, gewoon, ja, ja, ja.
4: Dus wij hebben een trek aangelegd. Dat, mm-hmm, is een pad wat altijd open is. Dat is zo'n 850 meter. En op verschillende plekken op die trek kunnen ze eten vinden. Nou was dat 5 jaar geleden veel weiland. En hebben we in samenwerking met Landschap Gelderland hebben we daar zo'n 1000 bomen en struiken,
1: wow,
4: aan toegevoegd.
1: Oh, wauw.
4: Allemaal eetbaar voor de paarden, of in ieder geval niet giftig.
1: Mm-hmm.
4: Maar niet alleen voor onze paarden, maar ook omdat we heel graag iets terug willen geven.
1: Mm-hmm.
4: Voor de kleine insecten, de vogels, de biodiversiteit.
1: Ja.
4: Nou, het staat allemaal erg onder druk, dus wij dachten, als we op deze manier, ja, ons steentje bij kunnen dragen, ja, dan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten.
1: Ja.
4: Voor onze paarden, maar ook voor de natuur. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En het is steeds groter uitgegroeid.
1: En dat was dus de reden dat de Partij voor de Dieren vindt, jij bent de winnaar dit jaar.
4: Ja, ik.
2: Ja, dat vinden een paar dan. Ik zit hier in een comité, ik ben alleen degene,
1: ja,
2: degene en zegt van, die doen we.
1: Dat gaan we doen. Dus, en jij reikt hem uit.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Oh.
2: Ja, het, zolang ik nog onder ons ben.
1: Nou, jeetje.
2: Dat,
1: nou,
2: weet je niet.
1: Ja, nee, nee, dat hebben we allemaal geen, we hebben geen garantie. Nee, nee, nee, dat klopt. Maar jij hebt dus dit prachtige beeld gekregen, de Harry Vos Award. Het is een mooie bronzen zwijn op een, nou, wat is het? Een marmeren sokkel? Zwarte,
2: ja,
1: laten
2: we marmer noemen. Ik heb geen idee. Het mag, ja, een beton zijn.
1: Maar hij is wel heel erg mooi.
4: Ja, hij is wel zwaar.
1: Ben je er heel blij mee?
4: Ja, ik vind het waanzinnig leuk.
1: Wat een eer, hè?
4: Ja.

0: Ik ken het helemaal niet, Thunder. Ken jij het?
1: Eerlijk gezegd niet, maar ik vond het wel lekker klinken.
0: Ja, het zijn net of mensen met een heliumballon aan het zingen zijn, zeg maar.
1: Ja, of ja, nu het zegt, ja.
0: Ja, is ook leuk, maar
1: ja, je moet het wat anders. Ja. Ja.
0: Hey, en er zit het eerste uur erover op.
1: Ja, bizar snel gegaan weer.
0: Of niet?
1: Ja, ja, echt hè.
0: Helemaal goed. En het tweede uur belooft zeker zo leuk en gezellig te worden. Ja. Maar Blauw is al binnen.
1: Precies.
0: Ja, die is mooi op tijd.
1: Inderdaad. En
0: Ivo die komt straks ook nog langs.
1: Absoluut.
0: En dan bellen we ook nog even met Gerry over de uitgaanstip van aankomend weekend.
1: Ja, dit wil je niet missen.
0: Nee, maar er zijn heel veel dingen te doen toch, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Er zijn altijd nog mensen die zeggen, er is niet veel te doen in Apeldoorn. Nou ja, dan...
1: Er is genoeg te doen in Apeldoorn.
0: Meer dan genoeg te doen.
1: Zeker.
0: En we gaan het straks ook nog even hebben over de Kuipershoek.
1: Ja, gaan we, want het is morgen dierendag. Dus,
0: morgen is dierendag. Ja. We gaan even kijken wat daar allemaal nog aan leuke dieren zitten. Die je wellicht kunt adopteren of in huis nemen misschien wel. Dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Moet je wel tegen kunnen natuurlijk. Hè? Want sommige mensen zijn allergisch, maar dat gaan we gewoon opnoemen wat er is.
1: Ja, gaan we doen. Zeker weten.
0: Dan gaan we eruit met, even kijken. Jij kunt het zien. Is dit echt een Golden Earring?
1: Golden Earring, Quiet Eyes.
0: Ja.
1: Dat is heel mooi. Ja.
0: Heeft hij goed uitgezocht, Dio.
1: Perfect.
0: Hoor.
1: Perfect, Dio.
0: Hij heeft ook een grote koffer met platen bij zich.
1: Ja, ik zag hem slepen. Dat was bizar.
0: Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Fox met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou ja, op zich een heel toepasselijk nummer. Maar gelukkig is het weer nog wel redelijk lekker.
1: Het is gewoon lekker in het zonnetje, hoor.
0: Nou, heerlijk. Echt, hè? Heerlijk. Ik hoop dat iedereen ook lekker in de tuin zit te luisteren naar onze heerlijke muziek en onze leuke interviews.
1: Ja.
0: Want inmiddels bij ons aangeschoven, Bart, welkom.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Ja. Maar dat doen we zo meteen. We moeten even de telefoon opladen en dan gaan we het nummer zoeken. Dan doen we eerst nog even een stuk muziek. Wat kan ons spelen?
0: Nou, Bart nog heel even geduld uit.
2: Zeker, geen probleem.
1: Komt helemaal goed. Wat hebben we nog voor lekkere muziek, Dio?
0: Dio houdt ons even in spanning. Wat voor leuk.
1: Oh, helemaal goed. Laat maar horen.

0: Nou, we keken elkaar alle drie aan in de studio van. Ja. Is dit gepikt van door Marco Bezzato, maar dat is dus gepikt.
1: Ja, ik wist het echt niet. Ik had echt geen idee.
0: Ik ook niet.
1: Ik dacht dat die van Marco Bezzato origineel was, maar...
0: Nee, niet dus.
1: Nee, het blijkt absoluut niet.
0: Leuk nummer, toch?
2: Absoluut.
0: Ja. Hey, we hebben jou al een beetje aangekondigd. Bart Lauw in de studio. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, Gert.
0: Ja, ook een bekend gezicht in Apeldoorn. Daar hadden we het net over dat we volop in de samenleving met z'n allen goede dingen doen. En over goede dingen gesproken. Jij doet ook heel veel goede dingen. Onder andere met een buddy.
2: Ja, van buddy to buddy. Ja. Een geweldig project in Apeldoorn. Ja. Waarbij nieuwkomers hier in Apeldoorn gekoppeld worden aan een Apeldoorner. Om op die manier elkaar beter te leren kennen, de stad beter te leren kennen.
0: Ja.
2: En ook anderen uit hun isolement halen.
0: Ja, helemaal goed. En hoe ben je daar ooit mee begonnen?
2: 2 jaar geleden, dit is mijn tweede buddy. Mm-hmm. Ik kan nu wel zeggen friend to friend eigenlijk in plaats van buddy to buddy. Want ik heb een hele goede band met Idol opgebouwd dat echt een vriendschap is geworden.
0: Okay.
2: Ik ben er 2 jaar geleden mee begonnen via Dielke. Mm-hmm. Dielke is wel bekend ook als fractievoorzitter van Pro. En zij is ook heel actief bij Buddy to Buddy. En ze vroeg, wil je meedoen? Want je kent veel mensen. En nou ja, ik vind multiculturaliteit heel belangrijk. Mm-hmm. Dus dat was voor mij een reden om mee te doen.
0: Ja, en normaal kom je dan met je buddy naar de studio.
2: Ja,
0: maar Aiden, die is zo druk. Die zit nu in Duitsland volgens mij. Aiden, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Sorry dat ik kan niet bij jullie zijn, maar door de telefoon is het ook goed.
0: Ja, dat gaat prima met de telefoon. We doen een beetje rustig praten, zodat je het goed kunt verstaan. Waar ben je in Duitsland?
3: In de Dortmund. Nou.
1: Dortmund.
0: Oké. Okay. En je bent daarvoor privé of ben je iets met sport aan het doen of...
3: Nee, in Duitsland. Ik heb sommige familie leden in het Duitsland. Daarom het is in de rustige weekend wil ik in de Duitsland een beetje chillen.
0: Kijk, dat is ook goed, hè? En belangrijk om goed te chillen.
3: Ja.
0: Hey, en Bart zit hier in de studio.
4: Hey dan.
3: Hoi.
4: Alles goed?
3: Ja, en met jou?
4: Jazeker. Heb je een goede reis gehad?
3: Ja.
4: Mooi, mooi.
0: En jullie kennen elkaar al een tijdje, hè?
3: Wij ontmoeten bijna iedere week.
0: Oké. Ja. En wat gaan jullie dan doen?
3: Oh, wij doen veel dingen eigenlijk. Wij praten over de geschiedenis bijvoorbeeld van Nederland en ook in Irak. Geschiedenis van Irak ook en Bart ook corrigeert mijn taalfoutjes en grammatica en ook een nieuw woord als ik begrijp sommige woorden niet dan probeert hij in Engels te uitleggen en daarna is dus, alles duidelijk voor mij en ik een zin bijvoorbeeld niet verstaan, dan hij vertaalt in Engels en hij helpt me veel met taal.
4: Ik hoef je nou niet te corrigeren, Aiden. Dat was helemaal foutloos. Goed gedaan.
3: Oh, dankjewel.
0: Ja. Helemaal goed. En leer je Bart af en toe ook Irakese woorden?
3: Ja, maar weinig eigenlijk.
4: Ik was alleen echt te weinig.
3: Wij praten vaak in Nederland.
0: Ja, maar dat is voor jou ook beter, denk ik, hè?
3: Ja.
0: Ja, zie je ze aan. Hey, en heb je ook al dingen van Apeldoorn gezien waarvan je denkt, wauw, wat een mooi land is het eigenlijk?
3: In Apeldoorn, ja, eigenlijk ging je naar Palace Het Loo. Was echt geweldig. En met Bart gingen wij samen naar een sommige feesten, concert, music concert. En de beide mansion, het café, het sfeer daar is ook echt geweldig.
4: Daar spreken we elke week over om koffie te drinken.
0: Ja.
3: Ja.
0: Oké. Okay. En Bart, heb jij, zijn er nog dingen waarvan jij zegt, daar moet ik nog heen met Aiden? Of dat wil ik hem nog laten zien? Ja, misschien wel heel erg veel.
4: Ik wil hem nog heel veel dingen laten zien. Ik heb het idee dat we nog niet alles van Apeldoorn hebben gezien. Maar ook buiten Apeldoorn wil ik hem ook dingen laten zien. Dus er gaan nog heel veel dingen komen. Dat is een ding wat zeker is.
0: Ja.
4: En hij is ook, misschien is dat ook leuk om te vertellen. Hij is ook bezig. Hij doet tandheelkunde, heeft hij gedaan in Irak. Ja. 2 jaar, hè, Aiden, heb je dat gedaan in Irak?
3: Ja, 2,5 jaar. Ik was in mijn derde jaar op de Unie toen ik naar Nederland kwam.
4: Ja, en hij is heel goed in wiskunde en ik heb een huiswerkinstituut. En hij gaat nu ook mijn leerlingen, wordt opgeleid om mijn leerlingen ook wiskunde te leren. Dus het is ook voor de leerlingen heel goed om ook multicultureel in aanraking te komen. En voor Aiden is het goed voor Nederlands, dus het is echt heel leuk. Maar het is sowieso een hele fijne vent om mee om te gaan. Want,
0: ja.
4: Aiden, ik had het net over buddy to buddy, maar het is eigenlijk friend to friend, hè?
3: Ja. Ja, wij nu in veranderd buddy naar vriendschap.
4: Precies.
0: Hoe mooi is dat? Dat is toch super?
4: Dat is absoluut heel mooi, ja.
0: Ja, helemaal goed. En probeer je hier in Apeldoorn dan ook nog iets van werk te krijgen, Aiden? Wil je tandarts worden of iets anders?
3: Eigenlijk nu ik bezig ben met mijn studie, ik moet B2 Nederlands halen, ben ik nu op school voor Nederlands te leren nu. Ik moet naar school 4 dagen per week. En mijn cursus is echt intensief.
0: Ja.
3: Ik studie hard nu. Ik wil in Nederlands ook geneeskunde of tandheelkunde studeren.
0: Ja, oké. Okay.
4: Dat gaat vast gebeuren. Daar ben ik van overtuigd zijn. Want je bent zo ontzettend gemotiveerd en zo ambitieus en leergierig dat ik zeker weet dat dat gaat lukken.
0: Oké, okay, ja. Hey Aiden, je hoeft niet te antwoorden, hè, maar ik vraag het toch. Waarom ben je weggegaan uit Irak?
3: Eigenlijk zijn we meer dan één reden. De eerste reden, ik woonde in vluchtelingkampen. Tanten, vluchtelingtanten. Toen

0: Dat is dus in 2014 onze dorp aangevallen. En wij moesten vluchten van onze dorpje. En we gingen naar een andere plek die veilig is. En sinds 2014, we woonden in de vluchtelingkampen. En de vluchtelingkampen is echt niet veilig. Mm-hmm. Soms is de tanten verbranden door de elektriciteitsproblemen of andere dingen. Ja, dat was één reden. En nog een reden. Ik wilde naar Nederland komen omdat er zijn veel kansen om te werken. En de studie hier volgens mij is beter. En, want in Irak, als je afgestudeerd, misschien heb je geen kans om te werken.
1: Nee.
0: Ja, en ja, veel kansen in Nederland om jezelf te ontwikkelen.
1: Ja. Oké, okay. Ja. Helemaal goed. Ja, pittig allemaal.
2: Absoluut.
1: Ja, nou, ik weet niet, willen jullie nog iets tegen elkaar zeggen? Wanneer zien jullie elkaar weer?
2: We zien elkaar dinsdagochtend weer, 10:00. Gaan we koffie drinken bij Mansion.
1: Ah, oké.
2: Okay. En vrijdag weer wiskunde rijden.
0: Ja.
2: Red je het vrijdag? Gaat het lukken?
0: Ja, vrijdag. Ja, ik denk, ja, ik heb tijd om naar jullie te komen, ja.
2: Maar eerst even lekker koffie drinken dinsdag bij Mansion.
0: Ja, dinsdag wel. Ja,
2: ja.
0: Als ochtends.
2: Ja, oké. Okay. Super.
1: Aiden, ken jij Bluff uit Nederland?
0: Bluff?
1: Ja.
0: Wat? Bluff? Wat betekent Bluff?
1: Bluff is een Nederlandstalige band uit Zeeland.
2: Een hele goede band.
0: Nee.
1: Muziek, muziek, daar gaan we nog een keer een apart kopje voor maken samen met Bart. Dat komt goed.
0: Eigenlijk... Ik onthoud de namen niet snel.
1: Nee, geef
0: de
1: niks.
0: De naam van de personen aan de baan.
1: Kom goed. Hey, Aiden, ja. Dankjewel. Ga nog even lekker chillen in Duitsland.
0: Dankjewel, Sanik. Ook heel blij om met jullie te zijn op deze programma op de radio. Dit is mijn eerste keer op de radio om te praten.
2: Ja, hartstikke goed gedaan, Aiden.
1: En dat ging helemaal goed.
0: Ja, en veel excuus dat ik kon niet bij jullie te zijn.
1: Nee joh, dat geeft niks, hè. Zo gaat het ook prima, hè.
0: Ja, oké, dat is precies.
1: Hey, dankjewel, hè.
2: Iedereen de groeten daar en tot dinsdag, Aiden.
0: Ja, jullie bedankt.

0: Miljonair. Miljonair. Ja, dat willen we allemaal wel worden.
1: Ja, ik denk dat iedereen zich wel kan vinden in de tekst van dit liedje.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, dan heb je heel veel geld en dan...
1: Is absoluut niet alles, hè?
0: Nee, dan heb je ook wel eens op vakantie. Dan zeg je, oh, ik word het hier mijn hele leven op vakantie. Dat is ook niet fijn dat je je hele leven verder niks meer hoeft te doen. Alleen maar in de zon.
1: Ja,
0: dan... S'avonds uit eten. Wat moet je dan?
1: Ja, op zich klinkt het wel heel goed wat je zegt. Maar dan gaat het speciale ervan af natuurlijk, hè?
0: Ja, en na 3 maanden kun je niet meer lopen, denk ik.
1: Nee, ik denk ook, ja, precies, dan moet je rondgerold worden. Ja. Dat is ook zo wat, hè?
0: Dat is ook niet fijn. Dus dan kun je beter maar wat gaan doen, leuke dingen opzoeken.
1: Ja,
0: en dat is
1: precies.
0: Toevallig. We hebben Gerry aan de telefoon. En die weet dan weer waar je leuke dingen kunt gaan doen in Apeldoorn.
1: Nou, het moet zo zijn.
0: Gerry, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag, het jaar. Hartstikke leuk. Ik moet wel lachen. Ik denk, ja, maar met geld kun je ook nog steeds actief leuke dingen doen, hoor.
0: Ja, dat is ook zo, tuurlijk. Ja,
2: en
0: zeker.
2: Dan is het alleen makkelijker.
0: Ja, dan wordt alles wel wat makkelijker, ja.
2: Dus als je de eerste 3 maanden een beetje lui bent en dan je denkt, god, dit is er allemaal te doen, net zoals vandaag.
0: Ja.
2: We hebben een prachtig mooie dag.
0: Och,
2: ja, het is super. Ik bedoel, er zijn nog steeds wandelingen te doen. De Veluwe Stoomtrein rijdt ook nog op zondag tot eind oktober. En in de vakantie, herfstvakantie zelfs 3 keer in de week nog.
0: Oh.
2: Dus pak je momenten.
0: Ja.
2: Dus dan denk ik, val maar gelijk in de deur in huis met de minder logische dingen die we normaal gesproken doen. Begin eens niet met de muziek.
0: Mm-hmm.
2: Nou, en je hebt ook nog speciaal voor de hondenliefhebbers, heb je een soort festival goodiebag op Buslo. De Big Walk heet dat.
0: Okay.
2: Kun je ook voor inschrijven. Wordt een kleine vergoeding gevraagd voor hond en de mens die erbij hoort. Maar ook leuk om te doen, is dus allemaal buiten. Maar die stadswandelingen zijn nog steeds heel erg leuk om te doen. Ja, en je hebt heel veel exposities. Aastak heeft wel mooie exposities staan, nu is er 2 lopen. En als je nog wilt stemmen voor de publieksprijs, voor de Apeldoorn foto, de inzendingen, dan kun je terecht in het gemeentehuis, daar hangen de foto's. En tot en met, uit mijn hoofd, 25 oktober kun je stem uitbrengen. En de expositie hangt daar in ieder geval tot 23 oktober.
0: Okay.
2: Dus daar kun je ook nog een kijkje nemen. Kijk wel even naar de openingstijden van het gemeentehuis. Maar dat is ook wel leuk om even te zeggen. En het is de maand van de geschiedenis. Dus even los van de activiteiten, kijk eens om je heen.
0: Mm-hmm.
2: Wat vind jij aan geschiedenis? En CODA kan je daarbij helpen. Je hebt daar verschillende dingen voor in petto. Gisteren was Historisch Café ook een teken van de geschiedenis. Als je die gemist hebt, dan ga nog eens kijken wat er meer is. Nou ja, voor de rest, joh, we hebben heel veel muzikale dingen. Bluescafé, Gigant, Dorpshuis, Uggelen heeft de Blue Monday Band staan ook. Dus en er zijn pubquizzen, eentje, die was gisteren eentje bij Buitenhuis. Je hebt vanmiddag bij Nova de WIFO Club. Kun je gewoon lekker inlopen. Mocht je mee willen spelen, kan je ook je instrument meenemen. Dus er is heel veel te doen. En oh ja, ook een activiteit gratis in Gigant muzikaal. Dat is vanavond uit mijn hoofd.
0: Nou.
2: En bingo's zijn er, hè? Dus check even in jouw buurtcentrum of er ook andere bingo's zijn. Ik weet dat een bingo in Sleutel Zuid sowieso is op zondag. En een mooie opening van Bert Dix van zijn expositie in Café Nova als morgen. Ook leuk om te horen. Finnegans heeft ook live zondag met Dempsey Crack. Ierse akoestisch tussen de schuifdeur als het mooi weer is. Kun je nog op het terras. Nou ja, dus ik heb al gezegd Bluescafé, Veldhuis. En Antoinette Funderink opent een expositie in het Leijenhuis. Dus voor exposities. Ook als het iets minder mooi weer is of je wil niet naar het geluid, kun je zondag ook op heel veel plekken terecht. Dus dat vind ik ook wel weer leuk om door te geven. En nou ja, in Aastak heb je ook nog de stadsfotograaf. De expositie loopt tot en met 11 oktober. Lopen er 2 af, 11 oktober. Dus je hebt nog 2 weekenden.
0: Mm-hmm.
2: Dus kijk even. En voor de rest ben ik eigenlijk al heel erg druk voor volgende week. Want tot mijn grote schrik en verrassing en verblijdschap heb je bijna een soort cultuur van je bij de buurvolk.

0: volgende week zondag. Ik heb op 12 plekken een evenement zondag.
1: Oké. Ook leuk.
0: Ja, weet ik niet. Ja, het is heel erg leuk, maar het is wel heel veel tegelijk. En er zitten heel veel mooie bands tussen ook. En het zijn 11 muzikale evenementen, geloof ik, en 2 quizzen. Dus dat wordt een leuk zoekplaatje voor een mooi rondje rijden met de fiets.
1: Ja, dus, dan ben je de zondag mooi onder de pannen.
0: Ja, dus dit weekend kun je in de binnenstad heerlijk terecht voor je exposities, je terrasje, als het een beetje mooi weer blijft. En de exposities, stoomtrein als je het leuk vindt. Wandelen kunnen we nog van alle. Er is gewoon zoveel. Ja,
2: het kan niet zo zijn dat je je verveelt.
1: Nee.
2: Dat kan niet.
0: Nee, absoluut niet. Nou ja, ook al doe je even de tuin. Wij zijn ook even in de tuin bezig vandaag.
1: Ja.
0: En we zeiden, nou dan gaan we straks nog even lekker ons loopje doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik nog wel even bij Nova aanland. En misschien dat ik van de weekend nog even kijk bij Aztec.
2: Ja, leuk.
0: Morgen heb ik op verschillende terrassen of uitbaterijtjes de kans om ook dan live iets te beluisteren. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, en jullie hebben mijn overzicht geloof ik al gedeeld, dus check hem gewoon even.
1: Ja.
0: En anders kijk ook in de uitagenda.
1: Helemaal goed, top.
0: Het is gewoon geweldig weer, zeg maar.
1: Ja,
2: ja, het is top.
1: Hey Gerry, en we hebben bij de zaterdagmiddagmix zijn ze een beetje aan met het programma aan het schuiven en aan het doen. Vanaf, ja. We gaan wat vaker jouw uittips voorlezen. En niet meer elke week bellen.
0: Nee, begreep ik.
1: Ja.
0: Op zich jammer. Maar aan de andere kant, als je allemaal netjes op een lijntje staat en je hebt een vraag of je hebt een keer of er is een speciaal thema, dan kom ik gewoon graag of aanschuiven of even langs.
2: Ja, dan maar, moet je niet hoor.
1: Wij weten jou te vinden, hè?
0: Daarom, weet je, ik vind het belangrijk dat cultuur het podium blijft. En ik vind het heel gezellig met jullie. En ik vond het super gaaf dat RTV sowieso dit oppakt. Het heeft opgepakt. Dus joh, ik doe het. Het is het liefste werk oud papier voor mij, positief. En ik ondersteun daar waar ik mag en kan. Dus ga vooral zo door met het promoten van de cultuur.
2: Gaan we zeker doen.
1: Top. Hey, dankjewel en maak er een mooi weekend van.
0: Jullie ook, hè. Tot de volgende.
1: Ja, oké. Okay,
0: doei. Doei.

0: Mooiste intro, alle tijden. Vind ik tenminste, hè. Het duurt heel lang. Een heleboel mensen denken, oh, wat is dit toch voor muziek? Maar vaak hoor je dan al gelijk, oh, dat is Wham met Club Tropicana.
1: Ja, en George Michael had er zelf laatst ook wel een beetje een handje van, hè. Om wat langere intro's in nummers te zetten.
0: Ja, en er is één iemand die wil daar graag nog een keer draaien.
2: Ja, dat is Club Pikes.
0: Ik hoor hem al.
1: Ik hoor hem ook. Ja. Ik hoor hem ook.
2: Die videoclip is gedraaid in Club Pikes op Ibiza.
0: Ja.
1: En wie vertelt ons dat?
2: Dat vertelt DJ Yves O.
1: Oh, wat superleuk dat je er weer bent.
2: Ja, dankjewel. Ja.
1: Wat een eer. Wat
2: dat
1: een eer.
2: Ja, gezellig. Ja. Leuk. Tof.
1: En dat is dus een club waar jij nog heel graag wil draaien. Die staat op jouw wishlist.
2: Ja, dat is heilige grond. Weet je, ik vind sowieso, George Michael was altijd een zeer onderschat artiest eigenlijk. Hè? Dus los van het feit dat mensen zijn muziek tof vinden. Mm-hmm. De beste man die schreef, produceerde, mixte, arrangeerde en zong zeg maar zijn eigen songs. Dus hij deed eigenlijk het hele project.
1: En dat wisten mensen eigenlijk niet?
2: Dat weet bijna niemand.
1: Nee.
2: Ja. Dus ja, dat is wel een held hoor.
1: Dat is echt wel super talent.
2: Absoluut,
1: ja.
2: Absoluut. Ja. Ja.
1: En wat doe jij? Want misschien zijn er mensen die jou niet kennen. Dus vertel ons, wat doe jij?
2: Ik ben DJ Yves O en ik doe Miep Miep na. Ja. Nee, ja, ik ben DJ dance producer. En de reden dat ik hier mag aanschuiven is om te komen vertellen over het feit dat ik binnenkort weer in Apeldoorn draai op een heel leuk feest.
1: Vertel.
2: Ja, dan zul je afvragen van, joh, wat moet dat bij op deze zender voor deze doelgroep? Maar het is een 30-plus feest.
0: Oh.
1: En dus zeg je nu dat we oud zijn, Ivo?
0: Nee, jij zegt zeker dat hier alleen maar 30 plus is.
2: Ja, misschien, maar nee, Jara, jij niet. Jij bent een jonge bloem.
0: We gaan door met muziek en... Nee,
2: dat is heel leuk. Dat is echt een beetje een internationale trend aan het worden. Mm-hmm. En Apeldoorn doet daar gelukkig ook aan mee. Uitgaan in de vooravond voor mensen die zeg maar gewoon een leuke avond uit willen met volwassen publiek. En ook een beetje op tijd weer naar bed gaan, zodat je niet 3-4 dagen nodig hebt om bij te komen.
1: Ja.
2: Dus dat is een feest wat om 8:30 begint.
1: Kijk.
2: Vrijdagavond, volgende week, aanstaande, 9 oktober.
1: Ja.
2: Tot 1:00, dus dat is eigenlijk best wel te doen.
1: Dat is een hele mooie tijd. Ja,
2: dat lijkt me ook. Ja. En ontzettend leuke line-up. Buiten mijzelf draait DJ Heffe, de Holy House Knockers en Jay Connor. Allemaal goede DJ's, toffe muziek. En hier en daar wat tracks uit het verleden. En ook wat tracks uit het heden.
1: Klinkt goed, klinkt goed. En hoe laat draai jij precies? Mochten er mensen speciaal voor jou willen komen? Dat kan ik me voorstellen namelijk.
2: Nou, ik draai niet aan het begin. Okay. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik even mijn eigen draaitijd nog niet zo 1, 2, 3 paraat heb.
1: Okay.
2: Maar ik heb natuurlijk een vrij volle agenda. Dus,
1: snap ik.
2: Dat kijk ik meestal een dag of twee van tevoren. Maar dat zal... Ik verwacht dat ik als derde DJ draai waarschijnlijk.
1: Ik hoor, ja, je moet er gewoon de hele avond bij zijn. Wil je sowieso niet missen?
2: Ja, dat
1: toch?
2: Lijkt me wel. Ja, het wordt hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En midden op Katerplein. Het is het oude Röntgen Café.
1: Oh ja.
2: En het is gewoon super tof.
1: Ja.
2: Echt leuk feest. Ik heb er vaker gedraaid. En ik vind het echt een aanrader. Ja.
1: Leuk. En je zegt, ik heb er vaker gedraaid. Hoe vaak heb je er nu gedraaid al ongeveer?
2: Ik heb er nu 2 keer gedraaid. Eén keer op dit feest. Don't tell my age. Ja, dat geeft al aan. Het vertelt niet mijn leeftijd. Uh-huh. Ik doe dat natuurlijk ook nooit. Nou heb ik het ook niet nodig, hè?
1: Nee, toch, ik bedoel, nee.
2: dus zodoende. Een keertje op een ander feest, wat door een externe organisatie was afgehuurd. Maar die hadden mij geboekt, dus dat is wel grappig, weet je al. Dus ik kan nu eens een keer lopend naar mijn optredens, dus dat is ook wel prettig.
1: Ja.
2: Maar het is, het is gewoon heel gezellig. En wat heel leuk is om te zien, is gewoon dat je zeg maar met een oudere doelgroep op een feestje staat. Dus 30'ers, 40'ers, 50'ers, soms zelfs 60'ers, gewoon... volwassen publiek, wat gewoon weer lekker wil feesten zoals het vroeger was.
1: Ja, precies. Dus de sfeer op zo'n feest is dan ook eigenlijk net anders dan als je met jonger publiek staat?
2: Ja, wat ik ontzettend leuk vind, is dat er wordt hier echt gedanst.
1: Kijk.
2: En als je dat soort filmpjes zie je misschien ook wel eens op Instagram. Ik heb er zelf ook wel eens voor dat soort publiek gestaan, dat iedereen met zijn mobiele telefoon bezig is. En alleen maar staat te filmen.
1: Yeah.
2: Dus dat is dit wel heel erg leuk. Ja.
1: Ja, ik zag laatst inderdaad ook zo'n plaatje voorbij komen van concerten vroeger. Zie je allemaal feestende mensen. En concerten nu, iedereen met een mobiel in de hand.
2: Ja. Er zijn zelfs filmpjes van grote festivals waar zeg maar er meer gedanst wordt in de DJ-boot dan daarbuiten. Nou, dat kan natuurlijk naar mijn idee niet de bedoeling zijn.
1: Nee, toch?
2: Iedereen staat stil te filmen.
1: Ja, zonde.
2: En kijk, als je dan iets heel unieks kunt filmen, dan snap ik het nog. Maar als iedereen vanuit dezelfde angle naar het podium staat te filmen, denk ik, ga lekker feesten.
1: Ja, dat. Meer in het nu leven. Je hebt er niks aan om dat filmpje op zondagochtend op je mobiel terug te kijken, toch?
2: Dat lijkt mij niet, nee. Zeker.
1: Nee.
0: En stel je dan je setlijst daar ook nog een beetje op af, zeg maar?
2: Ja, ik zorg wel. Ik heb natuurlijk verschillende... wij draaien tegenwoordig met USB-sticks. Uh-huh. En daar kun je, zeg maar, mapjes op maken... die eigenlijk als een platenkoffer fungeren.
0: Ja.
2: En de platenkoffer die ik waarschijnlijk dus digitaal ga openen... daar zitten wel wat remixes in van oude classics en bekende platen en dat soort dingen.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, dus daar hou ik echt rekening mee. Ja, zeker. Nee,
0: maar dat is voor de mensen natuurlijk ook herkenbaar, wil ik niet zeggen. Maar dat is wel lekker. Ja. Dat kan ook net het laatste zetje zijn om te zeggen, we gaan de vloer op.
2: Ja, absoluut. En ja, en voor mij wordt ook, ik word zeg maar als headliner aangekondigd op dit evenement. Er wordt van mij natuurlijk ook wel verwacht dat ik ga knallen. Dus ja, dat ga ik ook zeker doen.
1: Ja, dus, daar twijfelen we niet aan.
2: Nee. Het wordt niet laf.
1: Nee.
0: Nee, dat lijkt me duidelijk.
2: Lekker ouderwets uit je dak.
1: Ja. Kijk, klinkt goed, klinkt goed.
0: Goeie oude tijd.
2: Absoluut.
0: Ja.
1: Waar kunnen we kaarten kopen? Hoe werkt dat? Neem ons mee.
2: Ja, de kaarten die zijn overigens ook heel Apeldoorns geprijsd. In tegenstelling tot op andere locaties waar ik wel eens draai. Waar je gewoon 4-5 tientje mag aftikken om alleen al naar binnen te mogen.
1: Zo.
2: Is dat hier zeker niet het geval. Ja,

0: 20 oktober, altijd in die periode, in de herfstvakantie, heb ik nu 4 optredens staan, 4 showcases. Dus dat is best stevig.
1: Ja. Ja.
0: En dus dat is op de, moet ik even goed nadenken, de woensdagavond, de vrijdagavond, de zaterdagavond en de zondagavond.
1: Okay. Zo, ja. Dat is behoorlijk.
2: Bam.
1: Ja. Intensief ook, denk ik, zoiets.
0: Ja, zeker. En ja. Wat een beetje jammer is, is dat de hotelkamers zo duur zijn geworden. Zeker in die periode.
2: Meer,
0: nou, het is belachelijk.
1: Ja,
2: dus ja, maar je hoeft natuurlijk ook niet altijd in Krasnapolski te slapen,
0: nee,
2: hè?
0: Nee. Ja, luister, je bent artiest of je bent het niet.
2: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, je hoeft niet gehaald en gebracht te worden. Je kan ook op fietsje. Nee, maar het is inderdaad wel...
0: Het is zelfs zo dat de prijzen gaan gewoon 2 keer 3 keer 4.
1: Meen je?
0: Ja, dus je kunt echt gewoon bizar, voor een aardig hotelkamertje... kun je maar zo 700-800 euro moeten aftikken.
2: Nee. Dat is toch niet normaal?
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk schandelijk.
0: Maar
1: toch?
0: Ja, er komt daar ga ik niet overdrijven, maar tussen half miljoen tot een miljoen bezoekers op die paar dagen af. Hè?
2: Ja, maar dat
0: is een van de grootste festivals ter wereld.
1: Ja.
0: Ondanks dat het natuurlijk een heel gek festival is, omdat het, weet je al, binnen in de supermarkt staan DJ's te draaien, in de broodjeszaak, op de pleinen.
2: Dat maakt het ook uniek natuurlijk.
0: Ja, het is fantastisch. Ja. Ja. Helemaal te gek. De hele wereld komt naar Amsterdam voor dat evenement.
2: Hm.
1: Ja. Ja, wel heel tof dat jij daar dan ook bij mag zijn.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik sta er jaarlijks en met veel plezier. Ik heb ook een paar nieuwe platen die ik daar ga presenteren. Dus het valt allemaal heel mooi samen.
1: Heel mooi samen, jeetje.
2: Top. Hey, maar eerst volgende week vrijdag hier in Apeldoorn.
1: Ja, de warm-up. Apeldoorn
0: Dance Event.
2: Ja. Come on. Ja.
1: Nou ja, ik vind het wel een idee eigenlijk, Apeldoorn Dance Event.
2: Zegt de eerste aanzet is gegeven, hè?
1: Ja,
0: absoluut.
1: Toch?
0: Ja,
2: top. Hey, dankjewel.
0: Ja, leuk. Fijn.
2: En, we gaan een nummer van je draaien. Dat ga je niet zelf aankondigen, heb je gezegd. Daar hebben we dan Yara voor.
1: Ja, daar hebben we mij dan voor.
2: Ja, dat is ook wel leuk.
1: Dus ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hier komt dan DJ Eve O met Messier. En het nummer heet Fire Glow.

0: Nou.
1: Nou, dit is wel even een lekkere afsluiter. Zo
0: wel
1: een beetje.
0: Een dikke hit hoor, dit.
1: Nou, heerlijk zeg. Ik hou er wel van.
0: Heerlijke muziek, ja. Nee, ja. Zeker. En daar kun je dus gewoon 9 oktober naartoe.
1: Ja, ik
0: hier
1: denk
0: hier in
1: echt,
0: Apeldoorn.
1: Ja.
0: Ik denk dat een heleboel mensen in Apeldoorn niet weten wat we allemaal al aan talent in huis hebben. En,
1: nee, precies.
0: Yves is er zeker eentje van, 100%.
1: Ja, absoluut. Dus ik denk, en even een avondje gezellig een dansje doen met vrienden, familie.
0: Ja.
1: Nou, zelfs met onbekenden is gezellig. Wat maakt het uit?
0: Nee, het maakt allemaal niks uit. Hé, wat gaat dat snel, hè?
1: Het ging echt bizar snel.
0: Niet te doen, dit.
1: Nee, echt niet.
0: Nee. Maar we moeten we gaan plaatsmaken voor de spot.
1: Ja.
0: Want dat gaat uiteraard ook gewoon door. En zometeen hebben we live in de uitzending Veense Boys. Die spelen thuis tegen CSV Apeldoorn. Denise Veneman is daar natuurlijk naartoe. Albatros speelt thuis tegen SDS 55 met Gerard Philipsen niet. Want die staat gewoon hier. Ja, dus die wedstrijd hoort u niet. Maar dat maakt even niet uit. En Henk van der Put. Die is afgereisd naar Teugen, want die spelen thuis tegen KCVO. Dat is wel een krakertje, Apeldoorn tegen Vaassen. Die wedstrijd begint om 3:00 en daar hoort u dus Henk van der Put verslag van doen. Dan kijken we alvast eventjes vooruit naar de dag van morgen, want dan komt de uitzending helemaal vanuit Heerde. En dan hebben we de wedstrijden SDOL tegen Emst met Herwin Roosendaal. Orbos tegen TKA, daar zit dan wel Gerard Philipsen als het goed is. Ja, ook een toppetje Gerard hoor. En in de pauze Zwarma, hè? Ja, zie, daar ga je alweer. VNL speelt thuis tegen SRC 24 met John Overvelde. En Belinda Kerkhoven reist af naar Victoria Boys tegen SCEDS. Yara, bedankt.
1: Goed weekend.
0: En tot
1: de volgende keer.
0: Later.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 3:00.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.

0: Een hele goede middag. Welkom weer bij Apeldoorn Sport. Het is alweer de 22e aflevering van de vijfde jaargang. Presentatietechniek, ondergetekende Gerard Philipsen, redactie Theo Witloks. En we hebben vandaag twee wedstrijden voor u. Straks gaan we naar Henk van der Put. Die zit bij Sportclub Teuge. En daar is KCVO op bezoek. Dat doen we straks. Maar we beginnen bij Veense Boys. En u hoort het al op de achtergrond. Want bij Veense Boys, daar is CSV Apeldoorn op bezoek. En voor ons is daar Denise. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Gerard. Goedemiddag luisteraars. Terwijl op dit moment de eerste gele kaart van dit duel getrokken wordt. En die is voor Kaan Aygün, de rechtsback van CSV Apeldoorn. En in een duel waarin we tot op heden niet echt op het puntje van onze stoel hebben gezeten, kunnen we wel zeggen. Ja, wat het waard is. Beide ploegen hebben tot op heden 4 punten in de competitie. Beide dus een gelijkspel en een overwinning op hun konto staan dit seizoen. Maar bij CSV Apeldoorn zo vroeg in het seizoen al de nodige personele problemen kunnen we wel stellen. Want de schorsing van Jeremy Eilander nadat hij vorige week een rode kaart kreeg, heeft 2 wedstrijden gekregen. Gestopt met voetballen is Vincent Derksen. En we zien op het blessurebankje zitten bijvoorbeeld Nizar Messabel, Bruno van den Dungen en Cengiz Ankenc. Dus het is puzzelen geblazen voor trainer Jan Kromkamp in de opstelling vandaag. Maar dat heeft hij uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ik noem nog even gauw de opstelling. Op doel Alessio Budel, verder Kaan Aygün, Jorik Meijer, Ilias Jadier, Laurens van den Enk, Marcus van Gelen, Norsi Gouli, Jesse Perdon, Sam Langedonk, Daniel Vennebeumer en Cem Keuze. En Vennebeumer, dat is dus een jonge jongen uit eigen jeugd die de kans krijgt vanwege al die afwezigen die er zijn. Dus voor hem mooi om vandaag het centrale duo te mogen vormen met Jesse Perdon. Ja, zoals ik al zei, heel veel hebben we nog niet op het puntje van de stoel gezeten. Maar als je het zo al met al beschouwt, heeft Veense Boys wel de beste kansen en mogelijkheden tot nu toe gehad. Heeft de meeste dreiging laten zien. De CSV Apeldoorn zit er nog niet lekker in. We zitten hier in de 32e minuut, stand nog altijd 0-0.
0: En voor de zekerheid, voor de mensen die denken van, oh, 32e minuut, ja, die wedstrijd is om 2:30 al begonnen. Gaan we naar Henk van der Put. Eigenlijk zou die eerst naar Apeldoornse Boys gaan. Maar ja, die wedstrijd is verplaatst naar 6:00 vanavond. En hij heeft beloofd dat hij in de lucht zou komen als het luchtruim bij Teugen helemaal leeg is. Nou ja, goed, Henk, dat is zo. Maar de wedstrijd is nog niet begonnen, want bij jou is die wedstrijd uitgesteld, hè?
2: Ja, vanwege het feit dat de vorige wedstrijd wat later was afgelopen dan iedereen had gepland. Dus de wedstrijd is hier nog niet begonnen. De spelers zitten nog in de kleedkamer. Dat betekent dat we dus na 3 pas kunnen gaan beginnen. Geef mij wel even de gelegenheid om wat opstellingen mee te geven natuurlijk in die wedstrijd tussen Sportclub Teuge en KCVO uit Vaassen. Ja, toch wel de mensen kun je spreken van een derby, denk ik. Vaassen en Teuge ligt niet zo ver in elkaar. De opstelling van Teuge. In de doel Sam Luiks. Dan Stefan Hofman, Luc Nengerman, Mike Drost, Wout de Haan, Thomas van Dalen, Jesper Rozenboom, Niels Verschuur, Dan van der Veen, Ruben Wintjes als spits en Juri Pas. Dat zijn de 11 van de Teugenmensen. Dan het elftal van KCVO in de doel. Tom Leerkes, Ramon Heukels, Tom Tangelder, aanvoerder, San Hagen, Deli Oortwijn, Randy Berenschot, Dani Bronsink, Melvin Balk, Calvin Overmars, Tijn Scheffel en Luc Meilaert. Dat zijn de 11 van KCVO. Zoals ik al zei, de spelers zitten er nog binnen. Het zal zo rond de klok van 2:45 zijn dat we wel zijn begonnen hier, denk ik, in het mooie, zonachtige Teugen. Als we zijn begonnen, meld ik mij, Gerard. Laten we dat maar afspreken.

0: En we moeten champagne even onderbreken, want er is een doelpunt bij Denise.
1: Ja, het is de 35e minuut en het is Veense Boys dat op voorsprong komt. Het is 1-0 via Julian Buitenhuis, een intikker van dichtbij. Nog een boze Budel, de doelman van CSV Apeldoorn. Maar waarom die zo boos is, geen idee. Hij zegt nu dat hij geduwd werd, dat zag ik niet. Gewoon een geldig doelpunt, dus de stand is hier 1-0.

0: Nou ja, met, kan ik weer wel zeggen, de vergeten groepen. Maar toch wel een groep die hele grote hits heeft gehad. Champagne, met het nummer Light Up My Eyes. Gaan we, Henk slaan we dus even over. Die heeft zich nog niet gemeld. Dus dat betekent dus dat die wedstrijd nog niet begonnen is. Gaan we even weer naar Denise. Nou, Denise, één ding natuurlijk nog even over Vincent Derksen, voordat iedereen gaat denken. Het is geen ruzie of dergelijke dat hij gestopt is, hè?
1: Nee, het is echt een slepende knieblessure bij die jongen. Dus ja, heel vervelend dat uiteindelijk de oorzaak moet zijn dat hij stopt. Dus ja, voor CSV een aderlating. Maar vooral natuurlijk voor zo'n jongen zelf op zo'n jonge leeftijd. Hij is 23 en dan al moeten stoppen met voetballen. Ja, dat is heel zuur. Dus ja, die gaan ze absoluut missen. Want dat was echt in mijn ogen een absolute aanwinst voor CSV Apeldoorn op de momenten dat hij speelde. Dus ja, puzzelen geblazen al dus. En dat zie je dus vandaag ook wel. Het is een beetje onwennig bij Vlagen. En waar zie je het verder ook wel in? Ja, bijvoorbeeld dat Cem Keuze vandaag echt heel veel verdedigend werk moet opknappen. En dat is juist ook degene die een beetje tempo bepaalt. En aanvallend ook een beetje bepaalt van ja, wanneer gaan we nou zo'n omschakelmoment aan? En wanneer zetten we druk? Ja, hij is dus vooral druk met verdedigen vandaag. Dus CSV Apeldoorn komt er niet echt lekker aan te pas. Dus die 1-0 die komt ook niet zomaar uit de lucht vallen hoor. Het is echt Veense Boys dat gewoon het betere van het spel heeft. Met nu in de verdediging Sam Langedonk die in de nek wordt gezeten. Krijgt uiteindelijk een vrije trap mee. Ik denk terecht. Het geeft CSV weer even de gelegenheid om zo vlak voor rust nog op te gaan bouwen op zoek naar meer. En we zien dan ook dat Veense Boys hoge druk zet in dit duel. CSV Apeldoorn absoluut niet de ruimte geeft om even makkelijk rond te spelen achterin. Zeker niet. Dus CSV Apeldoorn heeft het gewoon heel erg moeilijk in dit duel. En het is ja, gelukkig voor CSV Apeldoorn slechts 1-0. Dus er valt nog genoeg te repareren. We zitten nog zo'n 5 minuutjes tot aan de rust. Maar CSV Apeldoorn heeft het moeilijk hier in Nijkerkerveen tegen Veense Boys. Het staat 1-0.

0: hand.
1: Lekker ouwetje was dit van Alexander Curley. Guus, kom naar huis. Straks CSV, de laatste minuut in de eerste helft. Maar we moeten nog beginnen zelfs bij de wedstrijd bij Teugen tegen KCVO. Die is begonnen en voor ons is, zoals ik eerder zei, is Henk van der Put.
2: Ja hoor, derde minuut van de wedstrijd inmiddels 0 tegen 0. Dat zal u niet verbazen natuurlijk. In die leuke derby hier zo tussen Zwolle Teugen en KCVO. Meeste balbezit voor Ru. Voor Teugen, via de rechterkant proberen ze een aanval op te zetten. Wat die spits al gespeeld, Wintjes. Nummer 11 speelt hij vandaag. Hij is de centrumspit van Teugen. De aanval loopt nog steeds van Teugen. Via de linkerkant gaat hij over de achterlijn. En dan zegt de scheidsrechter, gewoon een achterbal. Bal is voor de voeten van de keeper van KCVO. Scheidsrechter is hier Smink uit Deventer. In de bekercompetitie hebben beide teams ook tegen elkaar gespeeld. In de fase toen dat wel te verstaan. Toen won Teugen met 3 tegen 2. Moet wel blijven gezegd worden dat met name KCVO toen wervend volledig was. Er waren nogal wat jongens op vakantie. Nu zijn ze wel volledig. Dat heb ik al kunnen zeggen in de opstelling natuurlijk. Dus ik verwacht een leuke wedstrijd. Kijk nog even naar een aanval van Teugen. Die wordt gesmoord in de verdediging. Nog is die bal nog niet helemaal weg. Wordt laag voorgezet. Nog steeds balbezit voor Teugen. En dan zegt de scheidsrechter, ik heb een overtreding gezien. Vrije trap voor KCVO. Goed, vierde minuut van de wedstrijd, 0-0 hier op Teugen.
1: 0-0, maar dat is uiteraard nog wel na 4-5 minuten spelen. Met nog inderdaad, denk ik, nog in de blessuretijd nu Denise bij CSV Apeldoorn.
3: Ja, hier in Nijkerkerveen nog altijd die 1-0 stand. We zagen net wel Marcus van Gelen, die vroeg om een strafschop. Maar daar leek mij ook veel te weinig aan de hand. Kreeg een heel licht duwtje, maar hij ging zo gewillig naar de grond dat de scheidsrechter dacht, ja, voor dit theater krijg je toch echt geen penalty cadeau. En even daarna zagen we ook dat CSV eruit kwam met 3-2. Met Norsi Gulli, die uiteindelijk via de tegenstander naast mikte. En ja, ook uit de hoekschop daarna kwam uiteindelijk helemaal niets. Ja, CSV dat het echt wel probeert, maar het is gewoon echt stroperig en moeizaam in de opbouw. Het is vooral aanvallend dat de spelers de bal ook makkelijk van de voet laten schieten. Dus heel veel ballen komen ook gewoon niet in de 16. En CSV Apeldoorn blijft natuurlijk wel zoeken met nu ook weer Aygün over de rechterkant van het veld. Daar ligt ook wel heel veel ruimte. Nou, de scheidsrechter ziet geen overtreding, dus Aygün mag door. Nu via Ilias Jadir. Die wordt op de huid gezeten en uiteindelijk ook de bal afgesnoept. Ja, ook zo'n speler die er gewoon niet lekker in zit. Ilias Jadir, want als hij het op zijn heupen heeft, is hij de belangrijkste op het veld. Maar dat is niet zo. Er wordt gefloten voor rust. CSV Apeldoorn kan de eerste helft eens gaan overzien. Want het zal absoluut beter moeten in die tweede helft. Het staat hier in Nijkerkerveen. 1-0 voor Veense Boys.
1: 1-0. En even kijken of ik nog wat tussenstanden kan vinden. WAVV tegen Groen-Wit, daar is het 0-0. Columbia tegen Candia, ook eruit, daar is het nog 0-0. En als ik dan even naar de vierde klasse ga kijken, dan zou dat volgens mij de vierde klasse D moeten zijn. Als ik het nog even heel snel kan vinden, dan zou bijvoorbeeld AGOVV en zo in moeten zitten. Ja, die heb ik hier. Otterlo tegen AGOVV, 0-0. En Albatros tegen SDS, daar is het nog 0-1. En Alexandria tegen Prins Bernhard, daar is het nog 0-0. En we onderbreken gelijk even de voorzitter, want Henk heeft een strafschop.
2: Ja, de scheidsrechter heeft een strafschop aan KCVO. Een ongelukkige situatie, met name van Stam Luijks, de keeper van Teugen. Hij begon waarschijnlijk dus die overtreding. Ik kon het moeilijk beoordelen vanaf mijn positie. Maar die scheidsrechter heeft die bal wel op de stip gelegd. En diezelfde keeper, waar ik het over had, die ligt nu geblesseerd, uitgestrekt hier op het kunstgras. Wordt geschreeuwd en geroepen om verzorging. Ziet er niet goed uit voor Luijks. Hopelijk kan hij er doorgaan, maar dat er een verzorging komen, dat is wel overduidelijk. Goed, heel vroeg in de wedstrijd dus de mogelijkheid voor KCVO om vanaf 11 meter hier de score te openen. De spel ligt nog stil vanwege die blessure, dus ik geef even terug naar jou, Gerard. Op het moment dat die strafschop wordt genomen, ben ik weer on air.

0: The Four Seasons met December 1963. Oh, what a night. Gaan we terug even naar Henk, want die penalty is nog niet genomen. Dat betekent volgens mij toch wel een erg zware blessure, denk ik, Henk, voor de keeper.
1: Ja, het ziet er niet goed uit, Sam Luijks. Ze proberen hem nu in de benen te helpen, maar dan zakt hij vervolgens ook weer door de knieën. Kortom, het ziet er zeker niet goed uit. De wisselkeeper aan de kant van Teugen staat al klaar. Het is duidelijk dat Luijks sowieso niet verder kan. Er wordt ook geroepen en geschreeuwd om een vervangende keeper. Ik ben benieuwd wanneer we weer kunnen gaan beginnen. Want opnieuw is Luijks weer gaan zitten op het gras. 3-4 spelers van Teugen op de knieën naast hem. Nee, het ziet er niet goed uit. Laat ik terug gaan naar jou, Gerard. Dit zijn niet de leukste dingen die ik kan melden bij een voetbalverslaggeving. Terug naar jou, Gerard.

Ja, dat was Tour Limited met Wanna Get Up. En we hebben nog steeds niks gehoord van Henk. Ik ga er straks nog wel even op verder wat er aan de hand is. Maar in ieder geval kan ik in ieder geval nog even melden dat nog een paar tussenstanden, als ik het nog zo snel kan vinden. En anders draaien we even het volgende plaatje. Nee, we gaan even het volgende plaatje draaien en wachten even op toestemming dat Henk de wedstrijd weer, de scheidsrechter, die toestemming gaat geven om de wedstrijd weer te gaan aanvangen.

0: Timbaland met Apologize. Ja, wat Henk nu meemaakt op dit moment, dat doet me gelijk denken aan een jaar of 2, 3 geleden volgens mij bij mij. Toen ik bij een wedstrijd van AGOVV was, dat de keeper toen de tijd Clevin Clifford zeg maar ook een flinke blessure kreeg en zelfs een schedelbreuk opliep. En moest ook met ambulance en brancard moest hij van het veld af. En ja, dat is geen vreemd gezicht. En ik denk, Henk, dat dat bij jou ook zo'n beetje is, zo'n raar gezicht.
1: Nou, ik moet je zeggen, er ligt wel een brancard nu naast de geblesseerde keeper Stan Luijks. Hij zit wel, maar daar is ook alles mee gezegd. Een rare situatie. Dat soort dingen zie je dus ook liever niet. Hij probeerde de benen te komen. Dat lukte hem maar gedeeltelijk. Tim Berends, die stond bij hem. En die had al drommels snel in de gaten dat het niet goed ging met Sam. Hij zakte dus weer neer op het gras. Steeds. Spelers van KCVO zitten allemaal te roken van hun eigen goud. Geldt hetzelfde voor de spelers van Teuge. Op een stuk of 4 spelers na, want die zitten nog steeds bij keeper Sam Luijks. Het lijkt me verstandig om die man met de brancard toch maar eens aan te brengen. Want op deze manier komen we natuurlijk niet verder. Nogmaals, het is natuurlijk totaal onbelangrijk dat de spelletje voetbal. Als je dit soort dingen ziet bij spelers van een van de 22, in dit geval de keeper van Teuge. Maar er lijkt het wel op. En ik begreep dat het dus alles te maken heeft met een hoofdblessure. We zullen hier dus nog wel even moeten wachten voordat we weer terug gaan beginnen. Als we weer gaan beginnen, want dat is ook nog wel even de vraag natuurlijk. Klopt, ja, Gerard, ik ga er verder niks aan toevoegen.
0: Nee, klopt inderdaad, Henk. Dat had ik toen bij AGVV ook. En daar werd het toen toch besloten onderling op door te gaan. Maar ze kunnen dus inderdaad beslissen om de wedstrijd af te lassen, hè?
1: Nou ja, dat zal wel de uiterste beslissing zijn die de scheidsrechter moet gaan nemen. In overleg met de beide trainers, bij de teams natuurlijk. Ja. Maar er zit nog steeds geen enkele beweging in Sam Luijks. Hij zit nog steeds, zijn vriendin staat erbij. Tom, de hele begeleiding van Teuge zit er ook bij nu. Het is niet te leuk om aan te zien. Terug naar jou, Gerard. Ik ga er nogmaals gezegd niks aan toevoegen.
0: Nee, doen we ook niet. In ieder geval, Henk, we horen jou in ieder geval later. Dan gaan we eens even kijken of inderdaad bij Denise, want daar is de muziek afgelopen. En Denise, ja, bij Teuge ging het even niet goed. Daar is alles afgelost. Maar bij jou zijn ze volgens mij weer begonnen, hè?
2: Nou, ze lopen net het veld op. We gaan zo weer beginnen. En we zien bijvoorbeeld nu voor de tribune Jan Kromkamp, die de laatste instructie geeft aan Noël Lawson. Die gaat zo dadelijk invallen. En dan gaan we even kijken wie er dan mist. Eventjes de kopjes tellen voorin. Ik zie nog steeds Norsiguli. Ik zie nog steeds Marcus van Gelen. Maar ik zie vooralsnog geen Laurens van den Enk. En dan zou je dat eigenlijk wel een vreemde wissel vinden. Want Laurens van den Enk, ja, op inzet haalt hij altijd ook nog een voldoende. Ja, ik zie nu in de verte volgens mij alsnog van den Enk aankomen lopen. Dus die zal dan toch wel erin blijven staan. Gaan we even kijken wie we dan nog meer zouden kunnen missen. Dan zal dat wellicht op het middenveld. Ik zie Ilias Jadier. Ik zie nog steeds Sam Langedonk. Ja, ik heb nog niet duidelijk wie er dan afgaat. Want met Lawson erbij zijn het er ook gewoon 12 die nu op het veld staan. Dus geen idee wie er dan afgaat. Zal er toch echt één af moeten om te gaan wisselen. Maar Seester Apeldoorn heeft in ieder geval werk aan de winkel in de tweede helft. We staan hier op het punt van beginnen. En Veense Boys leidt nog altijd tegen Seester Apeldoorn met 1-0.

0: En we doen eventjes de Chainsmokers en Coldplay even af voor het laatste nieuws bij Henk, zeg maar.
1: Ja, het is eigenlijk niet zoveel te melden. Waar het niet dat er nu wel een ziekenwagen onderweg is, kun je nagaan. Wat een ellende hier voor de keeper van Teugen in de eerste plaats, maar ook voor de beide teams. Want op deze manier, nog doorvoetballen, nou, daar zit er wel een enorme spet op het hele schoentje natuurlijk. Het is duidelijk, de ziekenwagen komt nu inderdaad het veld op. Dat geeft wel aan dat het gewoon een ernstig blessure is bij Sam Luijks. Toch even terug naar hoe dat nou allemaal kwam. We waren in de zesde minuut van de wedstrijd. Een aanval van KCVO via de linkerkant. Dan komt Sam Luijks het doel uit. En dan wordt er een overtreding begaan op de speler van KCVO. En volgens mij was dat niet Sam Luijks de keeper. Maar een andere speler van Teugen die overtreding begon. Zij zegt, dacht helemaal niet na. En besliste toen al gelijk strafschop voor KCVO. Niet wetende dat Sam Luijks zodanig geblesseerd is in hoofdblessure. Daar lijkt het allemaal wel op. Goed, de zekerwagen staat nu in het strafschopgebied. Binnen een paar minuten zal dus Luijks worden afgevoerd richting het ziekenhuis. En een grote domper hier, zowel voor Teugen, maar ook voor KCVO. Want dit wil je eigenlijk niet zien, niet meemaken. Gerard, ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Terug naar jou.
0: Dat gaan we in ieder geval nog even volgen, Henk. In ieder geval. Gaan we toch even, ja, helaas, ja toch, een andere veld waar wel gevoetbald wordt. Bij Denise WC Vrabendoorn. Kunnen zij nog de achterstand ongedaan maken, Denise?
2: Ja, dat moeten ze gaan proberen met die invaller, Noël Lawson. Ik noemde hem dus net al even. En het is Jorik Meijer die dus gewisseld is. En ja, Jorik Meijer is eigenlijk al weken dat ik hoor dat hij pijntjes heeft op de training. En ja, gewoon niet helemaal ook zo fris. En nu moet hij dus ook na drie kwartier het duel staken. Kan dus niet verder. Dus dat is ook weer zonde. En weer puzzelen geblazen voor trainer Jan Kromkamp. Maar goed, met Noël Lawson word je absoluut niet minder. Want dat is gewoon een hele fijne voetballer om naar te kijken. En we zagen net ook al een mooie actie waarbij die even op avontuur ging op het middenveld. Dus zeker geen verzwakking voor CSV Apeldoorn als Noël Lawson in het spel komt. Met nu het balbezit, afgesnoept die bal van Marcus van Gelen. Dat geeft Veense Boys weer de gelegenheid. Het is Ilias Jadier die er fel op zit, maar toch een inworp moet weggeven aan Veense Boys. Wordt net iets te snel weer genomen op de verkeerde plek volgens de scheidsrechter. Dus herkansing nu voor Veense Boys bij die inworp. Ja, die ploeg heeft de wedstrijd gewoon prima onder controle. Heeft CSV Apeldoorn aardig in de tang. Geeft niet heel veel weg. En CSV Apeldoorn heeft gewoon nog altijd veel moeite nu. Een bal de diepte in van Cem Keuze. Die zoekt aan de rechterkant van het veld Norsi Gulli. Gulli zoekt de tegenstander op zoek naar de 16, maar wordt goed verdedigd. Dus is het slechts een inworp nu voor CSV Apeldoorn. Ja, dat het dus wel probeert. Maar nog altijd een hele moeizame wedstrijd speelt. Maar gelukkig is er nog voldoende tijd. En we zien nu ondertussen in de ooghoeken ook bijvoorbeeld Samuel Wakana die warm loopt. Nou, als één speler individueel het verschil kan maken, is dat Samuel Wakana. Dus daar moet CSV Apeldoorn zich dan maar aan vasthouden. De individuele klasse die af en toe toch op zo'n moment bepalend kan zijn. Neem alleen nog een schot mee van Lawson. Moeite bij de keeper, die lost. Maar de vlag gaat omhoog aan de rechterkant. Scheidsrechter ziet dat nog niet. Laat doorspelen. Ja, nu dan toch gezien. Dus het is toch buitenspel bij die kans daarvoor. Marcus van Gelen in de rebound. Zo is die kans dus bekeken. En staat het hier in Nijkerkerveen na 51 minuten nog altijd 1-0 voor Veense Boys.

0: En de Roberts moeten we even afkappen, want er is een rode kaart gevallen bij Denise.
1: Ja, en het is twee keer kort achter elkaar geel voor Cem Keuze. En na een discussie met de scheidsrechter is het dus gewoon rood. Hij krijgt hem voor praten en dat zijn natuurlijk de allerdomste. En zeker als je de aanvoerdersband hebt, mag je dit niet overkomen. Cem Keuze, en het is ook niet de eerste keer, want vorig seizoen was het de beslissende wedstrijd tegen Berkum die uiteindelijk ook het kampioenschap kostte, waarin het hem eerder gebeurde. En nu dus weer Cem Keuze, een oliedomme rode kaart voor CC Apeldoorn.

0: De Roberts met Little Darling. Gaan we weer naar Vinkse Boys. Ja, ik kan alles zeggen, inderdaad, Denise. Maar nogmaals, dit is niet de eerste keer dat Sam Keuze weer een rode kaart krijgt.
1: Ja, nou ja, we zitten hier inderdaad vooral met verbazing te kijken vanaf de tribune dat zoiets hem weer overkomt. Want volgens mij is hij 6 of 37 en dan denk je ervaring genoeg op zag om te weten welke momenten je wel of niet in discussie moet gaan met de scheidsrechter. En zeker als je de aanvoerdersband om hebt, ja, dan mag je dit gewoon niet overkomen. Dan mag je niet twee keer geel krijgen voor praten tegen de scheidsrechter. Maar goed, feit is dat dat nou gebeurd is. En de kruiddampen zijn inmiddels opgetrokken en we zijn weer gewoon verder gegaan. En het enige waar CSV Apeldoorn hoop van mag hebben is dat het vorige week tegen VVOG met z'n tienen, na die rode kaart voor Jeremy Eilander, eigenlijk tegen VVOG het beste speelde. Dus met z'n tienen ging CSV Apeldoorn beter spelen. Nou, dat is dan een klein sprankje hoop waar CSV Apeldoorn zich aan vast mag houden. Maar goed, vooralsnog was het natuurlijk gewoon niet goed wat CSV Apeldoorn liet zien in dit duel. Maar wellicht kan zo'n moment als dit ook wel weer eens iets losmaken bij de ploeg. Van joh, er moet nu toch echt iets gaan gebeuren en de mouwtjes moeten opgestroopt. Want op deze manier ga je anders gewoon echt tegen puntverlies aanlopen. Want het is gewoon niet best. Nu de opbouw van achteruit van Veense Boys. Ja, die nemen wel even de tijd. Die laten de bal even rondgaan in de ploeg. Weer even zoeken naar ja, hoe gaat CSV Apeldoorn nu staan, nu Cem Keuze eraf is. We zien bijvoorbeeld al Marcus van Gelen die wat verder terugzakt richting het middenveld. Met nu de bal voor Veense Boys op de rand van de 16. Is het Kaan Aygün die moet verdedigen. Nou, zet in ieder geval genoeg druk om die bal uit de 16 te houden. Nu de bal goed afgepakt door Aygün. Ja, die speelt echt wel een prima wedstrijd. Als je dan mag zeggen, iemand die zich onttrekt aan de malaise vandaag, is dat Kaan Aygün. Speelt gewoon wel een prima wedstrijd. Maar we zitten hier ondertussen in de 57e minuut. CSV Apeldoorn kijkt nog altijd tegen die 1-0 achterstand aan.
0: 1-0 achterstand voor CSV. Gaan we toch eens even kijken bij Henk of er nog wat laatste nieuws is, Henk?
2: Nou, de ziekenwagen staat nog steeds in het strafschopgebied. De verpleegkundige die is onderdeel uitmaakt van de bemanning van zo'n ziekenwagen, die is nu bezig met onderzoek naar Sam Luiks. De spelers van Teuge, het plus de technische staf, zijn allemaal richting de kleedkamer gegaan voor overleg. Maar wat willen we ermee? Gaan we nog door of zeggen we stoppen ermee? Ik ben benieuwd. De trainer van Teuge kwam zojuist bij me. Die zegt van, we geven ons even 5 minuten, 10 minuten om overleg te plegen of we zelf wel überhaupt nog door willen. Spelers van KCVO staan allemaal nog wel op het veld. En de ziekenwagen die maakt nu aanstalten om toch weer weg te rijden vanaf het veld. En dan zullen we dus horen binnen afzienbare tijd of deze wedstrijd nog door kan gaan en door mag gaan. Zo mag je het ook zeggen. Zware blessure dus aan de kant van de keeper van Teuge, Sam Luiks. Terug naar jou, Gerard. Verder niks te melden dan.

0: Oké, Henk, die roept al dat hij weer terug kan komen. Zeg maar, Henk.
1: Ja, ik zeg, de ziekenwagen vertrekken, maar niet in de ziekenwagen zit de keeper, Sam Luijks. Hij is nu achter het doel te vinden. Hij loopt daar heel rustig richting kleedkamer. Kortom, hopelijk valt het dan nog enigszins mee. Hij is niet afgevoerd naar het ziekenhuis. Sam Luijks loopt hier nu naar de zijlijn toe. Kan en kon niet verder natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Dus ik ben benieuwd wat er nou gaat gebeuren. In ieder geval, de reservekeeper bij Teuren, als het doorgaat, komt onder de lat te staan. Dan heb ik het over Jesper Bleumink. Goed, ik laat u horen wanneer we weer gaan beginnen. Of niet natuurlijk, maar dan hoort u het ook. Dominique.

0: En we kappen even deze Dominique, want er is weer een doelpunt bij Denise.
1: Ja, geloof het of niet, maar het is 1-1. Het is Jesse Perdom die de bal erin schiet en zo CSV Apeldoorn met 10 man toch terugbrengt in dit duel. Ja, het eerste bal was het Daniel Vennebeumer die op de lat kopte. En even daarna was het dus Jesse Perdom die hem erin schoot. En CSV Apeldoorn weer op gelijke hoogte volledig tegen de verhouding in en met 10 man. Maar toch is uiteindelijk wat telt een doelpunt en die maakte Perdom.

0: We gaan even naar Henk, want die heeft nieuws te vertellen over de wedstrijd die nog steeds stilstaat. Teugen, zeg maar Henk.
1: Ja, de trainer van de Sitka, dat is met zijn mannen overleg gepleegd in de kleedkamer. Ik kwam zojuist in het veld lopen. Hij is nu bij de scheidsrechter geweest, dat heeft aangegeven. Wij willen eigenlijk niet verder gaan in deze wedstrijd. Het is een dermate domper voor alles wat Teug is. Natuurlijk in de eerste plaats voor Sam Langs. Ook de spelers van KCVO gaan nu richting de kleedkamer. Na 6 minuten voetbal. Zware blessure bij de keeper van Teugen. Wedstrijd gaat dus verder niet door. Wordt gestaakt. Ja, vanwege die blessure natuurlijk. In de 7e minuut van deze wedstrijd. Einde hier op Teugen. Tussen de Teugen. Rare, nare. Met een dikke streep op de nare. Gevolgtrekking vanwege die blessure. Gerard, wat mij betreft. Praat er de volgende keer. Laat het ook de wil, zeg ik altijd. De hopende. Dat ze dit soort.
0: Ik weet precies hoe je voelt, Henk. Want ik heb, nogmaals, ik heb het zelf ook. Ik heb het nog eens even opgezocht. Dat was inderdaad 1,5 jaar geleden. Heb ik hetzelfde meegemaakt bij AGOVW. Dus ja, maar in ieder geval onder.

0: komen na die rode kaart. Dus wat dat betreft hebben we geen klagen als toeschouwer. Terwijl we nu zien dat Ilias Jadir op avontuur gaat. Geeft de bal mee aan Gulli. Gulli schiet. Oeh, met moeite gekeerd hoor. Door de doelman van Veense Boys. Dat is Wessel Bosman. Dus een hoekschop volgt zo dadelijk voor CSV Apeldoorn. In een ineens vermakelijk duel in Nijkerkerveen. Maar de stand is 2-1 in het voordeel van Veense Boys.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: Oops Upside Your Head van The Gap Band. Gaan we voor de laatste minuten, voordat we naar het klokje van 4 uur gaan, nog weer even naar Denise, waar CSV Apeldoorn weer met achterstand staat. 2-1, Denise.
1: Ja, met toch een opmerkelijk momentje, want er was een blessurebehandeling gaande en dat werd een beetje aangegrepen als zijnde drinkmomentje. En daarna nam Fancy Boys alle tijd van de wereld voor een wissel. Dat liet de scheidsrechter toe en toen werd er wat gemopperd vanaf de zijkant bij CSV. En toen dacht de scheidsrechter, nou ga ik daar ook nog maar eventjes een halve minuut staan praten voordat we weer verder gaan. Dus dat leidde tot nog meer frustratie aan de kant van CSV Apeldoorn in deze wedstrijd, waarin het natuurlijk ook gewoon niet lekker loopt en de irritatie zich maar opstapelen. Maar het is in ieder geval wel weer een leuke wedstrijd om naar te kijken. Met nu een poging van Ilias Jadir om Norsiguli de diepte in te sturen. Maar die bal die is net niet goed genoeg. Dus het is Wessel Bosman, de doelman van Fancy Boys, die simpel kan oppikken. En nu is het CSV dat het ook niet meer kan opbrengen om hoog druk te zetten. Met z'n tienen natuurlijk tegen de 11 van Fancy Boys. Dus

0: Dus het laat nu de opbouw toch wel wat meer gebeuren. En pas op de helft van CSV wordt er een klein beetje druk gezet met bijvoorbeeld Samuel Wakana, die net is ingevallen. Nu Veense Boys dat eruit komt, is die bal de diepte in naar de invaller van Veense Boys. En die bal wordt van de lijn gehaald. En nu alsnog zit hij erin en is het Veense Boys dat de 3-1 maakt. En zo lijkt het toch echt gedaan voor CSV Apeldoorn. En volgens mij was het Yannick Bouw die hem erin tikte, de aanvoerder van Veense Boys. En ja, met z'n tienen, met een 3-1 achterstand in de 69e minuut, lijkt deze wedstrijd toch beslist te zijn. En ja, wordt het een hele vervelende middag voor CSV Apeldoorn.
1: We gaan het in ieder geval zien zometeen, Denise. En daar na het klokje van 4 uur of CSV nog iets snel iets kan doen. Geef mij nog even de gelegenheid om wat tussenstanden te geven. Ja, de app staat het inderdaad teugen tegen KCVO afgelast. We weten het ook waarom. Columbia tegen Candia, daar is het 2-1 met een rode kaart van iemand van Candia. WAV tegen Groen-Wit, daar is het op dit moment nu 0-1. En dan even kijken in de andere klassen, zeg maar in de vierde klassen, die zeg maar nog een wedstrijd zitten te spelen. Dan moet ik even heel snel schakelen als dat nog lukt. Even kijken, dan moet ik naar 4. Ja, hier zo, 4B. Albatros tegen SDS, 1-2. Alexandria tegen Sint-Bernard. Daar is Sint-Bernard, Prins Bernard moet ik zeggen. 0-0. OGOVV staat 1-0 achter tegen Otterlo. En als ik nog heel snel even de tijd heb, kan ik misschien nog kijken of er nog iets in de vijfde klasse zit. Volgens mij, Apeldoornse Boys ZVV, dat weten we. Die wedstrijd wordt pas om 6 uur gespeeld. En voor de rest heb ik nog geen uitslag. We gaan naar het klokje van 4 uur verder. Dus ik zou zeggen tot na het segment nieuws van 4 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Ja, welkom weer bij 2 uur van Apeldoorn Sport. Die door hele droevige omstandigheden, maar nog een kwartiertje denk ik, tot 20 minuten nog zal duren. Degenen die het nog gemist hebben, we waren ook bij de wedstrijd Teugen tegen KCVO. Die wedstrijd was al zo laat begonnen. Zou om 3 uur beginnen. Begon pas 3:15. FF wel tot 6 minuten gespeeld door een blessure van de keeper. Die behoorlijk geblesseerd was. De ziekenauto moest erbij. Hij is gelukkig tussen ARC's niet meegenomen. Dus dat lijkt wel iets dat er toch wel iets is wat hij natuurlijk wel een zware blessure heeft gehad. Maar in ieder geval niet zorgelijk. Maar de spelers van Teugen hebben dus inderdaad beslist om die wedstrijd niet verder te spelen. Dus die wedstrijd is afgelast. En ook Henk van der Put is ook met toch wat ervaring toch gedisioneerd weer naar huis gegaan. Nogmaals, ik weet wat het is. Ik heb het zelf ook al meegemaakt. Dus wat dat betreft is dat geen leuke issues. En dan is er voetbal maar bij het spel. Ja, waar dan wel gevoetbald wordt, maar daar is het dus alweer 3-1. Of is er nog wat veranderd, Denise, bij Sint Apeldoorn?
5: Nee, nog steeds die 3-1. Terwijl net ook een kans werd gemist hoor voor Veense Boys. Het was Yannick Bouw, de maker van de 3-1, die van dichtbij naast schoot. Dus ja, het had alweer erger kunnen zijn voor CSV Apeldoorn. Dat dus zag hoe die 3-1 erin vloog. En ik moet zeggen, ik dacht wel even aan buitenspel. Maar de vlag ging niet omhoog. We hebben vandaag clubgrensrechters. Dus geen onafhankelijke KNVB-grensrechters. Maar goed, de wedstrijden worden ook altijd gefilmd. Dus ergens morgen in de loop van de dag zal de samenvatting ook online te zien zijn vanuit CSV Apeldoorn. Dus dan kunnen we het even rustig terugkijken. Maar ja, er wordt hier wel nagebabbeld over die 3-1. Was dat buitenspel of niet? Terwijl we nu zien hoe Veense Boys gaat aanleggen voor een hoekschop. Die wordt lang genomen. Is het zoeken? Ja, staat gewoon helemaal vrij daar. Ongelooflijk. Hoe kan een speler zo vrij zijn? Het was Corné Parol die de bal uiteindelijk via een medespeler overschiet. Want die stond meer in de weg dan dat hij nuttig was. Maar CSV Apeldoorn laat dus gewoon een speler volledig vrij staan in de 16. Die alle tijd en ruimte heeft om uit te halen. Ja, het is ook echt. De puff is er wel redelijk uit naar die 3-1. De kopjes hangen een beetje. En zo kan het hier dus in nog zeker een dik kwartier wat er gespeeld moet worden wel eens een hele vervelende score ook gaan worden. Dat lijkt me toch niet de bedoeling van Jan Kromkamp en zijn manschappen. Met nu gevaarlijk opbouwen van CSV Apeldoorn, dan gaat niet goed. En nu is het vrij schieten. Wordt de bal nog weer gered door Budel. Maar nog weer kans op de rebound via Goossens schieten. En Budel die de bal dan weer redt. Ja, Budel die gewoon echt niet goed opbouwt. En die bal dus overlaat aan Veense Boys. En het was speler met nummer 21. Die net is ingevallen, Jury van der Veen. Die daar dus niet van profiteert. En zo had het dus alweer 4-1 kunnen zijn. Maar loopt het net goed af. CSV Apeldoorn, ja, je kan zeggen, die hangen in de spreekwoordelijke touwen. Krijgen even alle hoeken van het veld te zien in deze fase van de wedstrijd. Met z'n tienen in deze wedstrijd, die dus al redelijk kansloos lijkt, moet CSV vooral meer moeite doen om niet nog verder weg te zinken in dit moeras. Het is de 76e minuut, de stand 3-1.

0: UB40, toen het nog Koek en hij was bij de broertjes Ellie en Robin Gamble. Sing our own song. Denise, ik wou bijna zeggen, gaat CSV nog doen of is het gewoon van uitspelen een hoop van zegen?
1: Nou, als het aan trainer Jan Kromkamp ligt, gaat er echt nog wel wat gebeuren. Want die staat echt wel fanatiek te coachen bij Vlagen nu. Waarbij die echte spelers ook flink op hun donder geeft. En dat is zeker ook wel eens terecht. Bij balverlies nauwelijks meer terugschakelend. Ja, dat moet je gewoon niet doen natuurlijk. Dan laat je je team wel heel erg in de steek. En we zagen net ook een momentje dat Ilias Jadier nou 3 man het bos instuurde. Alleen zijn dieptepaas, als die goed was geweest, had hij samen wel Wakana alleen voor de doelman kunnen zetten. Maar ja, die paas was niet goed genoeg en dus was het kans verkeken. Zo zijn er af en toe wel van die momentjes dat je denkt, nou, er kan iets in zitten. Ook met 10 man is het niet zo dat CSV helemaal niets creëert. Ja, het speelt gewoon niet goed. Maar je weet gewoon met de individuele klasse die er is, ja, kan er zo'n momentje komen. En weet CSV Apeldoorn echt wel nog wat kansjes en mogelijkheden te behalen. We zien ondertussen ook klaarstaan voor een invalbeurt zometeen bij CSV Apeldoorn. Dan gaan we eens eventjes kijken wie erin komt. Volgens mij is dat Jasper Gerritsen die zo dadelijk gaat invallen. Ja, dat is hem inderdaad. Dus die mag nog wat minuutjes meepikken. Speler uit de jeugd die het gewoon goed doet. En van Jan Kromkamp dus het vertrouwen gaat krijgen. Zijn debuut mag gaan maken. En voor CSV Apeldoorn wat minuten mag meesprokkelen. Terwijl CSV nu uitverdedigd uit de 16. En is het echt bijna iedereen nu op de helft van Veense Boys. Ja, nu inmiddels zelfs op de keeper na. Iedereen op de helft van CSV Apeldoorn naar voren toe. De CSV dat helemaal in de verdrukking zit. Bal nu de 16 ingepompt. Wordt daar verdedigd. Een klein duwtje van Aygun. Maar net genoeg dat de scheidsrechter dat ook doorlaat. Is het verdedigen op de rand van de 16. En rond het 16 meter gebied gaat die bal redelijk rond nu voor Veense Boys. Het is CSV dat achter de feiten aanloopt. Met nu de bal op de rand van de 16. De 16 ingelopen. Wordt die bal voorgegeven, uitgehaald door Vennebeumer. Maar is het nu weer richting de cornervlag, die bal van Veense Boys. Dat CSV Apeldoorn echt in de tang heeft. Het is echt heel erg veel moeite wat CSV Apeldoorn heeft met deze tegenstander. En ja, dan is de vraag, is CSV nou zo slecht of is Veense Boys nou zo goed? Nou, ik denk vandaag allebei een beetje. Veense Boys heeft de zaakjes gewoon goed voor elkaar en heeft CSV Apeldoorn in de tang. We zitten inmiddels in de 82e minuut. De stand is hier 3-1.

0: Lekker ouwtje van de specials met A Message to Rudy. Dan gaan we weer. Ik weet niet of dat de laatste speelminuut of de laatste officiële speeltijd is. Maar dan gaan we horen van Denise bij Veense Boys tegen CSV Apeldoorn. Denise.
1: Ja, we hebben hier inmiddels de 85e minuut bereikt. Dus heel veel tijd is het inderdaad niet meer. En zojuist is ook gewisseld aan de kant van CSV Apeldoorn. Daar zijn twee spelers ingevallen. Dat zijn Jasper Garretsen en Thijs Dijkman. En de naam Dijkman, ja, doet natuurlijk wel een belletje rinkelen in het Apeldoornse. Want wie kent hem niet? Ger Dijkman. Een van de vele vaste vrijwilligers van bijvoorbeeld organisatie Apeldoorn Cup vanuit de federatie. Nou, dit is zijn kleinzoon die mag invallen. Dus trotse Ger, de opa van Thijs, die dus ziet hoe zijn kleinzoon minuten gaat maken in het eerste. Natuurlijk mooi voor een echte rood-gele familie dat er weer een generatie is. Want ook vader Ruud is natuurlijk een bekende naam in het Apeldoornse. De doelman van CSV Apeldoorn een aantal jaren geleden met CSV Apeldoorn dat nog maar eens in de aanval gaat. Via Daniel Vennebeumer wordt de bal nu gegeven richting Noshiguli. Die gaat het duel aan met zijn tegenstander. Maar uiteindelijk moet hij een inworp moet hij genoegen meenemen. Want er wordt prima verdedigd door Veense Boys dat de aanvallers van CSV Apeldoorn goed in de tang heeft vandaag. Hier komen er weinig aan te passen wat dat betreft. Net nu de inworp genomen. Ja, Sam Langendonk, ja, die verspeelt de bal wat te makkelijk. Maar wordt nu dan geholpen door de invaller Garretsen. Geeft hem mee aan Gulli. Nou, Gulli krijgt een tikje en ook Garretsen krijgt een tikje. Dus de scheidsrechter zegt, laten we daar maar eens een vrije trap voor gaan nemen. Ja, de scheidsrechter die niet naar de smaak van de Apeldoorners vandaag al te goed gefloten heeft natuurlijk. Bij een aantal momenten beslissend. Maar goed, ja, zo'n discussiemoment als met Cem Keuze, ja, dat moet je gewoon niet laten overkomen. Die rode kaart die dus viel al een tijdje geleden, maar die wel een beetje vuur in de wedstrijd bracht. We nemen die vrije trap nog even mee. Het is Laurens van den Enk die klaar staat om die bal zo dadelijk de 16 in te pompen. Scheidsrechter kijkt even goed wat er allemaal gebeurt. Een beetje duwen, een beetje trekken. Maar die bal wordt dan uit de 16 gehaald. En is het nu de andere kant op. Veense Boys dat eruit kan komen. Maar is het Samuel Wakana die veel en veel sneller is dan zijn tegenstander. Mee terugverdedigd. Uitstekend doet hij dat. En dat kan ook op goedkeuring rekenen van zijn trainer Jan Kromkamp. Want het was echt een sprintduel waarin hij dik en dik won. Dus dat is fijn om te zien dat Wakana weer richting fitheid gaat. En laten we hopen dat hij de komende weken wat meer gaat spelen weer als hij helemaal fit is. Maar CSV Apeldoorn dus nog altijd in deze moeizame wedstrijd kijkt tegen een 3-1 achterstand aan. We zitten in de 88e minuut.

0: Fleetwood Mac met Go Your Own Way, ga je eigen weg. Nou, dat leek het wel een beetje op, of ik weet niet of ik het zo mag zeggen, Denise, dat de spelers van Apeldoorn en Sabois daar toch een beetje dachten van, ja, we gaan onze eigen weg in plek van wat Jan Kromkamp wilde.
1: Ja, het is hier net even een momentje. We zitten nog even na te discussiëren hier, zou ik zeggen, op de tribune, waar CSV op weg leek naar een heel veelbelovende aanval, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Ja, en ik zou bijna zeggen, ik vreet mijn schoen op als dat buitenspel was, want dat leek er echt niet op. Maar goed, ja, dat heb je natuurlijk toch altijd dat risico met clubgrensrechters. Dat die vlag dan ietsje eerder omhoog gaat, wellicht dan bij een KVB-grensrechter. Dus dat leverde nog wat discussie op. Maar het is CSV Apeldoorn, ja, dat tegen beter weten in nog probeert er iets van te maken. Want op mijn stopwatch zie ik dat we inmiddels 1,5 minuut blessuretijd erop hebben zitten in dit duel. En met 3-1 achterstand en met z'n tienen. Nou, dan moet er wel een klein wonder gebeuren. Wil je daar nog iets van resultaat uithalen? Het is vooral CSV dat de laatste kwartier 20 minuten bezig is met voorkomen dat de schade erger wordt. Want ik denk dat we toch wel kunnen concluderen dat dit een hele frustrerende middag is voor alles en iedereen van CSV Apeldoorn. We hebben een stukje gezien na die rode kaart dat het ergens op leek. Maar verder was het gewoon echt niet voldoende vandaag wat CSV Apeldoorn heeft laten zien. Met nu nog de uittrap van Budel. Die geeft hem mee aan Thijs Dijkman. Dijkman die zoekt nog maar eens in de diepte naar Wakana. Ja, die denkt naar die bal, daar ga ik niet meer achteraan, want het heeft geen enkele zin. Die is veel te hard voor mij. Dus nu dan een beetje plichtmatig druk zetten, mogen we dit wel noemen. Echt druk zetten is er eigenlijk niet meer van gekomen voor CSV Apeldoorn met z'n tienen. Met nu Veense Boys dat nog probeert rustig op te bouwen. Is het nu Noël Lawson die probeert de doelman een klein beetje onder druk te zetten. En uiteindelijk is het nu dan op het middenveld het oppikken van Noshi Gouli. Maar die krijgt de bal niet onder controle. En is het, ik zou bijna zeggen, veel te simpel weggegeven het balbezit. Maar goed, ja, het is dus de dying seconds, kunnen we wel stellen, van dit duel. Ik ben benieuwd hoe lang de scheidsrechter er nog bij trekt. Nou, hij kijkt nog eens op zijn horloge, vindt het nog niet genoeg. Er is wel heel veel gewisseld. Want ook bij CSV Apeldoorn zijn alle veldwissels die er beschikbaar waren voor Jan Kromkamp inmiddels ingekomen. Dus alleen nog de wisseldoel.

0: van zit nog aan de zijlijn. En dat is Jurie de Weert, die dus moet toezien hoe zijn concurrent er vandaag drie moest doorlaten met nog een vrije trap te nemen voor CSVA. Laten we die nog even meenemen, want ik denk dat dat echt het allerlaatste moment zou kunnen zijn. Van dit duel wordt nog even de muur op afstand gezet door de scheidsrechter. En is het zometeen Laurens van den Enk die mag gaan proberen die bal de 16 in te werken. Met natuurlijk mee naar voren Jesse Perdon, de maker ook van dat enige Apeldoornse doelpunt van vandaag. Wordt gezocht naar Perdon, niet gevonden. En gaat die bal uiteindelijk net over de lat. En zo vindt de scheidsrechter het ook genoeg. CSV Apeldoorn verliest. En het loopt dus ook tegen een rode kaart aan. Moet voorlopig waarschijnlijk dus Cem Keuze missen. Bijvoorbeeld volgende week wanneer het thuis mag spelen tegen SDC Putten. Dan gaat CSV Apeldoorn op zoek naar de eerste overwinning in een thuiswedstrijd. Want thuis werd alleen nog maar gelijk gespeeld tegen VVOG. Dus volgende week op het eigen Ordebos om 3:00. En natuurlijk zijn we er dan ook weer bij. Dus zeker weer luisteren volgende week. En laten we ook hopen dat we vanuit Teugen goed nieuws krijgen vanuit die blessure. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het allerbelangrijkste bij deze zaterdag. Waarin het voetbal een beetje op de ondergrond zit. Maar ja, laten we hopen dat daar in ieder geval goed nieuws nog vandaan komt. En in ieder geval voor de luisteraars ook. En voor jou Gerard, graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel Denise. En tot volgende week bij de thuiswedstrijd. Nou, in ieder geval hebben we dus nu zeg maar geen wedstrijden meer, zoals Denise al zei. We hadden dus ook al eigenlijk de wedstrijd tegen KCVO, mocht u het niet hebben meegekregen. Die wedstrijd is na 6 minuten afgelast naar een zware blessure van de keeper. Waardoor zeg maar de spelers van Teugen besloten hebben om niet meer verder te spelen. En die wedstrijd was al vrij laat, begon om 3:15 en was om 4:15 ook nog niet aangevangen. Dus dat heeft allemaal een beetje meegewogen. Morgen, dan hebben we wel een aantal wedstrijden, zeg maar. Dat is weer een gezamenlijke uitzending. Samen met RTV 794 en Veluwe Zoom. Dan zijn we mee SDOL tegen Emst. Dat is met Herwin Roosendaal. Ondergetekende is bij Ordebos tegen TKA. VNL tegen RC 24, dat is met John Overvelde. En Victoria Boys tegen SC EDS, daar zit Belinda Kerkhoven. Uiteraard bellen we dan ook Dick van Groen over het laatste nieuws van Achilles. En zoals ik al zei, het is een gezamenlijke uitzending, dus er zullen ook wel regionieuws uit Heerlen komen. Omdat de uitzending op zeg maar deze zondag, want die doen wij om en om tussen Apeldoorn en Heerlen, dan wordt die zeg maar vanmorgen uitgezonden in Heerlen. Dus u kunt hem in ieder geval ook op de kabel luisteren naar Veluwe Zoom of dergelijke. Want dan kunt u inderdaad die wedstrijd ook live volgen. Ja, wat mij betreft zou ik zeggen, ja, tot morgen misschien. Dat ik dan zeg maar bij Ordebos TK's. Mijn naam is Gerard Philipsen. Redactie is in handen van Theo Witloks. Henk van der Put, we hebben hem heel kort gehoord. Hij is wel degelijk afgereisd naar Sporthuis Teugen. En misschien dat hij nog in de app bij ons nog wat goed nieuws gaat brengen over die keeper van Teugen. Hoe dat is allemaal gaan afgelopen. Denise Veneman ook bedankt voor de wedstrijd van vandaag. Waar zij naar de Veense Boys was afgereisd tegen CSV Apeldoorn, waar het dus 3-1 werd. Nou, ik zou zeggen, morgen de sportuitzending. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde, die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vastlag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig, met wel wat stapelwolken, en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13.
3: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
4: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
6: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
7: Met Marcel Hergaarden.

soundtrack werd opnieuw uitgebracht in 1986, 10 jaar later. Hey, 2 uur lang, de Flashback Radio Show op jouw radio. Mijn naam is Marcel Hergaarde en hier is Alex Fangel samen met...

Hey, goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan, That's a Show. And Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

82. Dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please, let the loving start.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Flashback Radio Show. Met Marcel Herger.

track uit de film natuurlijk, A Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier naar de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

was de Total Contrast natuurlijk uit 1985. Hit and Run hier in de Flashback Show. We blijven nog even in de 80's. Hier is Michael Brown. And So Many Times. So Many Men's A Little Time.

Top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

Wat een prettige track is dit, hè? Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt over Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke baseline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten.
3: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
4: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
6: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn

Test. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Do Ya, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Do Ya.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten. Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Holland Hoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Amerikanen scene springlevend is.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de

0: Laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
1: Dit is het favoriete album van de...

0: come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Piné een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal

0: steunen. Feijóo verwijt Sanchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
4: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt, India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje.
5: Oh,

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid.
2: How many

Kaylee Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How The Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel

accordeon en blazers, ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring in dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country traditie leeft ook in het Spaans voort met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen.
3: En tot zover het nieuws.
4: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom bij onze luisteraars in Apeldoorn en omstreken en internet. Het is zaterdagavond, 3 oktober. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carla Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. En de techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, het korte verhaal, de verkorte horoscoop en tot slot de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Frederik Carlson met zijn Peace of Mind.

Alleen als je heel veel tegenslagen hebt gehad, dan pas kun je begrijpen dat je eigenlijk heel weinig mensen kunt vertrouwen. Zo begint de bijdrage van Mitch Peters. Ja, dit is heel menselijk. Maak je er niet druk om als je op dit moment geen ruimte hebt om anderen te vertrouwen te geven. We hebben allemaal een verleden en dat verleden tekent ons. Bij de een wat meer dan bij de ander. Misschien was je ooit te goed van vertrouwen. En nu heb je gewoon even een moment nodig voor jezelf. Vaak heeft vertrouwen tijd nodig om te herstellen. Na jarenlang bedrogen of verkeerd behandeld te zijn, is het logisch dat je tijd voor jezelf neemt. Niemand kan zomaar een knop omzetten alsof het niets doet. Het is een lang proces waarin je bent beschadigd. Wonden hebben tijd nodig om te helen. Gun jezelf die tijd. Echt begrip kan alleen ontstaan als je dit ook kenbaar maakt. Blijft dat begrip uit, dan heb je eigenlijk al een

antwoord. Als iemand geen ruimte heeft voor jouw proces, doe je jezelf tekort door het toch te accepteren. Vertrouwen is kostbaar. En wees ervan bewust dat je het niet zomaar weggeeft.

Eerst geluisterd naar muziek en zang van Enya met het bekende May It Be. Loslaten van verwachtingen is een waardevolle bijdrage van Kira Zwaneberg, bekend van schrijfsels vanuit de ziel. Loslaten van verwachtingen. Je bent soms beter af met het loslaten van verwachtingen die je hebt van anderen. Want door verwachtingen te scheppen, word je meer dan eens, oftewel vaak, teleurgesteld. En dit kan zeer doen. Want je zou willen dat een ander zich in jou zou kunnen verplaatsen. Als je verwacht dat de begrip dankbaarheid en respect zou zijn en dit wordt niet gegeven, dan voel je als zwaar gekrenkt en afgewezen. En bij alles wat je doet, mag je nagaan voor wie je het doet. Doe je het voor jezelf of doe je het voor een ander? Want door jouw verwachting uit te spreken en de ander walst daar zonder pardon overheen, mag je bij jezelf nagaan waarom je toch blijft investeren in de ander. Want op een gegeven moment is het op, namelijk. Dan heb je al jouw energie en liefde gegeven en ben je gewoon niet meer in staat deze pijn te dragen. De keuze maken om de banden te verbreken is soms een lastige keuze en soms zelfs niet haalbaar. Maar je kunt wel jouw energie gebruiken voor andere doeleinden. Je kunt loslaten dat je altijd maar voor een ander moet klaarstaan zonder enige tegenprestatie.

Niet dat geven altijd een tegenprestatie nodig heeft, maar om de balans in stand te houden, mag je wel kijken naar wat het jouzelf oplevert. Jouw teleurstelling kan groot zijn, vooral wanneer je hoopt op verbetering van de relatie of situatie en dat die niet komt. Loslaten is eigenlijk de enige manier om te komen tot een passende oplossing. Je mag er niet aan onderdoor gaan, doordat een ander zich niet kan inleven in jou. Het ligt gevoelig, vooral als je zo gevoelig bent ook. Probeer dicht bij jezelf te blijven en durf te kiezen voor jouw gemoedstoestand. Blijf in liefde, maar laat de verwachtingen los als deze niet worden nageleefd binnen de relatie.

U heeft geluisterd naar muziek van Misha Pepe met Letteren d'Amour. Discipline is meer dan doorzetten. Het is een bijzondere bijdrage van In een Balans uit Deventer. Discipline is meer dan doorzetten. We hebben geleerd dat discipline betekent harder werken, verder gaan, minder rusten. Alsof uitputting het bewijs is dat je groeit. En we verwarren drukte met kracht en vermoeidheid met vooruitgang. Maar echte discipline is niet alleen doen, het is ook niet doen. Niet over je grens gaan, niet jezelf verliezen in de naam van vooruitgang. Maar durven luisteren naar wat jij nodig hebt, ook wanneer alles in jou wil doorgaan. Want je bent geen machine die eindeloos kan presteren. Je bent een levend, voelend wezen. Je beweegt, je opent, je sluit, je creëert, je rust en je geeft en je vult zelf weer aan. Volwassen worden in jezelf is leren voelen wanneer het tijd is om te bewegen en wanneer het tijd is om stil te worden, om te zaaien en om te oogsten, om te handelen en om te ontvangen. Zelfdiscipline is niet jezelf beheersen, maar het is jezelf respecteren. Zo afgestemd raken op je eigen ritme dat je niet langer gepoest hoeft te worden. Je beweegt wanneer het klopt en je stopt wanneer rust heilig wordt.

U heeft geluisterd naar de zangeres Sandra van Rijs met het door haar zelf geschreven song Peace Inside. En dat gun ik u ook. Lief mens, het is nodig om even te stoppen met waar je mee bezig was. Zo begint de bijdrage van Deborah. Lief mens, soms is het nodig om even te stoppen waar je mee bezig was. Om afstand te nemen, op adem te komen en opnieuw te voelen. We kunnen zo hard onze weg aflopen dat we onderweg nauwelijks nog zien wat er werkelijk nodig is. En wanneer het even tot stilstand komt, ontstaat er ruimte. Ruimte om weer heel dicht bij jezelf te zijn. Om dieper in je lichaam te zakken, alles opnieuw te bekijken en van daaruit weer verder te bewegen. Je wilt misschien heel graag weg uit een situatie die voor jouw gevoel al lang afgesloten is. Alles in jou is klaar voor een nieuw begin. Terwijl je lichaam zich nog in het oude plek bevindt. En wanneer die twee nog niet gelijk met elkaar oplopen, kan het ontzettend frustrerend voelen alsof je iets verkeerd doet. Alsof er iets misgaat of je ergens blijft steken. Toch gaat het precies zoals het gaat, lief mens. Juist nu ontstaat de tijd en ruimte om even te pauzeren. In jouw zoektocht naar dat nieuwe begin. Jouw bewustzijn en jouw energetisch veld zijn al zoveel verder. De rest van jou heeft tijd nodig om erachteraan te komen. Jouw lichaam beweegt in een eigen, organisch tempo. En dat kun je niet forceren. Je kunt het alleen de rust geven om aan te sluiten bij alles wat je diep van binnen al weet. Laat dan daarom maar even voor wat het is. Voel eens diep van binnen waar je werkelijk gelukkig en vrij hebt gevoeld. Welke momenten waren dat? En waar was je? Wie was je daar? Hoe zag jouw leven eruit? En wat maakte dat je zo verbonden voelde met jezelf? Het is niet het geluk dat je achterna hoeft te rennen. Maar het gaat erom dat je het geluk onderweg weer leert herkennen. Neem de tijd om de puzzelstukjes zorgvuldig bij elkaar te leggen, mooi mens. Zonder haast, zonder dat je het hele plaatje al hoeft te kennen. Kijk maar welke roadmap er langzaam zichtbaar wordt. En voel vooral welk verlangen er onder al die beelden ligt. Het gaat misschien

Veel minder over de plek waar je naartoe wilt. En veel meer over het gevoel dat je daarop weer terug te vinden. Want vanuit rust ontstaat overzicht. En vanuit stilte wordt zichtbaar wat in alle drukte verborgen bleef. Dit is geen stilstand, maar het is een andere, zachtere manier van vooruitgaan.

Wederom heeft u kunnen luisteren naar muziek van Misha Pepe met De Hemelse Bergen. De verkorte horoscoop van de maand. Dit keer is het de maand van het sterrenbeeld Weegschaal. Ik behandel in deze aflevering de steenbok, waterman en vissen. En afgewisseld met muziek van Fred Zondervan. Hij heeft het harmonie genoemd. De steenbok. Steenbokken zijn geboren in de periode 22 december tot 20 januari. Het kan bijna niet anders. Werk heeft al je aandacht. Er doet zich een prachtige kans voor en die grijp je met twee handen aan. Dit betekent dat jij moet laten zien wat je kunt. En dat betekent weer dat je veel werkt. Maar dat vind je niet erg. Je wordt gezien en beloond. Grote kans dus dat je van baan of functie verandert in deze periode. Je leven gaat een andere richting op. En dan gaan we naar de waterman. Watermannen zijn geboren in de periode 20 januari tot 18 februari. Er staan veranderingen op stapel in je relatie. Die zijn behoorlijk zwart-wit. Of je stopt omdat je geen mogelijkheden meer ziet tot verbetering. Of je maakt een doorstart. En in beide gevallen kost dit je veel energie. Je vrijheid is een leidend thema en is niet onderhandelbaar. Je bent vastberaden, maar ook eigenwijs. En alle consequenties voor je daden zijn voor jezelf. En dan de vissen. Vissen zijn geboren in de periode 19 februari tot 20 maart. Je zou graag je stem laten horen, maar je ervaart dat lang niet iedereen erop zit te wachten. Dat maakt dat jij je niet gehoord voelt. En dat betekent niet dat jouw visie er niet toe doet. Wacht je moment af, want dat komt. Ondertussen ben je nog bezig met een opleiding die je vooral persoonlijk verder brengt. Je leert en wordt wijzer. Je leert onderscheiden wat van jou is en dat van de ander.

Zoals al gezegd is, u heeft geluisterd naar de muzikale interpretatie van de Weegschaal door Fred Sondervan. Hij heeft het Harmonie genoemd. Het korte verhaal is een bijdrage van Jolande Rijnsburger, schrijfster van Levensboomverhalen. En de titel is De tafel die weer vol werd. Lieverd, kom je aan tafel? De heer des huizes legde zijn krant opzij, stond op van zijn stoel. Langzaam en nog een beetje stijf van zitten liep hij naar de eettafel. Een grote tafel waar 12 stoelen omheen stonden, pronkt in de eetkamer. Prachtige zilveren kandelaars stonden verdeeld over de tafel. En aan het uiteinde lagen 2 witte placemats, met erop een bord eten en zilver bestek. De man keek even naar het geheel. Eens hadden op deze stoelen zijn kinderen en kleinkinderen gezeten, maar nu stonden ze er alleen nog maar voor de sier. Hij liep naar zijn plek en ging tegenover zijn vrouw zitten. En zijn vrouw die glimlachte lief naar hem. Ik heb een brief gekregen van onze oudste dochter. Ze schrijft dat alles goed met haar gaat en hoopt volgend jaar met kerst een paar weken thuis te kunnen zijn. De man knikte en at verder. En onze jongste liet weten dat ze nog een tijdje wegblijft. Ze kreeg een aanbod om met de groep de bergen te gaan verkennen. De man keek zijn vrouw weer aan en knikte opnieuw. En zwijgend aten ze verder. De telefoon ging. De vrouw stond op en liep naar de hal. Op een klein tafeltje stond de telefoon. Ze nam op. Ja, oké. Okay. Ja, jammer. Dag liever, doe je voorzichtig. Ja, dat zal ik doen. Ja, jij er ook de groetjes en een dikke kus van opa en oma. Ze ging op en liep weer naar de tafel. Ze schoof aan en at verder. Dat was onze John. Hij en zijn gezin laten weten dat ze dit jaar oud en nieuw toch liever in Nieuw-Zeeland vieren met vrienden. De man keek zijn vrouw weer aan en knikte. Hij legde zijn bestek neer, stond op van tafel. Waar ga je naartoe? Vroeg zijn vrouw. Even wat verandering aanbrengen, zei haar man. Hij pakte een stoel en liep hem mee naar buiten. Kwam weer naar binnen en nam nog een stoel mee naar buiten. Hij liet er 4 staan. Daarna pakte hij een schroevendraaier uit de schuur en schroefde de poten van de grote tafel los. Deel voor deel sleepte hij naar buiten. Zijn vrouw zag alles, maar bleef toch rustig zitten. In de keuken stond een klein tafeltje. De man sleepte het naar de eetkamer, zette er een kandelaar op en aanschouwde het geheel. Zo, dat is beter. Maar het is toch zonde? Stel dat alle kinderen hier tegelijk aankomen, wat dan? Ach, dan zetten we de boel weer in elkaar, zei de man. En hij sloeg een arm om zijn vrouw heen. Dit is toch veel beter, nietwaar? En de vrouw die moest hard lachen. Ja hoor, veel beter. Maar wat zit je toch te lachen? Waarom heb je zo'n schik? Ze keek hem stralend aan. O, lieverd, het moest een geheim blijven. Maar ik kan het niet langer voor me behouden. Ik en de kinderen hebben je voor de gek gehouden. De man keek haar verbaasd aan. Morgen komen ze allemaal naar Nederland als verrassing voor je 70ste verjaardag. En we gaan het met z'n allen vieren. Ach, de man kreeg tranen in zijn ogen. En als schroefend schroefde hij de grote tafel weer in elkaar.

U heeft geluisterd naar de zangeres Susan Boyle met A Perfect Day. En dat werd het ook voor het echtpaar. Het artikel Het verschil tussen liefde en liefde is een bijdrage van Hans Stolp. Het verschil tussen liefde en liefde. Mensen levend in de materie hebben vaak nog een totaal verkeerd beeld wat van liefde eigenlijk is. Zelfs wanneer wij een liefdestaat stellen naar onze medemensen, leeft toch altijd meestal bewust of onbewust op de achtergrond de gedachte: wat krijg ik ervoor in de plaats? Dat is niet de liefde met de grote L. Ook de bedisselende en verstikkende liefde om alles voor een ander te doen, zichzelf wegcijferend, maar door de juiste ander zijn of haar vrijheid ontnemend, is niet die liefde. Want echte liefde is pas sprake wanneer we onvoorwaardelijk iets voor een ander willen betekenen, waarbij we bij de ander laten wat hij of zij ermee doet en hem of haar hierbij de vrijheid schenken om eigen beslissingen te nemen en zelfs gaan die regelrecht in tegen onze eigen wensen voor die persoon. Maar het is echt wel iets om even over te bezinnen. Aldus Hans Stolp.

luisteren naar muziek van Aeolia en Mike Rowland samen in Silent Majesty. Het artikel Dankbaarheid is een mooi en positief artikel van Annelies van Reenen. Dankbaarheid. Dankbaarheid is een krachtige energie vanuit een geopend hart. Het is een vorm van overgave, van liefde en dankzeggen. En het geeft een extra dimensie aan ons bestaan en het verbetert onze stemming. Er zijn in ieders leven veel redenen tot dankbaarheid voor wie het wil zien. Voor onze gezondheid, alle bijzondere mensen en dieren op ons pad die zoveel diepgang en betekenis geven aan ons leven. De mooie omgeving waar we wonen, de natuur en de luxe die we mogen genieten. Het proces van groei en bewustwording, daar waar we momenteel in bevinden. Dankbaar voor alle geheelde wonden en de daardoor vrijgekomen energie. Dankbaarheid is in verwondering kunnen zijn. Het is blij en tevreden zijn met wie je bent en wat je hebt. Uiting geven aan dankbaarheid versterkt onze band met onze medemens. En we laten de ander daarmee weten hoe belangrijk ze voor ons zijn.

Eerst geluisterd naar muziek van Deuter in Hands of Love. Ten slotte de wijsheid van de week. Achter elke voordeur schuilt een eigen wereld. Vol geheimen, vreugde of juist grote stilte en verdriet die niemand buiten ziet. We zien vaak alleen wat iemand ons laat zien. Een glimlach en, oh, het gaat wel, een gewone dag. Maar wat er echt achter die voordeur gebeurt, weten we meestal niet. Daarom is het zo belangrijk om niet te snel te oordelen. Niet iedereen die lacht voelt zich goed. Niet iedereen die sterk lijkt, heeft het gemakkelijk. En niet iedereen die stil is, heeft niets te vertellen. Achter elke voordeur schuilt een eigen wereld. Een wereld die we niet altijd kunnen zien. Maar die wel verdient om met begrip, respect en zachtheid benaderd te worden. Een klein beetje begrip kan soms meer betekenen dan we beseffen. Kijk niet alleen naar de voordeur, kijk naar de mens erachter. En met de wijsheid van de week ga ik alweer afscheid nemen. Het is alweer tijd geworden. U gaat luisteren of u luistert al naar muziek van Stephen Rhodes met Oceans of Love. Tot het nieuws kunt u verder nog naar luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met veel liefde. Ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u het programma gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn. Uitzending gemist? Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. De uitzending is dan nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar Sao Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd. Ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
3: En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.